0: De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, yo, yo, yo. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cheers.
1: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
2: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
3: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
1: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
2: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
1: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
2: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Ladies up in here tonight. No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dankjewel, het NOS Journaal. En dit is Omroep Brabant. Een kei goedemorgen op deze maandagochtend. We gaan zo lekker beginnen met een volle show. Tot 10 uur zijn we met heel veel fijne muziek natuurlijk. Waaronder zometeen Bruno Mars. Mary, you komt eraan. Maar eerst MC Hammer. Kei goedemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.
4: John van Vroenhoven.

0: beetje kerstbelletjes, Mark.
1: Heerlijk.
0: Ja, het is de tijd van het jaar weer, hè?
2: Goedemorgen.
1: Als het dan inderdaad de tijd van het jaar wordt dat we hier om 6:10 de show beginnen.
0: Ja.
1: Je uit het raam kijkt.
0: Ja.
1: En je nog helemaal niks kan zien.
0: Nee.
1: Dan is het ook wel tijd voor lampjes.
0: Ja, lampjes.
1: Kerst.
0: Precies.
1: Als de pepernoten al ergens in augustus in de winkels mogen liggen,
0: ja,
1: vind ik dat ik ook ergens deze komende 2 weken mijn boom al wel mag zetten.
0: Nou, ik zie hem hier eigenlijk al een beetje staan. Zo,
1: ja,
0: zo.
1: Toch?
0: Ja, lekker man.
1: Ja, en
0: toch
1: het
0: gezellig.
1: Is overdag nog. Kijk, de komende 2 dagen, dan ga je nu vertellen, wordt het nog 20 graden. Dan,
0: ja,
1: dan moeten we het misschien nog niet doen. Maar daarna duikt het ruim onder die 20.
0: Ja,
1: dan vind ik het wel tijd, toch?
0: Ja, ik vind het ook wel tijd. Dus
1: ja,
0: we kunnen wel voorzichtig hier wel wat lampjes.
1: Ja.
0: Wordt in ieder geval qua sfeer alleen nog maar gezelliger. Ja, vanuit de welkom. Een nieuwe start van de week. Op deze maandag 5 oktober. Je zei het al, nog 2 dagen genieten van temperaturen boven de 20 graden. Vandaag is één van die dagen. Het begint wat mistig, maar later komt er ook volop ruimte voor de zon.
1: Ja, en dat is allemaal op de dag van de architectuur. Het is de dag van de spion. Ben jij een spion, stiekem?
0: Nee.
1: Ben je eigenlijk van een andere radiozender? Kom je even kijken hoe wij het doen?
0: Ja, precies. Ik schrijf wel alles op, ja.
1: Ja.
0: Het is ook het lijstje door.
1: De dag tegen het pesten, dat is het ook.
0: Oké, nou, dat heb je net gedaan.
1: Bah, nee, dat was plagen. Dat zijn 2 andere dingen.
0: Ja, is plagen. Maar de grens, dat is wel interessant trouwens.
1: Nee, die grens is vaag.
0: Die is heel vaag.
1: Ja.
0: Ja, maar denk dan hoe dat de ander het ontvangt, dat het eigenlijk bepalend is of het pest of plagen.
1: Zeker.
0: Is.
1: Vond jij het pest of plagen?
0: Nee, ik vond het wel plagen.
1: Oké, okay, dan is het goed.
0: Maar ik kan heel veel hebben, dat scheelt.
1: Ja.
0: Vandaag jarige Kim Peters wordt 47 jaar. Kate Winslet, die is een paar jaartjes ouder, wordt 51 vandaag. Net zoals Sophie Hilbrand, ook 51. Van harte gefeliciteerd allemaal.
1: Van harte.
0: Nou, Niek is ook voor de partij.
3: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: De rechtse Flavio Bolsonaro heeft gisteren de verkiezingen gewonnen van de zittende linkse president da Silva in Brazilië. Dat is een verrassende uitslag, want alle peilingen leken toch ruim andersom te worden. Flavio Bolsonaro is de zoon van de oud-president van Brazilië. Over 3 weken dan is de tweede ronde, dan wordt definitief wie er wint. Samen met zijn zoontje liep Virgil van Dijk gisteravond het veld op van het Philipsstadion in Eindhoven. De overwinning tegen Servië was de 100ste van de Bredanaar en daarmee is hij de 11e Nederlandse speler die de club van 100 heeft gehaald. Op een kermis in Mexico was een kind van 6 ineens een paar minuten kwijt. De ouders keken even de andere kant op en weg was het kind. Na kort zoeken hoorden ze vanuit de verte ineens gegil. Dat kindje was in zijn eentje richting het reuzenrad gegaan en hing meters hoog aan de buitenkant van een van de karretjes. Nou, dat reuzenrad werd gestopt toen ze dat in de gaten kregen, snel een beetje teruggedraaid en uiteindelijk is dat jongetje gered. Alles is goed gekomen, niemand raakte gewond.
0: Een mooi verhaal.
1: Oh,
3: ik als je denk de foto's ziet en de video's. Ja,
1: ja, dan, jullie hebben allebei kinderen. Zijn jullie je kind wel eens kwijt geweest ook?
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: hoe voel je dan?
0: Ja, dus totale paniek.
1: Ja?
0: Angst. Ja, ik was een keer. Het was in de bossen, was het tijdens Festival Boulevard op de parade.
1: Ja, dan even, mocht je het niet kennen, dan is het druk.
0: Dat is druk.
1: Ja,
0: ja, is echt druk.
1: Ja.
0: Ja. Dus
1: ja.
0: Ik was daar met mijn zoontje en hij was denk ik op dat moment 3 of 4. En precies zoals dit: je kijkt naar links en je kijkt naar rechts en je kijkt naar links en hij is weg.
1: Ja.
0: Hij is gewoon weg. Ja, echt weg.
1: Ja, ja,
0: gewoon. En dan denk je, en nu? Wat moet je dan doen? Dan ga je kijken van, oké, waar zou die kunnen zijn, weet je wel? Dan ga je nadenken, dat deed ik. Ga nadenken, is hij in de Lego-tent, die stond er toen. Nou, dat was hij niet. Ja, ik was hem gewoon kwijt. Ik liep daar gewoon naar grond. Tot ik werd gebeld. En hij zegt, hey John, jij was toch net met je zoontje? Ja, die staat hier. Dus dan is het echt totaal
1: opluchting. Was een vriend van jou die jou belde of zo?
0: Ja.
1: Of, Oh.
0: Ja.
1: Dan heb je nog geluk wel.
0: Ja, dan heb je echt geluk.
1: Ja,
0: ja, uiteindelijk komt het wel goed.
1: Nee, zo'n kind loopt ook niet zomaar ineens.
0: Nee, maar het is. Het is heel raar om te beseffen wat je dan voelt. Dat is, je bent totaal denken. Wacht even, dit klopt niet. Dit gaat niet goed.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Ja. Oh, dat lijkt me een verschrikkelijk gevoel. Ja.
0: Ja. Over.
1: Ik ben zelf wel eens ook kwijt geweest.
0: Ja,
1: weet ik, maar dat weet ik alleen maar uit verhalen hoe bang mijn ouders waren. Dat was in een Centerparkspark.
0: Ja.
1: Maar ja, in een Centerparkspark is daar is een meer en daar is een riviertje en daar is een plas.
0: Ja.
1: Dus ja, die waren al helemaal bang dat ik ergens in een plas was gelopen.
0: Ja.
1: Toen zat ik uiteindelijk op een glijbaan. Ja, ik dacht ik was gewoon gaan glijden. Ja,
0: ik heb sindsdien wel altijd ook de afspraak gemaakt met als we ergens waren waar het druk was, spreken we van tevoren altijd een punt af. Als we elkaar kwijt zijn, gaan we daar naartoe.
1: Nu jullie nog steeds?
0: Nee.
1: Hoe oud zijn ze nu? Ja, 16, 17.
0: 17.
1: Toch? Ja, precies. Ja, je kunt altijd afspreken bij bijvoorbeeld de McDonald's.
0: Ja, maar voor je eigen telefoon. Dus je zit er natuurlijk heel anders
1: dat
0: in.
1: Is maar, wel dat is,
0: maar goed.
1: Ja.
0: Dus, overigens, over weg zijn gesproken. Even expliciet. Jordi, die is er niet. Maar die is aan het werk.
1: Hij er niet?
0: Hij is wel aan het werk. Dus
1: ja,
0: niet,
1: zeker.
0: Mensen denken, hij heeft weer vakantie.
1: Ik weet eigenlijk niet of we al mogen vertellen waarvoor.
0: Nee, dat mogen we niet.
1: Oh, oké.
0: Het is geheim.
1: Oké.
0: Ja, wordt wel leuk.

0: Somber, 12 to 12 in de Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. Deze maandagochtend ook weer iets te kiezen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Keuze uit koffie of thee, de twee liedjes voor vandaag.
1: Wil jij koffie?
2: Een veel te hard tot over mijn oren, smoor verliefd op jou.
1: Of toch liever een bakje thee?
3: Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been.
0: Ga je voor de koffie, doe maar smoorverliefd. Of zeg je nee, doe mij maar een bakje thee. Jason Mraz en Lucky. En mag ik het zeggen, 06-573-282-03. Omroep Brabant appnummer. Wij gaan de stemmen tellen. En jij bepaalt straks welke van de twee liedjes te horen is. Dus nogmaals, doe maar smoorverliefd voor koffie. Of word het toch thee met Jason Mraz en Lucky. Appen maar.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, Benson Boone.
2: Wil jij koffie?
1: Koffie met Doe Maar.
3: Of toch liever een bakje thee?
1: Het smaakje thee vandaag, Jason Mraz. Jij mag het zeggen.

0: gaan de stemmen verzamelen. Straks hoor je de uitslag. We gaan naar Erwin Hart van de ABB. De eerste files die melden zich. Erwin, waar staan ze?
1: Nou, ze staan op de bekende plek, hoor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afritkerk 3 kilometer. Het kan mistig zijn. Op de snelweg valt het wel mee. Door de wegdektemperatuur is dat een heel natuurkundig verhaal. Maar zeker op N-weg komt in de hele provincie nog dichte mist voor. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel 5 minuten vertraging.
0: Ik wist niet, natuurkunde een beetje erbij deed, Erwin.
1: Nee, daar was ik heel slecht in. Maar ik kan gewoon bellen met het KNMI.
0: Oh dus, ja, zo.
2: En die zeggen dat dan.
1: Ja, dat ga ik doorgeven.
0: Ja, interessant. Nou, wel goed om te weten. Erwin, dankjewel. Tot over een half uurtje. Tot zo. Hoi.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, je hoort het al. Het lokaal kan er mist voorkomen. Die mist die trekt snel op. En dan krijgen we vandaag opnieuw een zomers najaarsdag met veel zon. Temperaturen tussen 21 en 22 graden. Het is 6:58. Tijd voor het nieuws met Nick.
4: Een 17-jarige motorrijder is gisteren overleden bij een ongeluk in Katwijk, bij Kuik. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Slachtoffer komt uit de Limburgse gemeente Bergen. De jongen had nog geen rijbewijs. Jongeren mogen vanaf 17 jaar rijles nemen op een lichte motor en theorie-examen doen. Voor het praktijkexamen moet je minimaal 18 jaar zijn. Een man is gisteravond in Breda met zijn auto tegen een

0: Het gaat tussen de rechtsradicalen Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. De eerste ronde laat een verrassende uitslag zien. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Omdat hij geen absolute meerderheid heeft, komt er een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht NOS-correspondent Nina Jurna.
1: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Op 25 oktober dan gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Dan naar Amerika. Een groenteboer daar die heeft een wel hele grote courgette gekweekt. Dat ding weegt namelijk 77 kilo. Ja, dat is echt bizar. Het is een Amerikaans record, want jij gelooft het of niet. De zwaarste courgette werd in 2021 in Europa gekweekt. En die woog nog 40 kilo meer. Zo. Over de 100 kilo dus. Nou, met haar mega courgette heeft ze het record dus in ieder geval daar gebroken. En er zijn kennelijk ook ieder jaar wedstrijden waar mensen op afkomen die mega groenten kweken. Zoals er vorige maand in Engeland ook nog een rode biet te bewonderen van 26 kilo. En een komkommer van 7,5 meter lang.
2: Ja, ja, lekker. Lekker, man.
0: Is niet ja. Ja. Ja, je moet... Ze poseert ook gewoon met die courgette.
2: Ja, man. Ja, die is bijna net zo groot als zij zelf. Ja, je moet maar een hobby hebben ook, toch?
3: Ja, je moet maar een hobby hebben. Ja, ik denk dan, als je dan gaat koken... Je hoort een kettingzaak. Ze zeggen, ben je aan het doen? Ja, ben een courgette aan het snijden.
2: Ja, courgette soep.
3: Ja, courgette soep, ja. Nou, dan kan je 2 jaar mee vooruit. Dankjewel.

0: Razorlight America maakt het 13 minuten over 6:30 op deze maandagochtend.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Een mooi moment voor een lekker bakje koffie of thee. En daar komt zo ook een liedje bij. Paul, kei goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen
0: zeg. Ja, vroeg tijdstip voor jou of is dit iedere dag vaste prik?
2: Dit is wel iedere dag vaste prik.
0: Ja? Dus, hoe laat sta je normaal op?
2: Een half uurtje geleden ongeveer.
0: Oké. En dan, heb je een vast ritueel zo in de ochtend?
2: Poeh, ja. Even eerst mijn koffie aanzetten, dan de douche in, jullie erbij.
0: In de douche. Nou, dat vinden we. In de douche, gezellig.
3: We zijn graag overal bij, dus dat is helemaal goed.
0: Ja, we zijn schone jongens.
2: Ja, precies. Ja. En dan lekker aan het ontbijt met ons vrouw. En dan daar ik maar naar het werk fietsen.
0: Oké, naar het werk. Oh, je fietst naar het werk.
2: Ik fiets naar het werk.
0: Oh, wat goed zeg. En wat is de afstand?
2: Half uurtje fietsen ongeveer.
0: Half uurtje, dat vind ik best nog wel pittig.
2: Ja, nou ja, dat is wel lekker. Lekker een frisse kop als je dan aankomt.
0: Dat is zeker zo. En van waar naar waar fiets je dan, Paul?
2: Ik fiets van Aalrikstel naar Nuenen.
0: Oké. Is dat een beetje goed te doen? Is dat een goede weg of fietspad?
2: Ja, nou, ik heb nou een nieuwe weg gevonden die een paar minuutjes korter is van de week. Dus eigenlijk helemaal prima. Ja, gewoon lekker fietspad, een beetje door de bossen. Een beetje, wel lekker. Ja. Lekker fietstokje.
0: Ja, nou, lekker. Dat klinkt hartstikke goed. En doe je dat ook als het regent?
2: Niet altijd. Nee, dan ooit pak ik toch wel stiekem even de auto.
0: Ja, nee, maar dat snap ik. Nat aankomen, dan heb je de hele dag last van, toch?
2: Ja, juist. Ja.
3: Terug is niet zo erg.
0: Nee, terug is niet zo erg dan.
3: Waarheen?
0: Nee. Ja, als je dan nat op je werk komt, dat is niet lekker. Nee, absoluut niet. Hé, Paul, daar hoort een bakje koffie of thee bij een lekker ontbijtje. Wat wordt het vandaag als het jou betreft?
2: Ja, die was niet moeilijk. Toen ik koffie hoorde, ben ik meteen koffie gaan hebben. Ik hoef de thee nog niet eens te luisteren.
0: Oh, serieus? Oké. Je was niet de enige, laat ik het zo zeggen. Dus dan gaan we lekker doen maar draaien. Wens ik jou een mooie dag en zet hem lekker fietsen straks. Zet je ons aan op de fiets?
2: Zeker.
0: Goed zo.
2: Altijd.
0: Hartstikke mooi. Paul, dankjewel.
2: Doei.
0: Doe maar. Uitslag van koffie of thee. Dit is Smoorverliefd.

Mika, Big Girl. En daarvoor nog Doe Maar, S'morgen. Verliefd. Goedemorgen. Zometeen gaan we eens kijken wat de tease is voor vandaag. Straks in het nieuws na 7. Maar eerst nog Eternal. I wanna be the only.

0: Eternal, I Wanna Be The Only One in de Kei. Goedemorgen. Op weg naar het nieuws van zevenen. Zometeen na zevenen. Dan komt Niek met het nieuwsbericht. Waarvan we nu mogen raden wat het dan gaat worden, Niek.
1: Dit oude ding ligt nu al in een museum.
0: Ja. Hoeveel oude meuk ligt hier in een museum?
2: Ja, maar dit gaat dan niet een dino zijn of zo. Of een skelet. Ja, ook dus, omdat hij zegt nu al.
0: Nu al, ja, dan denk ik...
2: Het is wel een oud ding, wel nu al.
0: Oké, een oud ding, nu al...
2: Fiets, ik zeg een fiets.
0: Ik zeg een telefoon, een mobiele telefoon.
2: Oh, dat is veel slimmer.
0: Ja, mobiele telefoon, daar ga ik
1: voor. Staat genoteerd.
0: Oké, als jij denkt te weten wat het is, 06-573-12203. Wat ligt er al in het museum waarvan je denkt, hey, nu al? Straks horen we wat het is. Tot het nieuws, Zombieu!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
8: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
7: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
9: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
7: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. We gaan eerst even langs Erwin de Hart van de ABB voor het lijstje met de files op deze maandag. Erwin, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen. Ja. En ik heb met wat wegenwachters gebeld om te kijken van is het nou zo mistig, ja of nee? Want KNMI wil dat ook graag van ons weten.
10: Ja.
11: Dat werkt twee kanten op. Het komt vooral mist voor in Midden-Brabant. Zeker de buitengebieden bij Udenhout en Biezenmortel daar zo. Daar kan het flink mistig zijn. Op de A2... Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg. 14 kilometer file door een kapotte auto. Meer dan een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam. Nu alweer 20 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek. En de andere opvallende vertraging is die op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Valburg en Ravenstein een kwartier.
10: Oké, Erwin, dankjewel weer. Zometeen het antwoord op de vraag. Dit oude ding ligt nu al in het museum. Denk jij te weten? Stuur ons even een appje.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
19: Morgen.
18: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
18: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
21: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
22: Werk aan Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SVK Benelux.
23: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Kei. Goedemorgen.
27: John

0: On top of the world, Imagine Dragons. In een kei goeiemorgen. Het is bijna 7:10 geworden.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Het is maandag, een start van een nieuwe week. En wat voor week, met nog 2 dagen genieten van temperaturen boven de 20 graden. Vandaag is 1 van die 2 dagen. Het begint wat mistig. Maar later vandaag veel ruimte voor de zon. En heerlijke temperaturen, dus boven die 20 graden. Dus een t-shirtje. En ik kreeg ze gewoon in een korte broek. Gewoon lekker buiten gezeten.
2: Heerlijk. Lekker vandaag en morgen dus ook.
0: Ja,
2: wel even.
0: Is fijn.
2: Even een blik in de geschiedenis. Want vandaag in 2017 komt Harvey Weinstein in opspraak. Hij had een tal van vrouwen lastiggevallen tijdens zijn carrière in de filmindustrie. 1962, Love Me Do van de Beatles komt uit. Het was hun eerste grote hit. En ook in 1962, het was een goed jaar voor de popculture. Want de eerste film van deze man kwam uit.
3: Bam-ram-bam. Bam-ram-bam.
2: Dr. No, van James Bond,
0: ja,
2: uiteraard.
0: James Bond, ja. Het is al lang stil rondom James Bond, vind ik. Ik vind het te lang.
2: Ja,
0: ik vind
2: Daniel Craig is toen...
0: heeft spoiler, afscheid genomen.
2: Mogen we inmiddels wel zeggen dat hij in de film Cassie Weile gaat.
0: Cassie Weile, ja.
2: En er moet iets mee gebeuren, want er komt wel... Ze stoppen niet per se.
0: Nee,
2: zeg maar.
0: Ze stoppen niet per se. Maar het is, ik vind het, er zit lang. Ze moeten nog, moeten de keuze nog maken voor de nieuwe James Bond. Voor de nieuwe acteur.
2: Ja, of dat hebben ze al gedaan, maar wij weten
0: het nog niet. Maar het moet überhaupt nog... Ik weet niet of ze het script... Ze moeten nog beginnen met filmen.
2: Ja, wanneer was die laatste?
0: Ja, die is toch wel even... dat is een goeie.
2: Ik zit even
0: te kijken. 2021.
2: Ja, nou, dat is al wel 5 jaar geleden.
0: Ja.
2: Het is wel weer tijd ook, hoor.
0: Ja, dat vind ik wel tijd. Anders wordt het een beetje... misschien raad ik het in de vergetelheid. Of zal dat nooit gebeuren?
2: Het internet zegt dat Bond 26... want dat is de 26e film, in voorbereiding is... maar er is nog niks over bekend en er is nog geen release-datum.
0: Nee, ja, precies.
2: Ja, zo ken ik er nog een paar.
4: Dat zeggen ze ook echt al heel lang.
0: Ja, ik ga ook een keer op vakantie.
2: Ja,
0: ja, ik weet alleen niet wanneer.
2: En ook niet waarheen, maar ooit gaat het
0: ooit
2: gebeuren.
0: Gaat gebeuren. Ja. Hey, het is vandaag dag van de leraar. Het is dag van de habitat. Dat is eigenlijk dat de Verenigde Naties willen aangeven... hoe belangrijk een woning is. Habitat is je eigen...
2: Ja, is heel belangrijk.
0: En het is ook nog week van de veiligheid.
2: Kijk,
0: dan kan dat maar gebeurd zijn. Hè? Veilige week. Nick, het nieuws.
5: Het Nederlands elftal heeft gisteren gewonnen van Servië. In Eindhoven werd het 2-1 voor Oranje. De doelpunten werden gemaakt door Zirkzee en Koopmeiners. Omdat Duitsland en Griekenland gelijk speelden... staat Nederland nu bovenaan in de pool van de Nations League... waar in november weer wordt verder gespeeld. De overleden man die gistermorgen in een huis in Bergen-op-Zoom werd gevonden... is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Een man van 38 uit Roosendaal is aangehouden. Politie zegt niks over... de identiteit van het slachtoffer. En dan wat ik voor 7e zei, dit oude ding ligt nu al in een museum. Mark, jij zei, nou, het zal een fiets zijn. Ja. John, jij zei een mobiele telefoon.
0: Ja, mooie telefoon.
5: Helaas, 0 punten. Maar het was ook wel een lastige. Het gaat over brood.
0: Ja,
5: misschien ligt er bij jou thuis. Misschien ligt er bij jou thuis natuurlijk ook wel een brood in de vriezer. Bevoren blijft het namelijk ook extra lang vers. Nou, in een museum in Berlijn is nu een brood te zien dat al 36 jaar lang in de vriezer ligt.
0: Dat is niet vers meer.
5: Het brood werd toen gekocht door een man uit het oosten van Duitsland. Hij deed het voor de zekerheid in de vriezer, want het waren een beetje onzekere tijden toen. Hè. Oost en West kwamen toen bij elkaar.
0: Ja.
5: Uiteindelijk was er altijd genoeg voedsel, zo heeft die man kennelijk gezegd. Maar hij raakte gehecht aan dat brood. Dus zelfs bij verhuizingen en zo heeft hij dat brood iedere keer meegenomen en weer opnieuw in de vriezer gehouden.
2: En nu ligt het dus in een vriezer?
5: Ja, een museum vond
2: het kennelijk... In een glazen vriezer?
5: Een glazen vitrine. Ja, en dat museum dat vond het kennelijk zo'n bijzonder verhaal dat ze nu dus tentoon.
0: Maar hoe ziet een 36-jarig oud brood eruit?
2: Ja, wit van het ijs, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat zie je toch helemaal niet?
2: Ja. Maar zou je dit nog kunnen eten?
0: Nee.
5: Ja, dat is een goede
0: vraag. Nee, dat denk ik niet.
2: Dan blijft het in de vriezer goed.
0: Ja, maar ik heb ook wel eens brood in de vriezer wat er dan, of iets wat er al lang in ligt.
2: Het is lekker misschien, maar kun je het nog eten?
0: Ja, je kan alles eten.
2: Nou ja, dat is niet waar. Als je een brood zeg maar 36 jaar uit de vriezer laat, dan kun je het niet meer eten.
5: Het is wel een kei goede vraag, moet ik zeggen.
2: Vind ik een kei goede vraag.
5: Maar dit brood, dat gaan ze in ieder geval, dat blijft echt...
0: Vraag het omroepbrabant.nl. Dus kan je het insturen.
2: Ja, elke vrijdag
0: beantwoorden wij een kei goede vraag in kei goede morgen. Dus ja, als je nu denkt, hoe lang kan ik een brood in de vriezer houden? Vraag het omroepbrabant.nl of even in de app.
2: Ik heb ook nog een goede vraag.
0: Ja?
2: Wie gaan we zo meteen bellen, zoals dat we elke week doen?
0: Kei goede vraag. Zullen we Jan Biggel doen?
2: Dat is goed.
0: Ja? Ja, leuk.

0: Zou niet weten dat we hem gaan bellen.
1: Ja, ik ben aan het bellen.
0: Oh ja, hij is er al.
1: Ja.
0: Goeiemorgen. Jan, dan ga even een plaatje draaien nog.
2: Is goed, joh. Ja? Draait er nog maar in.
0: Ja, is goed. Tot zo, hè.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Bad Boy. Nou, over Bad Boy gesproken. Ik denk, ja, ik doe dan toch even een liedje, Jan, wat jouw naam een beetje eer aan doet.
1: Ja, een bad boy, hè? Wist dat wel? Wist dat met een carnaval? En vooral van jullie.
0: Ja. Hey, kijk, goedemorgen, Jan.
1: Ja, kijk, goedemorgen, mannen. Ja, gezellig weer.
0: Ja, gezellig, jongen. Hoe is het?
1: Goed, ik moet eerlijk zeggen, ik ben met een hoop dingen bezig. Want ja, je weet, ik ben getrouwd. En dan wordt uw vriendenkring ook in een keer zo groot.
0: Ja.
1: Dus ja, dan moeten we bij iedereen af en toe een keer op bezoek. En komende week komen we bij vrienden, bij Helga op bezoek in Spanje, daar in Valencia. Dus dan zijn we vrijdag weer terug. Ik ga maandag weer naar Malaga, want dan een nieuw carnavalsliedje opnemen. En een liedje waar in april uitkomt. Dus
0: oh.
1: Ja, er komen allemaal best wel leuke dingen aan.
0: Ja.
1: En dan kom ik terug en dan is het ergens vluchten camping. Witte die de caravan nog de laatste spulletjes eruit halen, skom maken. De voorbereidingen voor de muziekreis naar Turkije met thema travel. En dan komen we weer naar Turkije, dus er komen best wel hele leuke dingen aan. En ik moet ook eerlijk zeggen, 30 oktober komt ook weer mijn nieuwe liedje uit. Dat is dan weer Jan Biggel Country en dat is ook wel leuk.
0: Jan Biggel Country?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, er zit een ontzettende leuke clip bij. Daar heb ik ontzettend mijn best op gedaan. Er zit ook heel veel werk in. En dat werkt, dat zien de mensen niet. De mensen zien daar 3 minuten door Jan Biggel een beetje rondlopen, weet je niet. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik ben er wel een 2 weken mee bezig. Om in locaties zoeken, mensen zoeken, de kleding en de requisieten en alles.
0: Maar dus, jij gaat dus een country liedje uitbrengen.
1: Ja, zeker. Ja, een Jan Biggel country liedje. En dan gaat eigenlijk het liedje eigenlijk over van, als het niet slechter kan, dan kan het alleen maar beter gaan. Dus ja, wat dat betreft zit er ook wel een leuke boodschap in.
2: Maar als je dan die clip gaat opnemen, heb jij dan ook helemaal cowboylaarzen en een hoed op? Of is dat te ver?
1: Nee, alles erop en eraan. Nee, jongens, ja, iets doen we het goed, hè? Dat weten jullie.
2: Ik
1: moet eerlijk zeggen. Ja, nee, de clip is gewoon echt kei leuk geworden. En Jason, die had hem gefilmd. En ik moet eerlijk zeggen, die doet andere clips. Hij zei, Jan, het is net of ik een Hollywoodfilm op het nemen ben. Ik zeg, nou, dat willen we hebben. Dus de clip, moet ik eerlijk zeggen, die is zeer geslaagd. En het liedje eigenlijk ook. Dus ik ben benieuwd hoe dat de mensen er dadelijk ook weer...
0: Kijk, Jan, de country is op dit moment helemaal hot, joh. Dat is, neem Ella Langley, die scoort zeg maar record na record met country muziek. Dus het is een goede zet. Waardoor ben je geïnspireerd om country te gaan doen dan?
1: Nou, ik heb onderhand alle muziekstijlen gehad. Ja. Behalve country had ik me niet gehad. Ik denk, nou, die ga ik ook eens een keer doen. Dus dat is eigenlijk toeval. En dat de mensen op het moment allemaal heel veel country doen. Want ik heb ook een heel zo'n line dance groep heb ik in de clip zitten. Dus ja, die hebben daar een apart dansje op ingestudeerd. En ja, ik moet eerlijk zeggen, de clip is gewoon buitengewoon. En het liedje, ja, ik vind het gewoon keigezellig. Leuke boodschap erin. En ik denk wel dat de mensen meer leuk gaan vinden.
2: Maar
1: er komt nog meer leuke muziek aan, hoor.
2: Maar
1: ik ben
2: ermee
1: bezig, dus...
2: Jan, jij zegt wel, ik heb elke muzieksmaak gehad. En je hebt inderdaad feestmuziek en prachtige, mooie popmuziek.
0: Even ballads, een ballad gemaakt.
2: Country.
0: Ja.
2: Ga je nog ooit rappen dan ook?
0: Oh ja.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik gedaan.
2: Oh, dat heb je ook gedaan.
1: En die liedjes zijn eigenlijk af. Ja, die liedjes zijn eigenlijk af, maar die breng ik zelf niet uit, want die zijn Engelstalig. En daar heb ik dan wel de rap in gezongen. Weet je niet, Desiree heeft het zanggedeelte gedaan. Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Oh, ja.
1: Die heeft het zanggedeelte gedaan. Ik heb de rap gedaan en nou zijn mijn mensen aan het zoeken die het laten zingen. Tenminste, die ik het laat zingen. Dus ik ben benieuwd wat ik met jou kan.
0: Ja, want heel veel mensen niet weten, Jan. Je hebt dat je een keer verteld toen jij in de studio was. Dat weet ik nog. Jij schrijft heel veel muziek voor anderen ook. Jij bent heel veel bezig met muziek van anderen.
1: Ja, maar ik had eigenlijk nog nooit Engelstalige muziek geschreven.
0: Nee.
1: En ik vind die happy hardcore van de jaren 90, die wordt eigenlijk niet meer gemaakt.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, ik ga er zelf eentje maken.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ja, ze zijn eigenlijk buitengewoon gelukt. En ja,
0: maar het heeft ook een reden dat het niet meer wordt gemaakt.
1: Nou, die scene die leeft nog, hoor. Als ik heel eerlijk moet zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja, zeker wel. Want ik ben daar geweest en ik vroeg toen zo'n disjockey ook, weet niet van. Ik zeg, ik wou zo'n soort muziek willen kan maken.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze me in contact gebracht met Marco Leeuwens, weet niet, DJ Galaga. En daar heb ik een paar heel leuke platen mee gemaakt. En nou zijn we er eigenlijk een zanger en zangeres voor het super.
0: Dat is leuk, man. Ja, van alle markten thuis.
1: Nou, van alle markten thuis. Kijk, als je het niet probeert, dan weet ik het niet.
0: Nee,
1: dat is... Jan. Ja, maar mensen vragen vaak van... Jan, kun je even met een liedje schrijven? Ik zeg, nou, dat kun je zelf ook. Ja, maar ik weet niet waar ik het over moet hebben. Ik zeg, als jij in een kroeg zit... en jij vertelt de mensen een verhaal, ja, een leuk verhaal... dan kan je meestal ook een liedje over schrijven. Ik zeg, alleen, die verhalen die ik toen in de kroeg vertelde... die duurden een half uur. Ik zeg, nou moet ik het gewoon in 2,5, 3,5 minuut doen. Dus ja, ik moet het flink inkorten, mijn verhaaltjes. Maar ja, er komen altijd best wel leuke liedjes uit, dus...
0: Nou ja, dat blijkt, want je blijft altijd top of mind. En er zijn altijd weer verrassingen waar je mee komt. Ik zie hem ook wel, ik zie Jan ook wel als een country. Ik zie,
2: oh, zeker.
0: Ik denk dat je een goede cowboy bent, ja. Jan.
1: Nou, die teksten, moet ik ook eerlijk zeggen, mijn teksten zijn ik nog wel, weten die, er zit altijd humor in. Kijk, en dat vind ik leuk, want ze komen bijvoorbeeld vaak met die AI-nummers aan.
0: Ja.
1: Maar AI heeft niet die humor die Jan Biggel heeft, kijk. En dat vind ik dan leuk, dat ik er dan wel een keer schrijf en zo'n AI-ding niet, kijk. Dat vind ik dan
0: wel leuk. Nee, AI's, dat moeten we gewoon helemaal niet willen, Jan. We willen gewoon originaliteit en dat is alleen maar hartstikke leuk. Hé, hey Jan, ik wens jou een mooie week en we spreken elkaar dan volgende week weer.
1: Heb ik weer zat te vertellen, mannen.
0: Dat is goed. Dankjewel, hè. Hey Jan,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Sorry, ik vind. Oké, tot dan.
0: Jan Biggel, de avonturen van Jan. En er komt gewoon weer een nieuwe single aan. En dat wordt een country liedje. Nou, ben benieuwd. Dit is Alanis Morissette, Ironic. En kei, goeiemorgen.
3: An old man turned 98. He won the lottery and died the next day.

0: Dat is Morissette op Omroep Brabant. Is in dit Ironic. Het is maandagochtend. We gaan zo naar het nieuws met Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Ja, dat er in Vught een auto is gecrashed en een zittende vandoor probeerde te gaan. En de 90-jarige Nico van Gent uit Oud-Heusden is een enorme waaghals.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
6: Met onze chocolade.
7: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
5: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
7: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
0: De verkeersinformatie deze ochtend met Erwin de Hart. Erwin, hallo.
8: Ja, daar ben ik.
0: Ja,
8: ben met de spits. En die is er. Die is er echt. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht.
0: Er zijn
8: ontkenners. Ja, er zijn altijd ontkenners.
0: Ja.
8: En de mist die komt dus veel voor in de buitengebieden. Zeker in Midden-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 12 kilometer file. Een half uur vertraging. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. Nou, verder het gebruikelijke liedje eigenlijk met files van 5 tot 10 minuten vertraging op de bekende plekken. En meer dan 10 minuten op de A27 bij de brug bij Gorinchem richting Utrecht. 17 kilometer file. Er mogen nog steeds geen zware vrachtwagens overheen natuurlijk. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 20 minuten vertraging, 13 kilometer file. En een half uur vertraging op de N322 Nieuwe Dijkzaal-Bommel. Daarbij die A2, 2 kilometer file.
0: Oké, dankjewel, Evan.
9: Omroep Brabant.
0: De ochtend start dus lokaal met wat mist. Het is echt heel plaatselijk, dus hou daar rekening mee. En dan, als die mist optrekt, hebben we opnieuw een zonnige nazomerdag. Of een beter gezegd, een zomerse najaarsdag. Met veel zon, 21 tot 22 graden. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. Het is tijd voor het nieuws met Niek.
1: Drie jonge mannen zijn gisteravond met de auto gecrashed op de Postweg in Vught. Ze probeerden daarna te vluchten. Buurbewoners die na de klap naar buiten waren gekomen wisten dat te voorkomen. De drie mannen hebben een plaatstest en een drugstest gedaan. Zijn daarna naar het cellencomplex in Den Bosch gebracht. Het onderzoek gaat vandaag verder. Onder een bestelbusje in de Eindhovense wijk Woensel-West is gisteren een explosief deels afgegaan. Politie zette de straat af en medewerkers van de explosieve opruimingsdienst werden opgeroepen. Zij hebben het restant van een explosief weggehaald. Volgens politie lijkt het te gaan om zwaar illegaal vuurwerk dat onder het busje was bevestigd, maar dat wordt nog verder onderzocht.
0: Hoe kan nou een explosief deels afgaan?
10: Ja. Als het zwaar vuurwerk is en jij plakt een paar zwaar vuurwerken aan elkaar, dat er maar eentje klapt en dat er nog twee niet klappen.
1: Ja, zo. Zoiets zal het zijn waarschijnlijk, ja. En Schuik vloog gisteravond een elektrische auto in brand. Het gebeurde op de oprit van een huis. Die auto stond maar een paar meter van het huis vandaan. Doordat de brandweer snel ter plekke was, kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar die woning. De brandende auto werd een stukje van de oprit getrokken en daarna geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money vormen de bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
11: Dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algra-brug bij Krimpen aan IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig actie ondernemen.
0: Ja, dat is toch bizar. Ik zit met open mond te luisteren naar dit verhaal.
10: Zeker als je nu kijkt wat er met de Merwedebrug allemaal ook gebeurt, weet je wel.
1: Zijn wel signalen.
0: 16 bruggen.
10: Ja, kun je nagaan.
0: Er zijn 16 bruggen.
1: Ja, volgens die experts 16 bruggen.
10: Dus zeker 16.
0: Ja. Nou, daar is een kansberekening dan loslaten. Dan weet je dan op een gegeven moment dat er eentje ergens een keer de geest geeft.
1: Ja, laten we het hopen van niet.
10: Nee, laten we het hopen van niet. Zeker maar als ik zie dat dat ook spoorviaducten zijn.
0: Zo.
10: Ik weet niet of je weet waar zo'n trein weegt. Nee, ja, dat is niet even vijf autootjes.
0: Nee, dan hoop je dat hij heel hard gaat. Want dan ben je de overkant haalt.
1: Ja.
0: Jeetje man, wat een verhaal.
1: Ja, laten we hopen dat het dan toch wat voor het varen wordt opgepikt. Als ja.

0: springt.
1: Ja, dat vind ik wel tof. Ja,
2: heb je dat ooit gedaan?
3: Parachutespringen?
1: Ja? Nee.
2: Nee? Zie ik, jou, ik zie aan je ogen dat ze dat...
1: Nee, dat gaat ook niet gebeuren.
2: Ik zocht nog, een cadeautje, maar...
1: Ik zie er op dit moment in mijn leven de lol niet van in.
2: Niet.
1: Maar zeg nooit nooit.
0: Heb jij dat wel eens gedaan?
2: Nee, maar ik zou dat best wel willen.
0: Ja?
2: Ja. Zullen we een keer live doen? Moet een keer live doen.
1: Ja, ga maar doen. Ik hoop niet dat je mij bedoelde, maar
0: wij blijven op de grond.
1: Ja, maar dan moet hier ook iemand in de studio zijn.
2: Moet iemand in de studio zijn. Ja, gooi mij maar uit een vliegtuig. Maar dan wel met microfoon en dat het...
1: Oké, okay, als dat kan.
2: Maar dat is niet te horen, man. Pff, dat gaat bijna niet, denk ik.
1: Nee, maar dan kunnen we daarna met je vragen hoe het was.
2: Ja, zo.
1: Nou, ik denk als je eenmaal aan die parachute... Kijk, aan het begin, dan ga je veel staan.
2: Ja, denk ik.
1: Maar als je eenmaal die parachute open hebt, denk ik dat je...
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb, zeker. Want ik heb paragliding gedaan in Nelswijk.
1: Ja.
2: Maar dus als je eenmaal hangt, dan is het ook echt genieten. Maar dat eerste stuk lijkt me doodeng. Dus dat je uit het vliegtuig springt...
0: En dat
2: je
0: de parachute open moet klappen. En
2: ja,
0: zo,
2: hij moet wel, dus wel open gaan, hè, Nick. Dus,
1: Maar anders moeten wij wel heel lang in die studio zitten.
2: Dan wordt het een lange zit, jongens.
1: Ja, je moet wel
2: weer
1: terugkomen.
2: Ja. Goed, we gaan het zo hebben over het weer. Met Weerplaza na Jennifer Lopez.

0: Cielo van Jennifer Lopez. Let's get loud. We gaan naar het weerpraatje met Floris Lefebvre van Weerplaatsen. Floris, ja, buiten de uitzending om gaf jij ons al goed nieuws. Want we hebben het steeds over 2 dagen nog genieten van het zon en de hoge temperaturen. Maar jij maakt er gewoon 3 van.
1: Ik maak er zeker 3 van. John, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Het ziet er vandaag echt weer fantastisch uit in de provincie. Momenteel is het nog wel behoorlijk fris in Brabant, met waarden tussen de 5 en 10 graden. En daarbij zijn er plekken met wat nevel of mist. Plaatselijk zelfs ook dichte nevel- of mistbanken. Met name in het oosten en westen van Brabant is dat het geval. Dus echt eventjes opletten als je de weg op gaat. Maar voor de rest komt de zon nog geregeld bij vandaag. En vanmiddag is het dan best wel warm voor de tijd van het jaar. Met flink wat zonneschijn wordt het dan 20 tot lokaal zelfs 22 graden. En dat weerbeeld hebben we ook op dinsdag en woensdag. Al drijven er morgen wel wat meer wolkenvelden voorbij. En staat er iets minder wind dan vandaag, met een hooguit zwakke tot matige bries uit het noordwesten.
0: Ja, dat windje dat maakte het gisteren enigszins nog wat frisser. Maar voor de rest was het een heerlijke dag. Het is, we houden het goed vol zo, zeg maar, dit nazomerweer, om het zo maar te noemen.
1: We houden het zeker goed vol. Ja. En woensdag wordt ook nog echt een prachtige najaarsdag in heel Brabant, met vrij hoge temperaturen van 20 tot lokaal misschien zelfs 24 graden nabij de grens van Brabant en Limburg. Ook dan veel ruimte voor de zon en sluierbewolking. Maar in de loop van de dag gaat er wel wat veranderen als de wind gaat draaien naar het noorden tot noordwesten. Ook een beetje gaat aantrekken en dat betekent aanvoeren van wat minder warme lucht en ook wat vochtigere lucht. En met name woensdagavond komt het dan verspreid over de regio tot een aantal fikse buien. En dat is een beetje een opmaat wat we de dagen daarna gaan krijgen. Donderdag, vrijdag en ook in het weekend zien we geregeld buien in de provincie. En achter die buien wordt er ook wat minder warme lucht aangevoerd. We gaan echt 10 graden naar beneden, naar zo'n 13 of 14 graden overdag.
0: Dat zijn de nachttemperaturen van de afgelopen week.
1: Ja, inderdaad. Ja. We gaan echt behoorlijk terug met de temperatuur. Een beetje een herfstachtig niveau waar we op terechtkomen later in de week. Maar dat is allemaal zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Momenteel leven we echt ruim boven onze stand.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het dan niet lekker is.
1: Nee, zeker. Hè? Het is heerlijk. Tot met woensdagmiddag gewoon op en top genieten in Brabant. Heerlijk weer om naar buiten te gaan. Niet al te veel wind. En dus zeer zacht voor de tijd van het jaar. Met lokaal dus 23 of 24 graden maar liefst op de woensdagmiddag.
0: Nou, Floris, we gaan ervan genieten. Dankjewel, hè. Tot de volgende.
1: Graag gedaan.
0: Mooie dag.
1: Groen, hè.
2: Raad de plaats.
0: We gaan spelletjes spelen.
3: Jazeker.
0: Je omschreef het al als het meest...
3: Het minst succesvolle spel van de radio, maar...
0: wel het leukste.
3: We worden er wel steeds beter in, moet ik zeggen.
0: Ja, het is, ik vind het wel altijd leuk om te gaan spelen. We gaan zo meteen raden waar jij misschien bent als je je opgeeft via 06-573-2203, het appnummer. Stuur even je naam of plaats, dan gaat de computer een selectie maken en bellen jou terug. Gaan wij raden waar jij bent. Dus wij doen dat aan de hand van een minuut lang vragen aan jou stellen die alleen met ja of nee mag beantwoorden. En aan ons is dan om te raden waar jij bent. En als wij het goed hebben, win jij een prijs. Nou,
3: precies.
0: Dat is mooi geregeld.
3: Ja, dat is toch heerlijk?
0: Ja, mooi toch?

0: Luister je naar Afslag Zuid.
1: Heb je ooit in een automaat gereden of niet?
2: Nee. Ik denk het echt niet.
1: Zou je het kunnen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Het is alleen even met je voeten is het gewoon wennen.
2: Ik heb het wel eens gedaan trouwens, met de Top 900.
1: Oh, met de auto.
2: Die auto hier, die wij dan voor een tijdje hebben. Dat zijn altijd van die mooie luxe wagens.
1: Maar we een schadeformulier voor in hebben gevuld.
2: Ja, precies. Dus uiteindelijk, ja, misschien moet ik toch bij schakelen blijven.
3: Vanmiddag zijn Ronnie en Marjolein er weer. Afslag Zuid, vanaf 4 uur.

0: the bare minimum. Roxy Dekker.
1: Raad de plaats.
0: Ja, we gaan een poging wagen om een plaats te raden. Dat doen we met... even kijken, wie hebben we
2: aan de lijn? Niels hebben we aan de lijn.
0: Ja, Niels. We hebben Niels aan de lijn. Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben je. Jij bent onderweg, heb ik begrepen. Dus dat betekent dat de plaats waar je net was toen Mark je belde... dat de plaats is die je moet vasthouden. Anders dan wordt het voor ons heel lastig om jou te volgen.
2: Ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja.
0: Niels, ken je het spelletje?
3: Ja.
0: Ja, dat betekent, Mark en ik hebben zo meteen een minuut de tijd om te raden waar jij bent. Dat doen we aan de hand van vragen die je alleen met ja of nee mag beantwoorden of kunt beantwoorden. En na een minuut dan is het aan ons om tot de conclusie te komen waar jij bent.
3: Ik ben benieuwd.
0: Oké, okay, ja, wij ook. Nou, we gaan.
2: Begin jij, John?
0: Ik begin.
2: Dat is altijd belangrijk, ja, want anders verliezen we daar alweer secondes mee.
0: Oké, okay. Ik begin. De klok gaat nu tikken. Niels, ben jij op een snelweg?
3: Nee.
2: Oké, okay, ben jij in Brabant wel?
3: Ja.
0: Ben jij op een N-weg?
3: Nee.
2: Oké, okay, ben je in een dorp?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ben jij in West-Brabant?
3: Ja.
2: Oké. Okay. Ben je in de buurt van Roosendaal?
3: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ben jij nog verder westelijker van Roosendaal?
3: Nee.
2: Oké, okay. En ben je dan een beetje in het noorden van boven Roosendaal?
3: Nee.
2: Oké. Okay.
0: Ben jij in de buurt van Moerdijk?
3: Nee.
2: Nee, ik denk eerder... Ben je richting de grens met België?
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
0: Oké. Okay.
2: Zijn er meerdere vormen van dit dorp qua naam in de provincie?
3: Weet ik niet.
2: Oké. Okay. Kan ik Wouw en de Wouwse portage alvast uitsluiten.
1: De tijd is om. Wat denken jullie?
2: Ja. Niels, je mag niks meer zeggen. Wij gaan hier overleggen. We komen zo met een antwoord.
0: Ja, ik vind hem heel moeilijk deze.
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Het is je kunt richting 8 maal.
0: Ja, ik zit...
2: Zundert, Nispe.
0: Ja, daar zat ik ook. Ik zat er bij Nispe.
2: Bij Nispe?
0: Ja, ik zat aan Nispe te denken.
2: Dat vind ik al heftig. Dat je aan Nispe zit te denken.
0: Waarom?
2: Ja, daar denken niet meer veel mensen aan, hoor.
0: Nee, ik ook niet. Er komt dat we Niels aan de telefoon hebben.
2: Ja, het ligt onder Roosendaal. Het ligt tegen de Belgische grens.
0: Ja.
2: Ik durf ook wel voor Nispe te gaan.
0: Ja, oké. Okay, nou, we gaan...
2: Niels.
0: Niels. We gaan voor Nispe.
3: Dat is niet goed.
0: Nou, wat zou ik maar zeggen. Ja. waar is het dan wel?
3: Je hebt het al wel gezegd.
0: Wat?
3: Zundert.
2: Oh, hadden we jou vorige week ook aan de lijn? Nee, toch?
3: Ja.
2: Oh.
0: Ja, maar Zundert.
2: Ja, maar we hadden Niels vorige week dus ook aan de lijn. Toen was hij ook in Zundert. Dit is echt heel dom van mij.
0: Ja, maar Niels, jij zit toch niet... Zundert is toch niet... Dit is toch dichter bij Breda dan Roosendaal?
2: Ja, het is ook wel bij Roosendaal in de buurt.
3: Ja, dat zit er een beetje tussen.
2: Ja. Nee, je hebt niks fout gedaan. Wij hebben het gewoon heel dom... Ik vooral. En Nico ook. Ik wil graag de schuld delen. Ja, Nico was er vorige week ook.
0: Ja, Nico was er ook.
2: Ja.
0: Niels, we bellen jou maandag weer. We bellen jou maandag weer.
2: Niet bewegen.
0: We bellen jou maandag weer. Hey, fijne dag, Niels. Dankjewel voor het meespelen.
3: Hetzelfde.
0: Oké, hoi.
2: Ah, volgende week een heel kort spelletje.
0: Ja, voor kort spelletje.
2: Hey, met Niels. Niels Zundert. Ja, oké.
0: Dan zeg je nee. Ik ben bij mijn ouders.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
0: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
11: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
12: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
19: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
18: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
20: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
18: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
21: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. We gaan naar de verkeersinformatie met Erwin Hart. Erwin, hoe gaat het op deze maandagochtend?
22: Met mij gaat het goed en... Nou ja, dankjewel voor het vragen.
21: Hoe gaat het met jou eigenlijk? Ja, met mij gaat het ook goed, dankjewel. Hoe is het met de wegmakers?
22: Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik ken ze niet persoonlijk.
21: Nee, maar waar staan ze stil?
22: Ja, maar er zal toch wel iemand zijn die je kent op de A4. Oh, wacht, ik zit in de verkeerde regio. Het gaat er echt verschrikkelijk slecht. Het gaat helemaal niet goed bij mij. Even kijken, op de A2, de Bos richting Utrecht. Er was een pechgeval, dus was extra druk. De weg is vrij, maar de vertraging is nog steeds wel redelijk. Dus... afrit Geldermals en Zaltbommel, een half uur, 5 kilometer op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Daar gaat het niet zo heel goed, want er was een botsing met 2 auto's bij hoogrijden. En in die file van 7 kilometer vanaf afrit Tolen is een nieuw ongeluk met meerdere auto's gebeurd. De vertraging is al met al 3 kwartier ongeveer. En ze hopen om 8:30 alweer de weg de linkerrijstrook vrij te kunnen geven. Een half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Ook door de werkzaamheden op de N3 tussen Breda-Noord en Knopend Ridderkerk 25 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum, daar is het ook heel druk. 14 kilometer tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. En de vertraging is daar een half uur.
21: Oké, Erwin, dankjewel. Tot over een half uurtje dan.
22: Jojo.
21: Tot zo. Zometeen in de Kei Goeiemorgen. Gisteren was een topdag voor de Max Verstappen-fans. In Maleisië werd hij voor het eerst dit seizoen nummer 1. Wij gaan straks bellen met Maleisië, want daar is de Brabantse voorzitter van de fanclub nog altijd aanwezig.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
28: En als je huur verandert?
27: Pas het zelf aan.
29: En als je gaat samenwonen?
27: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
30: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
31: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman.
1: Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
2: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Kei. Goedemorgen.
6: John van Groenhoven.

0: Simon Webb, Coming Around Again.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Welkom op deze maandag, de 5e van oktober. Het is nog 3 dagen genieten. Het is een dagje bijgekomen.
2: Ja, ja, het is inmiddels op onze site ook aangepast.
0: Is het aangepast?
2: Ja, woensdag ook gewoon 22 graden. Lekker.
0: Ja, lekker. Dus heerlijk. De komende dagen echt nog heerlijk nazomer weer in het, toch al in de herfst. En vandaag is een van die dagen. Het begin was wat mistig, maar het zonnetje komt er zo alweer bij. En dan wordt het ook 1 tot 22 graden vandaag.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1936 wordt de coaxkabel uitgevonden.
0: Zo, toen al?
2: Daar hebben we, ja, zeker. En daar hebben we toch jarenlang tv mee gekeken.
0: Nou, zeker nog. Dus, ik heb er nog altijd mijn internetverbinding mee.
2: Oh, nou, kun je nagaan.
0: Ja, Zido is nog steeds een kabelaar.
2: Ja, zeker. Ja. Het wordt langzaam minder natuurlijk, het is er nog steeds. Ja. In 1961 de film Breakfast at Tiffany's wordt uitgebracht. En in 2011 overlijdt Steve Jobs.
0: Ja, de oprichter van Apple.
2: Ja.
0: Vandaag belangrijke dag, want de Michelinsterren worden vandaag uitgereikt en misschien afgepakt.
2: En afgepakt als je pech hebt, ja.
0: Rechtszaak tegen een man die wordt verdacht van doodslag in Uden is vandaag. En de Nobelprijs voor de geneeskunde wordt ook vandaag uitgereikt.
2: Ja, dus nee, je kunt hem maar winnen.
0: Ja, dan kan je gelijk door naar een sterrentent.
2: Nou, zou ik het wel gaan vieren, ja.
0: Zou ik het zeker gaan vieren. Absoluut. Nieuws met Nick.
3: Een man uit Nederland is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De partij gebruikt volgens de VN genocide in de strijd om de macht in het Afrikaanse land te behouden. De man is gisteravond in Breda met zijn auto tegen een lantaarnpaal gebotst. Hij wilde naar eigen zeggen werd hij verblind door de laagstaande zon. De man en zijn vrouw, die ook in de auto zat, raakte niet gewond. De wagen raakte wel zwaar beschadigd. Die is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Ja, je kunt maar overal een WK in hebben. Dit weekend was in Schotland het WK haverpap maken. De allerlekkerste pap die hebben ze blijkbaar in Zutphen, want de Nederlandse Gina die ging er met de winst vandoor en zij komt uit Zutphen. De prijs die ze won, de gouden roerstok. Je kunt hem maar in de wacht slepen.
2: Ja, ook die kun je maar hebben.
0: Zo. Maar, ja, maar als je echt goud is, is het wel wat waard hoor.
2: Haverpap, ja, blijkbaar niet. Maar in mijn beleving is er geen eten wat altijd meer hetzelfde smaakt als haverpap.
0: Ja,
2: haverpap smaakt gewoon al naar haverpap. Ja. Ik heb nog nooit andere haverpap gehad. Dan haverpap.
0: Nee, maar ze heb ik met tomatensoep. Dus smaakt naar tomatensoep.
2: Ja.
0: Maar ja, die heb je wel een variant in.
2: Ja, maar dat kun je met ballen en dingen doen en zo. Maar pannenkoek is ook zoiets. Dat smaakt gewoon al naar pannenkoek.
0: Ja, maar dan kan je ook van alles
2: op. Dan kun je van alles op en in doen. Maar haverpap is gewoon altijd haverpap.
0: Zou je een pannenkoek haverpap kunnen maken?
2: Oh ja, dat kan. Maar ik weet niet of dat lekker is.
0: Pannenkoekstukjes in de haverpap doen. Dat zou nog wel kunnen, denk ik.
2: Ja, misschien dat hij dan wel anders smaakt ook.
0: Ja, dat gaat wel anders smaken.
2: Ja.
0: Maar het gaat dan waarschijnlijk om de substantie. En zeg maar dat het allemaal helemaal klopt. Dat je geen klontjes heeft.
2: Ja, precies. Nee, maar dan is het ook wel echt... Dan doe je,
0: klontjes in de pap. Ik moet dom.
2: Ja. Eet smakelijk als je aan het ontbijten bent met haverpap.
0: Met haverpap.
2: Hopelijk zonder
0: klontjes. En lekkere muziek op de radio.
2: Ja, dat wel.
0: Ja. En we gaan zo meteen bellen met Maleisië. Daar zit Bas van Bodegraaf.

0: The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. Nou, het duurde even, maar Max Verstappen heeft dan toch echt zijn eerste overwinning van het seizoen binnen. Gisteren won hij de Formule 1 van Bahrein. De Grand Prix van Bahrein, die door ongeregeldheden in het land werd gereden in Maleisië. En de Brabantse voorzitter van de fanclub van Max Verstappen, ja, die keek mee. Sterker nog, die was daar. Bas van Bodegraven, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen.
0: Ja, middag, want je zit nog in Maleisië.
1: Ja, het is hier bijna 2:30 nu.
0: Ja, het is een heel mooi weekend voor de fans van de autosport. In het bijzonder natuurlijk voor Max. Wat dacht jij toen je dit weekend inging?
1: Het is eigenlijk een oude droom die uitkwam. In 2007 heeft Jos, de vader van Max, een mega wedstrijd hier neergezet. En ik wilde er graag een keer bij zijn. En in 2017 won Max hem en toen kon ik er net niet bij zijn. Dat was wel jammer. Ik denk, maar nou dat hij hier naartoe komt, dat moet. En dat is een hele moeilijke vlucht via Baku en Oezbekistan. Maar we zijn erbij geweest en het was fantastisch. Zeker geen spijt van.
0: Nee, het was ook een bijzonder weekend. En met gisteren de race zelf, die eerst nog werd uitgesteld door de hoeveelheid regen. Jij bent dat betreft echt wel een circuitkenner, kan ik jou intussen wel noemen. En je ziet overal de fans. Maar hoeveel Brabanders zitten dan bijvoorbeeld zo in Maleisië dan weer?
1: Oh, ik heb geen idee. Nou, dat kan ik trouwens wel zeggen. Ik ken een aantal tickets en reisbureaus, omdat ik het zelf ook doe. En er was één groep van drie reisbureaus, en die waren met 15 man. En, maar ik heb natuurlijk geen zicht op hoeveel dat er verder nog zijn. Maar ik heb niet zo heel veel Nederlanders gezien, moet ik zeggen.
0: Nee, op de tribune was echt vooral het Maleisisch volk te zien. En die maakte er wel een feestje van.
1: Nou, ik wist niet wat ik zag. Want er zijn gewoon 80-90% is Max Verstappen fan.
0: Ja.
1: Dus de hele tijd op de tribune, tuut, Max Verstappen, continu. En de wave en zo. Ik ben er net een video van het... Max Verstappen, continu. En de wave en zo. Uploaden op Instagram en TikTok. En Facebook. En die is echt heel leuk. Je weet niet wat je ziet. Die mensen gaan helemaal naar het dak. En ook de marshals, die bouwen een feestje van. En dat was een beetje net als Zandvoort.
0: Ja, die indruk kreeg ik ook. En er waren ook flink wat rijen hier en daar.
1: Dat was niet normaal. Nee. Maar dat komt eigenlijk omdat Bahrein, dat was een ingewikkeld verhaal, maar die had, daar zou hij eigenlijk gereden worden. En die heeft het heel de organisatie overgenomen. Dat hadden ze niet moeten doen. Dat hadden ze gewoon bij Maleisië moeten laten zitten.
0: Ja.
1: En wij hebben persoonlijk heel veel geluk gehad met het vervoer op en neer naar Kuala Lumpur. Echt heel veel geluk. Maar je hebt de beelden gezien online. Het was verschrikkelijk. Mensen die 10 kilometer moesten lopen om bij de shuttlebus te kunnen komen. Ja. 10 kilometer.
0: Ja, nou dan, en dan in die omstandigheden, want de luchtvochtigheid is daar heel erg groot. Jij bent natuurlijk al jarenlang fan van Max. Zag je de overwinning aankomen?
1: Ja, eigenlijk wel, want het ging steeds beter. Hè? Dus in Madrid ging het beter, in Monza ging het beter. In Baku won hij op 1/10, net niet. Dus ja, en dit is echt een typisch Max-circuit, maar ook een Red Bull-circuit voor de auto. Dus het zat er allemaal wel in eigenlijk.
0: Ja.
1: En het is onvoorstelbaar dat ze die auto weer zo goed hebben gekregen, terwijl het een draak van een auto was het eerste half jaar.
0: Ja.
1: En eigenlijk te laat natuurlijk om er nog echt iets van te maken. Maar het is wel echt geweldig om te zien dat hij de Mercedes gewoon inhaalt.
0: Jij
1: noem maar op.
0: Jij zegt te laat om er nog iets van te maken, maar er is nog 7 races te gaan. Het kan, hè?
1: Ja, dat is wel heel... Ik ben niet objectief, maar ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ja, maar ik ga er zeker nog wel van genieten, van die vechtpartijen op het circuit, zeg maar.
0: Ja, dat wordt in ieder geval nog een mooie aantal races. De stier is los, om het zomaar eventjes te zeggen. En hopen dat we hem voorlopig nog loshouden. Hey, Bas, wat doet dit zeg maar bij de fans? Want Brabant als traditiegetrouw staan we achter Max. Vaak zie je dan ook dat als het wat minder goed gaat, dat er het aantal fans afneemt. Hoe merk jij dat meteen op jouw platform?
1: Ja, platform niet alleen, maar ook de ticket aanvragen en de campingplaatsen in Oostenrijk, wat wij altijd doen, dat schiet omhoog. Gewoon, dat begon zaterdag al, kreeg ik al veel meer aanvragen dan daarvoor. En dat is gisteren ook nog eens doorgegaan.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon, ze zien weer dat die auto potentie heeft. En de grap is zelfs dat ze bij Red Bull al min of meer hebben laten uitlekken dat ze zich focussen op volgend jaar.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik echt knap, want om dan die auto toch nog zo goed te krijgen, Dus als die, ja, het gaat eigenlijk alleen maar beter. En ja, dat merk je ook aan de interesse van de fans. Zo werkt het gewoon. Als hij achteraan zou rijden, dan zou het natuurlijk de enthousiasme ook een heel stuk minder zijn.
0: Ja, terwijl dan eigenlijk de echte fans moeten opstaan, hè? Want dan moet je hem echt steunen natuurlijk.
1: Ja, maar dat doen ze ook wel, hoor. Ja. Ik bedoel, er zijn hardcore fans die gaan altijd, dat maakt niet uit wat hij doet. En dat is net als bij Ferrari. Als die achteraan rijden, dan zijn die Italianen nog steeds Ferrari-fan. En dat heb je ook bij Max natuurlijk. Ja. Maar je merkt het natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Als je wint, heb je vrienden, zijn.
0: Ja, precies. Ja, zo ja, klopt, ja. Ja, inderdaad. Mooi liedje ook. Ja. Bas, dan tot slot. Volgende week, dan is de race, wordt er weer gereden. Singapore staat op de kalender.
1: Ja, klopt. Wij zijn er niet bij deze keer.
0: Oké, okay, maar wat denk je aan de kansen voor Max? Ook daar weer mogelijkheden?
1: Ja, zeker wel. Dit is ook een echte Max-circuit. Ja. Hij heeft het daar altijd wel naar zijn zin. En ik zie het daar wel weer gebeuren, zeg maar.
0: Ja, welk circuit ben je er weer bij?
1: Dat is niet zeker. Het hangt een beetje van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar Abu Dhabi staat nog op het lijstje. Die wordt misschien overnomen door Imola. En ja, we weten het eigenlijk nog niet. Maar we hebben er al heel veel gehad dit jaar. Japan, China en alle Europese. Dus we mogen niet klagen. Nee. En stel dat dit de laatste is, dan was het een heel mooie afsluiter voor ons.
0: Nou, hartstikke mooi. We houden elkaar op de hoogte. En we kunnen jou overal volgen.

0: op de socials. Dus ja. Bas van Bodegraaf, dankjewel dat je even in de uitzending wil komen. En een goede reis terug, hè?
1: Ja, dat komt goed. Dankjewel.
0: Goed zo, houdoe. Django Wagner nu in de Kei Goeiemorgen.

0: vriend van de show, Django Wagner. Bachata Ballando. Daar heeft hij toch wel weer een lekker hitje mee te pakken.
1: Het kei goeiemorgen, ontbijt gourmet.
0: Gourmet, we gaan gourmetten.
2: Gourmet.
0: Gourmet, lekker gourmetten, heerlijk.
2: Ook wel ontbijt gourmet.
0: Gourmet, ja, en dit is wel leuk. Maar ook weer niet helemaal, want ik gourmet voor de helft mee.
2: Ja, in principe, jij bent in de uitzending. Ja, jij bent de uitzending van het gourmet.
0: Ik verzorg zeg maar de uitzending.
2: Ja. Maar vanaf hier.
0: Ja, vanaf hier. Ja.
2: Dus, maar ik beloof je bij deze, wij nemen wat mee terug naar hier voor je.
0: Ja, nou, dat vind ik heel sympathiek.
2: Ja, want het hele idee is, 30 oktober, dan is het eindelijk zover. Ja. Dan gaan we ontbijt gourmetten met Kei Goeiemorgen. Dat doen we in Veldhoven bij Amigos. Dat is een barbecue-restaurant.
0: Ja.
2: Dat ze in de ochtend nu voor ons helemaal ombouwen tot gourmet.
0: Superleuk.
2: En vandaag geen tickets. Kun je niet elke dag feesten hebben.
0: Nee.
2: Maar morgen geven we daar weer twee plekken voor weg.
0: Okay.
2: En daar kun je dus bij zijn. En dan heb je een eitje en bacon en pannenkoekjes en hamburgertjes misschien op je brood. Een tostietje kun je misschien wel maken in zo'n pannetje. Ja. Ja, wat kun je niet maken?
0: Zijn er sausjes bij?
2: Sausjes.
0: Saté-sausje lekker. Zo.
2: Drink of saté-saus weet
0: je? Is lekker, man. Hamburgertjes, saté-saus.
2: Superlekker. Saté-saus.
0: Ja, maar ochtends kan alles.
2: Oké, nou, dan gaan we dat regelen. Ja,
0: ik zou
2: prima.
0: Nu wel eens, hoor.
2: Ja, prima. Ja. Drinken broodjes, de hele mende.
0: Ja.
2: Dus ja, wie wil dat nou niet?
0: Nou ja, het wordt gezellig. Jullie zijn er, Jordi en jij zijn er uiteraard.
2: Ja.
0: Omdat de hosten Jasper en ik zitten hier in de studio.
2: Eten.
0: Ja, dus,
2: Jasper
0: leuk.
2: En jij in de studio. Ja, sorry, die zie je dus niet.
0: Nee, nou ja.
2: Maar ja, jullie zijn er
0: niet alles
2: mentaal
0: hebben.
2: Bij.
0: Zeker, we zijn nou meer dan dat, hoor.
2: Ja, precies.
0: Ja, zeker. Hey, leuk. Morgen gaan we dus kaartje geven.
2: Morgen kaarten weer, ja.
0: Oké. Okay,
2: morgen twee plekken.
0: Nou, gaan we dat doen. Leuk. Dus morgen naar Kei Goeiemorgen luisteren doe je natuurlijk altijd al. Maar nog een extra reden om
2: eruit te luisteren.
0: Extra reden. We gaan zo naar het nieuws. Nick, waar ga je het over hebben?
3: Onder andere gaat het over een overleden man in een huis in Bergen-op-Zoom. En een man vond een tas met een bijzondere inhoud bij een geldautomaat in Texas.
4: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
6: Brabant.

0: En discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: We gaan eens kijken hoe de chaos op de weg zich ontwikkelt. Erwin Hart, die weet er alles van.
6: Nou ja, de dagelijkse files die lossen op. Maar door ongelukken en pechgevallen zit het toch wel tegen, hoor. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ja, daar zal Hubert wel zitten tussen Knopend Evelingen en Zaltbommel. 16 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Meer dan een half uur vertraging. Rechterrijstrook is dicht. A4 Rotterdam richting Antwerpen bij Hogerheide gaat het goed. Daar is de weg weer vrij. Maar daarachter in de staat van de file bij Afrit Tolen, daar staat het helemaal stil. De weg is dicht. 7 kilometer file omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Er staan een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel richting Rotterdam. Geeft dat gelijk 10 kilometer stilstaand verkeer. Op de A16, op de A27 Breda richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Hooipolder en de brug bij Gorkum.
5: Ik zie hier wel iemand rondlopen die verdacht veel op Hubert lijkt. Of hij lijkt er echt heel veel op, of hij was heel vroeg vertrokken.
6: Nou ja, wat kan ik erover zeggen?
5: Nee, doe maar niks. Spreek dat straks maar met hem. Dankjewel, Erwin, tot later.
4: Omroep Brabant.
5: Deze ochtend nog wat mist, die trekt snel op. Dan krijgen we een mooie dag met 21 tot 22 graden. En veel zon vanavond en vannacht dan helder. En daardoor kan er opnieuw mist ontstaan vannacht. Het koelt dan af naar een graad of 9. Het is 2 minuten over 8:30. Tijd voor deus met Nick.
7: De overleden man die gistermorgen in een huis in Bergen-op-Zoom werd gevonden is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Een man van 38 uit Roosendaal is aangehouden. De politie zegt niks over de identiteit van het slachtoffer. Een 60-jarige Tilburger heeft zaterdagavond ambulancepersoneel met de dood bedreigd en geprobeerd hem te slaan. Het gebeurde nadat hij was gevallen en gewond was geraakt. Toen ambulancemedewerkers de man probeerden te helpen, reageerde hij niet meer. Nadat hij 2 keer een pijnprikkel kreeg, werd de man wakker, waarbij dus het ambulancepersoneel begon te bedreigen. Politie heeft hem uiteindelijk geboeid op een brancard gelegd. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden. De schuur van een huis in Eindhovense wijk Woensel-Zuid is gistermiddag door brand verwoest. Ook de spullen die erin stonden zijn verloren gegaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere schuurtjes. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Schoolboeken worden duurder en duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen veranderen meestal niet van lesmethode. Daardoor kunnen uitgevers hun prijzen elk jaar flink verhogen. En ook verdienen ze extra een koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen.
8: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
7: Koppelverkopen mag, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. Als ze er niet mee stoppen, dan gaat de toezichthouder ze proberen te dwingen.
5: Ja, dit is al jarenlang. Dit is geld binnen harken, dat is niet normaal.
9: Ja, want middelbare scholen betalen die boeken. Hè? Dus je krijgt die als leerling krijg je die toch gewoon gratis.
5: Ja, die krijg je. HAVO, MAVO, HAVO, dat zijn boeken krijg je van de school.
9: Ja, die moet je alleen. Ben je 23 middagen bezig om ze te kaften.
5: Maar dat hoeft ook niet meer, want de boeken die. Nee, maar dat is het hem juist. Daar zijn ze van afgestapt. Die boeken die worden gewoon na het jaar weggegooid.
9: Serieus?
5: Ja, die gaan weg. Ja, mijn zoon. Het is allemaal.
9: Wel lekker dat je niet meer hoeft te kaften. Nee, want dat was echt
5: gewoon,
9: een
5: je kan er gewoon in schrijven. Maar dan komt het. Volgend jaar moeten diezelfde boeken worden weer opnieuw aangekocht.
9: Ja.
5: Maar die lesmethode die is al 40 jaar. De stof verandert al. Bijna 40 jaar.
9: Het gaat bij geschiedenis nog steeds over de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld.
5: Ja, en kijk, er komt natuurlijk wel jaren bij misschien. Maar bijvoorbeeld Engels blijft gewoon het Engels. En het Nederlands blijft het Nederlands.
9: Ja.
5: Dus die uitgevers, die verdienen daar goud geld aan.
9: Ja, ik weet nog wel, als je dan daarna zeg maar naar mbo, hbo of universiteit misschien, dat je de boeken zelf moest betalen.
5: Ja.
9: Dat ze ook gewoon vrolijk zeiden. Ja. Nou, je moet deze 83 boeken hebben. Ja. Dat kost 1100 euro. Ja. Tik maar even lekker zelf af.

0: Het is jouw vakantie.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En die dan na een week worden ze weer terug. Dat is echt een
1: kijk, weet je wat het is? Voor mij mogen die uitgevers gewoon geld verdienen. Hè? Want het is ook gewoon werk.
0: Alleen, geld verdienen.
1: Dit gaat allemaal weer door. Zo erg door het dak.
0: Dit is goed dat ze er iets aan doen.
1: Ja, zeker.
0: Is Nico nog? Want hij heeft nog meer...
1: Oké.
2: Ja. Ja, ik laat jullie lekker hier even over doorpraten. Maar ik ben er nog. Ik heb nog een laatste berichtje. Een man heeft begin augustus bij een geldautomaat in de Amerikaanse staat Texas een tas gevonden. Maar daarin omgerekend ruim 114.000 euro.
1: Daar kun je 4 schoolboeken verkopen.
2: Ja. Een monteur die had dat geld na onderhoud aan de automaat per ongeluk niet teruggeplaatst. In die tas zaten meerdere kleine tasjes en op één daarvan stond de naam van een kiprestaurant. Dus ja, die vinder die ging daar naartoe. Maar de manager vertelde eerlijk dat het bedrag niet van dat restaurant was. Nou, daarop besloot die man uiteindelijk maar het alarmnummer te bellen. Volgens de politie heeft hij er nog geen biljet uitgehaald. De man hoopt wel op een vindersloon.
1: Ja, dat zou wel terecht zijn ook.
0: Ja. Kippetje.
1: Ja. Ja, voor een paar duizend. Nee, als je 114.000 euro terugbrengt naar de bank, moet je toch wel gewoon minstens 1.000 euro krijgen.
2: Ja, dat lijkt mij ook dat ze die man wel iets kunnen geven.
0: Ja, dat lijkt mij
2: ook dat er mensen zijn die er inderdaad wel één of meerdere
1: biljetten uithalen. Ja, maar als zo'n bank dan nu niet iets geeft, nee, en het gebeurt nog een keer, dan kunnen ze naar alle 114.000 fluitkanker vertellen. Dan denken mensen ook, nou, dan neem ik het lekker mee.
0: Wat zul je denken als je dat kippenrestaurant, dat je daar staat en dat een man komt met een tas. Hé, hey, is dat voor jullie?
1: Nee.
0: Dat is wel bizar, of niet? Wij gaan het zo meteen hebben over iets wat eigenlijk pas in december plaatsvindt. Dat heeft met kerst te maken, Mark.
1: Ja, en eigenlijk willen we heel even bij jou als luisteraar checken wie van ons twee nou gek is.
0: Oké, nou, zo meteen meer.

0: Damiano, David, the first time.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Ja. Het is een beetje vroeg, geef
0: ja,
2: het toe.
0: Het is vroeg. Geef ik toe. Ik kijk naar buiten, het zonnetje schijnt. Gisteren nog in de korte hoek. Ja. Het is wat vroeg, maar vanochtend vroeg hadden we het er ook even samen over.
2: Ja.
0: Jij stelde de vraag, Mark.
2: Nou ja, weet je wat het was? Het was nog donker. Het was tot een uur of 8 nog wel donker, denk ik. Zoiets ongeveer, hè?
0: Ja.
2: En de komende 3 dagen wordt het nog lekker weer. Daar hadden we het met Weerplaza ook over, hè? Ja. 20 plus. Daarna gaat het hard naar beneden.
0: Ja.
2: Het wordt steeds vroeger donker, het wordt steeds later licht. Ik heb dan altijd wel zin in de kerstboom. Nou weet ik, er zijn een hoop puristen die zeggen, dat moet je niet doen. Dat mag pas als Sinterklaas is geweest. En als hij het land uit is, dan mag je de boom opzetten. Maar ja, het wordt steeds vroeger. Pepernoten liggen in augustus in de schappen. De paaseitjes liggen ergens in december, komen die al de winkel in. Ja, waarom zou ik dan mijn boom niet op mogen zetten al?
0: Ja, je zet hem op, zou ik zeggen, maar je bent knettergek, man.
2: Ja, ja maar ik dacht ook wel, is dat een beetje aan het verschuiven? Blijven de puristen de puristen?
0: Ja.
2: Of zijn er steeds meer mensen die zeggen, ja, als dan toch alle lijntjes vervagen, dan kunnen we ook de boom wel opzetten, gewoon als het zo donker wordt zo vroeg.
0: Nick, wanneer staat hij bij jullie?
3: Nou ja, toch wel inderdaad wel na Sinterklaas.
0: Na Sinterklaas, dat is zeg maar de puristen. Je valt in het vakje.
2: Maar denk jij niet ook, ach, als de pepernoten in augustus liggen, dan als alle lijnen dan toch vervagen?
3: Nee, ja, dat klopt. En gezellig is het ook. Maar ja, ik vind het wel heel vroeg.
0: Ik vind het ook, je bent nu toch een
2: ik denk serieus dat ik hem ergens de komende 2-3 weken ga opzetten.
0: Serieus?
2: Ja, dan meen ik serieus. Voor het november staat hij 100% zeker.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik hoop niet dat Fiepje te luisteren. Die zegt, hé, ik hoor dat jullie al. Nou, daar zitten wij in het. Nou, hebben we het toevallig gisteren over gehad. Want wij zitten natuurlijk in een tijdelijke woonruimte. We zijn aan het verbouwen thuis. En dat loopt allemaal gigantisch uit. Ook uit de klauwen. Maar ik weet niet of er nog überhaupt geld is voor een kerstboom. Maar als we dan nog hier zitten, dan maken we er wel een gezellig boel van met kerst. Waar allemaal een kerstboompje door is. Ja, natuurlijk. Maar dat doen we wel na Sinterklaas.
2: Ja, precies. Dus ik ben eigenlijk de enige van ons die
0: nou, dat weet ik niet, want we hebben heel veel luisteraars en we gaan gewoon de vraag stellen.
2: Ja, zit je nu te luisteren?
0: Ja.
2: Laat heel even weten. Duimpje omhoog is, ja, ik vond het vroeger niet, maar nu kan het wel. Of kon altijd al. Duimpje,
0: duimpje omhoog
2: is, zet lekker die boom.
0: Ja.
2: Duimpje naar beneden, doe eens even normaal.
0: Ja, doe eens even normaal. Ja.
2: Ik denk dat er steeds meer mensen, want we hebben dit denk ik 2 of 3 jaar geleden ook eens gevraagd.
0: Ja.
2: Toen was het nog heel erg na Sinterklaas. Ik heb echt het gevoel dat dat langzaam aan het verschuiven
0: is. Oké, maar zullen we het concreter maken? Wie gaat binnen nu en 3 weken de boom zetten?
2: Ja, duimpje omhoog. Maar ook wel gewoon, wie vindt het oké? Okay?
0: Ja. Okay,
2: hoef je het zelf nog niet eens te doen. Maar
3: ja, maar ik vind het dus wel okay, hè? Ik vind het helemaal prima.
2: Ja, dat is okay. Dan maken we hem scherper. Ga je het doen?
0: Ja, ga je het doen.
2: Vooruit. Ga je het doen,
0: ga je
2: duimpje
0: doen,
2: omhoog.
0: Duimpje omhoog. Ga je het niet doen, duimpje omlaag.
2: Ja.
0: Nee joh, gaan we niet doen.
2: Dat vind ik zelfs te vroeg.

0: Temper City, self-aware. Voor nog Peter Frampton. Wij vroegen jou, ga jij binnen nu en een paar weken de kerstboom opzetten? Vind je dat normaal? Denk je dat is gewoon goed te doen? Of denk je, nee, dat ga ik echt pas na Sinterklaas doen. Veel te vroeg om nu al aan kerst te denken.
1: Ja, we vroegen het omdat ik hem ga opzetten. Ja. Jij zei, je bent gek.
0: Ja.
1: En ik zei, ja, weet je wat het is? Volgens mij vervagen de grenzen steeds meer en meer. Hè?
0: Ja.
1: Pepernoten in augustus, paaseitjes in november of december al. Is dan de kerstboom ook een ding? Of vinden we toch nog met z'n allen dat de traditie na Sinterklaas een ding is?
0: Ja, nou,
1: ik kan hier eigenlijk heel kort door zijn. We kregen echt heel erg veel appjes. En we hebben eigenlijk allebei gelijk.
0: Oké.
1: De grote meerderheid zegt nog steeds na Sinterklaas. Maar die grote meerderheid is echt een stuk minder groot
0: dan je had verwacht misschien.
1: Dan 2 jaar geleden.
0: Oké.
1: Dus dat vervaagt wel degelijk. We zijn er nog niet.
0: Nee.
1: Maar het vervaagt wel degelijk een beetje. Nou is er altijd baas boven baas.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Wat?
1: Monique.
0: Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens. Hoe is het met jouw kerstboom?
2: Nou, met mijn kerstboom is het hartstikke goed. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk.
0: Want hij staat?
2: Hij staat al, zeker. Hij staat al 2 jaar. Dus,
1: Hij staat al 2 jaar achter elkaar.
2: Ja, echt. Dat komt om. Ja, ik heb geen kleine kinderen meer. Die zijn allemaal het huis uit en zo. Dus ja, dan ga je toch ook weer andere dingen doen die toch dan weer niet zomaar, zoals vanzelfsprekend zijn eigenlijk.
0: Ja.
2: En daarnaast ben ik best wel apart. Ik heb altijd wel aparte dingen en zo. Dus ja, ook hierin ben ik apart.
0: Ja. Maar vind je, ga je er dan niet aan wennen? Gaat het speciale er dan niet vanaf?
2: Nee, want je kunt het natuurlijk ook zelf wel veranderen. Hè? Ja, ik heb dat nou niet gedaan omdat ik hem gewoon super mooi had opgezet. En hij was zo mooi. Ik had zoiets van, wauw, die laat ik gewoon even nog staan.
0: Ja.
2: Ja, en daar werd even iets langer.
0: Ja.
2: Ja. En toen was het bijna weer kerst. Ik zei, nou ja, laat maar gewoon staan. Staat leuk en gezellig.
0: Ja.
2: En dan inderdaad, als het wat donkerder wordt, ja, je doet die lichtjes aan en dan geeft gewoon een lekkere sfeerverlichting. En dan die ballen en de slingers en ja, die aparte dingetjes die erin hebben zitten en zo. En ja, dus gewoon hartstikke, ja, wat ik al schreef, hè, sfeervol.
0: Ja. Ja, ja, ik kan,
1: lekker, ja, waarom
0: ja,
1: ook niet?
0: Ja, ja, waarom ook niet? Ja. Iedere, het is vrijheid natuurlijk om je huis in te richten zoals je dat zelf wil. Maar het is, levert dat ook niet soms hele bijzondere reacties op van bezoek?
2: Nou ja, de mensen die mij kennen, die weten wel dat ik dus wat dat betreft nergens iets om geef.
0: Ja, mooi.
2: En andere mensen die wel eens binnenkomen, die kijken. Ja, want het is echt een blikvanger. Als je binnenkomt, dan staat hij rechts tegen de muur. En ja, je ziet hem meteen. Dus, en dan kijken ze echt zo van. En dan zeggen ze, ja, het is hier eigenlijk heel de dag door kerst. Ja,
1: ik vind het heerlijk.
0: Ik vind het heel mooi.
2: Ja.
1: Zoals ze altijd zeggen, met alle liefde zeg ik dat. Iedere gek zijn gebrek. En nou is het voor mij nog extra motivatie om hem dadelijk ook gewoon op te gaan zetten.
0: Nou, Mark gaat hem opzetten.
1: Ja, ik heb hier echt nu zin in. En ik zei, de oliebollenkramen zijn er ook al.
0: Ja, dat vind ik wel lekker.
1: Ga ik ook halen.
0: Oh, heerlijk. Nou, komt helemaal goed.
1: Zin in.
0: Dankjewel. Mooie dag, hè.
2: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: En fijne kerst.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
5: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
11: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
10: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
12: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
10: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. We gaan even naar de verkeersinformatie met Erwin Hart. Erwin, vertel.
14: Ja, nou heb je even, want er is toch genoeg te melden. Ja, op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 3 kwartier vertraging tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file door een kapotte vrachtwagen nog altijd. De rechterrijstrook ook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog 3 kwartier gaat duren eer dat klusje erop zit. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur, nee, 40 minuten vertraging tussen knooppunt Zonshiel en Dordrecht door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. En een uur vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Dat is ook alweer even geleden tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 7 kilometer stilstaand verkeer. Er is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook die is dicht. Dat, dat zijn de files met de meeste vertraging.
13: Oké, okay, Herman, dankjewel en sterkte allemaal in de file. Zometeen een kei goedemorgen. Aan mijn slinger geven aan het rad. Mag je weer liedjes aanvragen. Denk vast even na over een lekker liedje.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
21: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
22: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
23: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Hey, goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Deze maandag, de 5e van oktober. Nog 3 dagen genieten van de temperaturen boven de 20 graden. Vandaag is een van die dagen. Het begin was wat mistig. Later vandaag komt er volop ruimte voor de zon.
1: Het is de dag van de architectuur. Het is de dag van de spion. En de dag tegen het pesten.
0: Heel erg goed. Nick, het nieuws.
2: In het Bavenziekenhuis in Bergen-op-Zoom is een speciale vrouwenhartpolikliniek geopend. Bij vrouwen kunnen hart- en vaatziekten zich namelijk op een andere manier manifesteren dan bij mannen. Daarom wil het ziekenhuis patiënten met onbegrepen klachten meer tijd, aandacht en begeleiding geven. En dierenliefhebbers hebben een zeldzame tweekoppige schildpad ontdekt op Cape Cod. Dat is een schiereiland bij de Amerikaanse staat Massachusetts. Het dier is tegen de verwachtingen in kerngezond.
0: Ja, je zal mijn hoofdpijn hebben.
1: Wel vet, ja. Ja, dan heb je een dubbel feest.
0: Ja, feest.
1: Ja. Ja, en wat er gebeurt er dan als de een verliefd is op een vrouwtje schildpad en de andere niet? Ja.

0: Wat gebeurt er dan?
1: Dan gaat het mis.
0: Dan gaat het mis.
1: Ja, of de ene... Ik heb geen verstand van schildpadden. Dat ging ik wel vanuit.
0: Of de ene is homo en de andere...
1: Ja. Moet je van de andere kant op kijken, ja, denk ik.
0: Ja. Ik vind het ingewikkeld, Nick.
2: Ja.
0: Ja, het project zet er allemaal op vraagtekens.
2: Ja, ik merk het. Ja, weet je. Ja. Ik kan dat ook. Ik kan er niet zoveel aan doen.
1: Nee. Kerngezond. Kei mooi.
2: Ja, dat is wel fijn.
3: Mooi. Brabant. Een kei. Goedemorgen.
0: Gaan we gewoon snel aan het rad draaien. De letter is een D.
1: Oh.
0: De D.
1: Categorie. Dingen die rood kunnen zijn.
0: Dingen die rood kunnen zijn met de letter D. Nou, dat zal heel wat kunnen zijn. Ja. Een appje 06573-2203. Doe er een liedje bij. Dingen die rood kunnen zijn met de letter D.
1: Ja, en je kunt lekker creatief zijn. Want de jury is, ook als jij er bent, John, zeer soepel.
0: Sympathiek.
1: Ja.
0: Mooi. Mario, die kan al meteen met de deur in huis vallen. Die zegt deur.
1: Ja, een deur kan
0: een rode deur. Ja, je kan hem alle kleuren geven, maar je kan hem ook rood maken.
1: Recht toe, recht aan, een deur.
0: Het is met de letter D en dit liedje van Van Morrison erbij.

Dankjewel, Diamme. Dingen met de letter D van Dirk die rood kunnen zijn. Het leverde mooie liedjes op, mooie dingen ook. Waaronder de das van Dianne. En die wilde graag Yves Berends horen. Johan, die komt met een druif, zeker. Rode druiven. Hij wil Red Red Wine van UB40. Ga ik erbij pakken. Dankjewel, Johan. En deze is voor Martijn. De rode dobbelsteen wil Golden Earring.

0: De rode druiven van Johan maken deze wijn van UB40 Red Red Wine. In het rad. Dankjewel voor alle appjes. Letter D. Dingen die rood zijn met de letter D hadden we vandaag. We gaan zo naar het nieuws. Nico, ga je het over hebben?
1: Ja, onder andere gaat het over een 17-jarige motorrijder die gisteren om het leven is gekomen bij een ongeluk. En een Britse vrouw heeft haar ex-partner op een bizarre manier bedrogen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: De verkeersinformatie, de hele ochtend is het al best druk op de Brabantse weg.
5: Ja, best druk nog eigenlijk voor de tijdstip. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg. Een half uur vertraging, 14 kilometer file. Had eigenlijk al afgelopen moeten zijn daar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Een kapotte vrachtwagen die houdt de boel ontzettend op. Tussen Alfred Everdingen en Zaltbommel. 15 kilometer, 40 minuten vertraging. De weg kan wel elk moment weer vrijkomen, denkt Rijkswaterstaat. Nou, er was vanochtend een ongeluk bij Hoogerheide. En in die file daar bij Alfred Tolen een nieuw ongeluk. En daarom is nu de rechterreis ook weer dicht bij Tolen, afrit op de A4 richting Antwerpen. Door een spoedreparatie, ik denk aan een vangrail. Een kwartier vertraging, 5 kilometer file. Dat duurt nog een half uurtje waarschijnlijk. De A27 Breda richting Gorkum. Een kwartier vertraging bij Hank. Door een ongeluk, de weg is vrij.
0: Oké, dankjewel. Omroep Brabant. Ja, we begonnen met mist, maar intussen is het zonnetje er aardig aan het bijkomen. Het wordt een mooie dag vandaag met 21 tot 22 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht helder. Kan opnieuw mist ontstaan. Koelt af van een graadje of 9. En morgen en overmorgen nog 2 zonnige dagen met hoge temperaturen boven de 20 graden. 2 minuten over 9:30. We gaan naar het nieuws met Nick.
1: Een 17-jarige motorrijder is gisteren overleden bij een ongeluk in Katwijk bij Kuik. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer komt uit de Limburgse gemeente Bergen. De jongen had nog geen rijbewijs. Jongeren mogen vanaf 17 jaar rijles nemen op een lichte motor en theorie-examen doen. Voor het praktijkexamen moet je minimaal 18 jaar zijn. Onder een bestelbusje in de Eindhovense wijk Woenselwest is gisteren een explosief deels afgegaan. Politie zette de straat af. Medewerkers van de explosieve opruimingsdienst werden opgeroepen. Ze hebben het restant van een explosief weggehaald. Volgens de politie lijkt het te gaan om zwaar illegaal vuurwerk dat onder dat busje is bevestigd, maar dat wordt nog verder onderzocht. Vandaag worden de Michelinsterren weer uitgereikt. Dat gebeurt in Maastricht. Volgens culinair journalist Lisa Appels is de wereld van de haute cuisine de afgelopen jaren wel veranderd.
6: We zien dat die menus eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien als simpeler worden gezien.
1: En ook wat fine dining steeds informeler. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren.
7: Ik vind het dus wel fijn, dat informele en niet dat je allemaal caviar overal per se op moet. Want dan, voor mij, als relatief simpele ziel, ik ben afgelopen maand voor het eerst naar een sterrenrestaurant geweest. Okay. En dat voelde gewoon normaal.
0: Ja.
7: Maar ik denk tot je moet betalen. Ja. maar je denkt niet meer. Oh, ik had een jasje aan gedaan. En je gaat toch even doffen een beetje op. Maar je hoeft niet meer helemaal in een 3D-pak met een machetknopen.
0: Dat was ook niet echt zo, hoor. Dat werd er een beetje van gemaakt. Maar dat is, ik ben wel met je eens dat je ziet een ander publiek nu komen.
7: Ja, maar ik vind het dus ook wel leuk dat mensen.
0: Ja, vind ik zeker leuk.
7: Dat niet alleen een bepaald segment, hogere regionen. Maar gewoon als je hier een beetje voor spaart.
0: Ja, wat Lisa net zei over die 15 gangen, nou, dat staat me toch niet.

0: bewijs dat ze zwanger was geraakt van hem. De man kreeg na de loop van de tijd naar eigen zeggen foto's van de vrouw waarin ze zichtbaar zwanger was. Die vrouw stuurde ook echo's door. En net voor de zogenaamde geboorte van het eerste kind belde de vrouw vervolgens de politie omdat de man haar zou hebben mishandeld. Nou, hij werd vervolgens gearresteerd. Toen hij vast zat, kreeg hij foto's van het pasgeboren kind toegestuurd. Ook spraakmemo's kreeg hij van een huilende baby. Nou, die vrouw die heeft nou bij de rechter toegegeven dat het geluid kwam van een YouTube-video. En volgens de rechter wilde die vrouw vooral gewoon de man oplichten. Ze kreeg bijvoorbeeld ook 10.000 euro aan alimentatie. Want ja, die man die dacht dat hij een kind had.
1: Jezus.
0: Ja, dat blijkt dus niet zo te zijn.
1: Dat gaat wel heel ver.
2: Ja, dat is heel ver. Dan moet je wel een pik op hebben.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, ja, niet de pik van, maar...
1: Nee, want dat was dus niet gebeurd.
2: Goed, dankjewel. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. We gaan lekker nog wat muziek draaien. Jonas Blue komt dus meteen aan na Bruce Springsteen.

0: Hier voel je je thuis.
1: Dit is Omroep Brabant.
0: Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Jouw dag begint met een kei goeiemorgen.

0: Maya Condeels, na. En ik kijk goedemorgen op deze maandag, de 5e van oktober. Waar we natuurlijk weer met Jan Biggel spraken. Hij gaat de komende weken een clip opnemen van een van zijn nieuwe liedjes. En dat is een bijzondere genre dat Jan nog nooit eerder heeft gedaan.
1: En ik moet ook eerlijk zeggen, 30 oktober komt ook weer mijn nieuwe liedje uit. Dat is dan weer Jan Biggel Country en dat is ook wel leuk.
0: Jan Biggel Country. Nou, we zijn benieuwd. We gaan hem uiteraard natuurlijk tegen die tijd horen hier. We spraken met Bas van Bodegraven uit Tilburg, voorzitter van de Max Verstappen fanclub. Hij was er gisteren bij in Maleisië en kon na bijna een jaar zonder winst de vreugde niet helemaal inhouden.
2: Het was fantastisch. En dit was de kans. En het heeft ons enorm veel moeite gekost om hier op tijd te zijn. Want wij zaten in Baku. En er was een vlucht gecanceld en een hoop gezeik. Maar uiteindelijk was het loon naar werken.
0: Nou, hartstikke mooi. En we kijken alweer uit naar de volgende race volgende week in Singapore. We hebben de nieuwe Omroep Brabant tipplaats gekozen afgelopen vrijdag. En dat is er eentje van Miranda Lambert samen met Ella Langley.
3: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Wild Wild West. Je hoort hem zo, hè?
1: De Lamberts.
0: Ja, dat ja. Snakeskin boots. Nou, over snakeskin boots gekomen. Hij komt de studio in op zijn paard.
2: Hallo, Zeven Wonderen.
0: Ja, zeg je?
2: Ik zeg hallo, Zeven Wonderen.
0: Zeven Wonderen.
1: Zeven Wonderen.
0: Zeven Wonderen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
3: De ultieme bonte 50.
0: Oh.
3: Nummer 1.
1: Fleetwood Mac deze week.
0: Dat is leuk. Lekker.

0: Of Team Bonte 50. Nou, dat wordt een mooi weekje, Hubert.
1: Ja, ga er maar aan staan, zou ik zeggen. Hè?
0: Nou ja, het is aan de luisteraar weer. Even over vrijdag, want ik was even druk met wat dingen. Wie heeft er gewonnen, George Michael?
1: De tweede, dat was...
0: Dat was niet Kerlis.
1: Nee, Different Corner.
2: Echt waar?
0: Ja. Echt waar?
1: Ja. Oh, wow. Stemmen. En het was een nek-en-nek race met... even kijken, wat hadden we nog meer? Met Elton John erbij.
0: Ja, ja.
1: Door de Sun Godown. Tussen die twee ging het eigenlijk.
0: Oh, wat bijzonder zeg. Ja. Oké, nou.
3: Ik ga nu voor 1.
0: Ik ook voor 1.
3: Ja, okay. Ja. Dat zal niet 2 worden.
0: Ja,
3: maar,
0: ja, precies. Maar
1: nee, dat weet je niet.
0: Nee, precies. Je weet het niet.
1: Afwachten dus. Ja.
0: Het is afwachten.
1: Ja. Ze zei ik allemaal goed. Maar het is wel fijn als je toch... Probeer te zeggen welke dat je nou het allermooiste vindt. Hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is absoluut waar. Ga je nog meer doen trouwens?
1: Ja, Jim Gardner ga ik even bellen. Dat is een Brabants talent en ik vind dat hij te weinig aandacht krijgt. Hier sowieso.
0: Oh, vind je dat?
1: Ja.
0: Dan ga je verandering inbrengen.
1: Ja, precies. Ja. Voor zover ik dat kan verandering aanbrengen.
0: Ah, jawel. Je hebt behoorlijk wat invloed.
1: Ja, lichamelijk.
0: Fysiek ook, denk ik. Maar, maakt niet
3: we
0: uit.
3: We moeten door.
0: We moeten door. Tot morgen.
1: Dag.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
11: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan meteen even over naar Erwin de Hart van de ANWB. Is dat druk dan?
16: Nou, ik vind voor de tijdstip vind ik het wel druk. Okay. Eigenlijk te druk. Maar ja, je kan een rechtszaak beginnen. Maar
15: ja, heeft geen zin, hè?
16: Nee, geen zin. Acceptatie, dat is eigenlijk wat je altijd leert... dat de enige is wat helpt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen, West en Waardenburg 10 kilometer file. Kwartier vertraging, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Everdingen, Zaltbommel ook een kwartier. 15 kilometer file. Spoedreparatie op de A4 richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Afrit Tolen 3 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. En die zou elk moment weer vrij kunnen zijn. A50 Arnhem richting Os. Een 12 minuten vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Wat is er?
15: Ja, nou, ik heb een boete gehad van €168. Bij die plek waar je 90 mag richting Utrecht. Dat is bij hectometerpaaltje. En dan moet je gewoon opletten, want daar staan ze achter. Weet je, daar kunnen ze staan. En ze hebben vaste plekjes waar ze makkelijk kunnen parkeren en kunnen staan, stiekem.
16: Ja.
15: En dat is bij hectometerpaaltje 85,75. Dus LI. En dat is links dan. Nee,
16: LI is 81,5 is het.
15: Ja, en dat zijn vaste plekken. Dus je moet daar altijd even afremmen gewoon. En er ook van geleerd dat ze daar dus om de hoek kunnen staan. Ik had gewoon niet opgelet. En,
16: hoeveel was het ook weer?
15: €168 heb ik gehad.
16: Maar had je dan, als je nou dit bedrag had gekregen, waar had je ermee gedaan dan?
15: Nou, dan was ik lekker een rondje gaan vliegen.
16: Oh, is dat zo duur?
15: Ja.
16: Zo.
15: Dus nou, gewoon let gewoon op, want jij staat in een goochel. Weet je wat ik me ook afvroeg tot slot, hè? Ja. Er is nooit iemand op een verjaardagsfeestje die zegt van... dan vraag je aan mij vragen ze vaak, wat doe je dan? En dan zeg ik, nou, ik ben radio, dit is ook leuk. Maar er is nooit iemand die ik tegenkom op een feestje die zegt van... ik ben flitser. Weet je, dan, volgens mij wordt hij de tent uitgeramd. Dat denk ik. Dat denk ik altijd, dat je op een feestje zit... en dat je gewoon niet meer welkom bent op een feest, op een verjaardag... als je dat gaat zeggen.
16: Precies. Ja. Nee, dat is het grootste met allemaal geheimen omringd natuurlijk.
15: Dus gewoon op als iemand zegt van... ik ben van de verkeerspolitie of ik fotografeer... weet je, dan weet je al...
16: Dat is er zo heen. Dat is er dus zo heen.
15: Erwin, dankjewel. We houden stand. Geen nood. Dankjewel. Ja, doei. Doei.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
20: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
27: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
28: Voordeeluitjes.nl.
0: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Bermol.

0: Het begin van deze nieuwe Brabants Bond van deze maandag. En we zien het al meteen somber in. Somber met Homebreaker. En daarvoor kunnen we luisteren naar een oudje van Bon Jovi. You gave love a bad name.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Heb je dat gehoord? Heb je het gelezen? Heb je het misschien vernomen? Dat het UWV is wat dubieus. Het legt namelijk bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Weet je wat het is? Dat is dus wanneer iemand ouders heeft met verschillende culturele nationale achtergronden. Ja, ik denk dat hier nog wel wat werk aan de winkel is voor het UWV.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

0: Ach ja, ik heb ooit één keer een onderwijzeres moeten kussen van mijn moeder. Dat moest, omdat ik... Dat was op de kleuterschool, was dat ooit eens. En vroeger was ik een heel druk manneke, dat zou je niet zeggen. Maar ik was vroeger, misschien is daarom eruit geslagen. Maar ik was een heel druk manneke en ik dacht altijd dat ik wel gezellig was, grapjes maken en zo. En de juffrouw van die kleuterschool, die vond het heel vervelend. En die had mij toen op de toiletten gezet. Weet je, je had toen een rij toiletten, links en rechts. En toen moest ik daar zitten met een plakbandje op mijn mond. En dat vond ik zo erg, vond ik zo vervelend. En toen dacht ik van, krijg nou niks, ik ga gewoon naar huis. Dus ik ben naar huis gegaan. En toen zei mijn moeder, ben je vroeg thuis? Ja, het is afgelopen. En mijn moeder dacht, dat kan niet. Er is wat mis. Dus mijn moeder met mij aan de hand terug naar de kleuterschool. En daar was die juffrouw die zei van ja, was nou druk, was niet te temmen en blablabla. Bla, bla, bla. En toen zei mijn moeder, geef die juffrouw maar gauw een kusje, dan is het over. Maar ik dacht van ja, ik was helemaal niet vervelend. Ik was gewoon gezellig en leuk. Maar goed, toch maar gedaan. Dus zo kan het soms werken. Wel dramatisch, denk ik, zoiets. Tot zover. Over naar de orde van de dag. Diek de Vries, hoe staat het ervoor?
1: Ja, onder andere gaat het over 3 jonge mannen die waren gecrashed met de auto in Vught en daarna probeerden te vluchten. En een jongetje in Mexico wilde wel heel graag in een reuzenrad.
2: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
3: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
8: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Je lichaam komt ook tot rust in de file, maar waar sta je dan in de file, Erwin?
9: Nou ja, maar dat moet je wel zorg voor dragen. Want dat is niet zo, je moet er gewoon wel bewust mee bezig zijn en dan moet het allemaal goed gaan. Een file staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp 2 kilometer door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Gebruik de parallelbaan, de randweg N2. Vertraging is zo'n 10 minuten op de A2. Knooppunt de Hocht ook 10 minuten. Vanuit Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en de Hocht 6 kilometer. En verder nog een file op de A50 Arnhem richting Os. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Bij de Efteling staat een file op de N261 vanuit Waalwijk. 5 minuten vertraagd.
0: Is vandaag een bijzondere dag dan ergens of zo? In België of zo, een vrije dag of zo dan?
9: Nee.
0: Oké, omdat daar file staat. Bij de Efteling zeg je. Dat is de Midden-Brabantweg. En vaak is het dan zo dat er iets bijzonders
9: maar
0: te doen is.
9: Maar dat wordt ook gewerkt, hè, daar.
0: Oké, dat zal het zijn.
9: Natuurlijk. Okay.
0: Ja, dat zal het zijn. Dat trapt de boel op. Oké, Erwin. Excuses. Erwin,
9: gaat lekker, jouw programma.
0: Ja, dat komt omdat Erwin is weer terug. Edwin is weer terug. En Erwin zit hier. Oké, nou, laat maar zitten. Dag. Hoi, hoi.
10: Op Brabant.
0: Oké, we gaan het weer van vandaag. Nou, het is toch nog een beetje zalig, een beetje lekker. Het is nog een beetje op temperatuur. Vandaag wordt het een graad of 21 nog. Geniet ervan, morgen nog een beetje lekkere temperatuur. En dan houdt het echt op, dan gaat het echt herfst worden, is mij verteld. Maar dat hoor je dan vooral later in het programma. Nu nieuws gebracht door Niek de Vries.
1: 3 jonge mannen zijn gisteravond met de auto gecrashed op de postweg in Vught. Ze probeerden daarna te vluchten. Je hoort een buurtbewoner.
11: Een aantal bewoners die zijn als gevolg van de klap zijn ze naar buiten gegaan en zijn achter de jongens gegaan en hebben ze te pakken
10: gekregen.
1: Ja, agenten hebben er bij de mannen een blaastest en een drugstest afgenomen daarna. En ze zijn vervolgens naar het cellencomplex in Den Bosch gebracht. In de sloot naast de Jacob van Ruisdaalstraat in Den Bosch is vanmorgen een dode gevonden. De omgeving is afgezet daar voor onderzoek. Er zijn volgens nog geen aanwijzingen voor een misdrijf. Naast die sloot loopt een fietspad. Volgens buurtbewoners zijn er eerder fietsers in het water beland. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. Ze mogen ook niet in de pauze, de aula of op het schoolplein worden gebruikt. Het is een onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen, die vandaag wordt gepresenteerd. Nog op Europees niveau ligt er een plan klaar, zegt staatssecretaris Aarts.
12: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
1: Die regelgeving zou eind volgend jaar in moeten gaan. Dan nog naar Mexico. Bijzondere beelden uit dat land gaan viral. Daarop is te zien dat een jongetje aan de gondel van een draaiend reuzenrad hangt. Kennelijk wilde hij niet wachten tot hij aan de beurt was, dus klom hij vanaf de buitenkant het reuzenrad in. En toen die jongen werd ontdekt, werd dat rad natuurlijk meteen stilgezet. Werd een stukje teruggedraaid en uiteindelijk kon die jongen worden gered. En niemand raakte gewond. Ja, de foto's en video's. Ik heb er ook even een fotootje aan toegevoegd. Hubert, jij ziet het jongetje hangen.
0: Ja, ja. Hoe hoog is het ongeveer dan, denk je dan?
1: Ja, volgens mij was het gondeltje nog niet enorm
0: hoog. Het is niet zo dat hij zeg maar in top heen, dat iemand dacht van, hangt de manneke aan.
1: Nee, ze konden wat dat betreft even ingrijpen. Oh. Maar ja, goed, het is toch spannend als zo'n klein jongetje daar aan die gondel hangt. Maar ja, het is dus allemaal goed afgelopen.
0: Ja, maar voor de strafzak is dat ding omhoog laten gaan.

0: ik denk dat dit de zomerhit is van 2026. Sterker nog, ik denk dat dit de hit is van 2026. Of een van de hits van 2026. De Pausa. Magnetic. Zeg, ik denk dat ik in het vorige leven ridder ben geweest. En nou heb ik een cadeautje gehad van een hele trouwe luisteraar. En ik krijg vaker cadeautjes toegezonden. En ik heb die altijd laten zien. Knippel, knippel. Maar dit is een leuke. Dit is een klein riddertje, heb ik gehad. Dat is zo leuk. Maar het ergste is, dit is een klein vingerriddertje, dat ik de neiging heb om dat ding steeds op mijn vinger te zetten. Om daarmee te spelen. Het gekste, het leukste. Hè? Een heel klein riddertje is het eigenlijk. En ik weet niet of ik mezelf erin kan zien, maar ik vind het wel een heel leuk cadeautje. En ja, als je tv hebt, dat je tv zit te kijken of je zit via de webcam te kijken, dan kun je hem zien. Kijk, een klein heel klein riddertje op je vinger. Ja, ja, als je alleen radio luistert, dan moet je hem even missen. Maar dan weet je waar het nu over gaat. Dankjewel. Ik vind het echt leuk. Leuk, heel leuk cadeautje. Altijd cadeautjes zijn altijd welkom. Ik hou ervan. Ik heb nog een klein muzikaal cadeautje voor je.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, ja, klein koffertje, maar er zit wel voor groot materiaal in. Het is een liedje van Ten Sharp. En dat was een hele grote hit van Ten Sharp. Het is het ploeterde en werkte, timmerde aan de weg. Maar het lukte me niet, lukte me niet. Toen dachten ze van, ja, ze kregen maar geen platencontract en het wil maar niet lukken dus. En toen dachten ze, we nemen nog één keer een demo op met een paar liedjes. En dan kijken we nog wel en dan stoppen we ermee. En dat heeft de carrière een impuls gegeven. Want bij die demo die ze maakte, ik heb het over Ten Sharp, er zat één liedje bij wat de platenmaatschappij ogenblikkelijk opviel. Ze hebben er daarna nog een beetje aan gesleuteld in de studio, afgemixt, zo heet dat dan. En dat werd de hit. Eigenlijk dus met heel weinig geld is het een grote hit geworden. En ze hebben dat succes nooit meer weten te evenaren. Maar dat ene liedje, dat is gebleven en dat is de muzikale erfenis zo'n beetje van Ten Sharp.

0: Zuid. Luister je naar Afslag Zuid.
1: Heb je ooit in een automaat gereden of niet?
2: Nee. Ik denk het eigenlijk niet.
1: Zou je het kunnen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Het is alleen even met je voeten is het gewoon wennen. Omdat je
2: ik heb het wel eens gedaan trouwens. Met de Top 900.
1: Oh, met de auto.
2: Die auto hier, die wij dan voor een tijdje hebben. Dat zijn altijd van die mooie luxe wagens.
1: Waar we
2: dan
1: een schadeformulier voor in hebben.
2: De auto hier, die wij dan voor een tijdje hebben. Dat zijn altijd van die mooie luxe wagens.
1: Waar we dan een schadeformulier voor in hebben gevuld.
2: Ja, precies. Dus uiteindelijk, ja, misschien moet ik toch weer schakelen blijven.
3: Vanmiddag zijn Ronnie en Marjolein er weer. Afslag Zuid, vanaf 4 uur. Nou.

Het was zeg maar even Eugene 1, want ze hebben daarna de naam veranderd. En ze zijn daarna ook met een kleine andere stijl verder gegaan. En dat is leuk, dat doen ze hartstikke goed. Het is een goede band. En ze komen uit, daar kunnen we trots op zijn, ze komen uit Brabant. De drie dames uit Feyenoord op zich te zijn. Langzaam zeker gaan we naar het nieuws van 11 uur. Met deze van Samieu. La.

0: Er zijn allerlei vormen om een klein beetje liefde te verspreiden. Met Samieu gaat dat uitstekend.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
6: &. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Marnix, dankjewel. Ga ik meteen even door naar Erwin de Hart van de ANWB. Ja. Erwin, goeiedag.
7: Goeiedag. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Knopen de Hoogt. 4 kilometer file vanaf afrit Valk. Zwaard een kwartier vertraging via de parallelbaan, de N2. De A2 Utrecht richting Den Bosch, de A2. Tussen Waardenburg en Knopen de Empel nog geen 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht een kwartier vertraging tussen Knopend Baterdorp en De Hoogt. En dan staat er nog een file op de N261 Waalwijk Tilburg, nog steeds bij de Efteling. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file.
0: Ja, hij is mij net verteld dat het daar druk is vanwege een studiedag van leraren en de onderwijsressen.
7: Oh.
0: Ik weet niet wat een studiedag is. Dan zijn ze toch gewoon vrij, denk ik, of zo.
7: Klinkt gewoon als lekker naar de Efteling.
0: Ja,
7: toch?
0: Ja, precies. Ik zeg dat ook altijd hier. Ik heb een studiedag. Dan ben ik er gewoon een dag
7: in. Ja, precies.
0: Dan is gewoon studiedag. Weet je, ben gewoon lekker thuis. Lekker in de tuin.
7: Smoesjes. Smoesjes.
0: Ja, precies, zo werkt dat.
7: Smoesjes cultuur.
0: Erwin, dankjewel. Hartelijk dank.
7: Het kan ook gewoon heel inhoudelijk zijn, hè?
0: Zeker. Dat kan het ook. Ja, ik vind het ook heel inhoudelijk als ik de krant aan het lezen ben thuis. Dus geen enkel probleem.
7: Ik denk dat iedereen dan heel tevreden is.
0: Ja, dat ik er niet ben.
7: De krant lezen.
0: Oh, dat is sowieso een kunst. Mag ik hartelijk danken voor nu?
7: Ja hoor.
0: Ja, dag hoor. Dag.
7: Dag.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
28: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
29: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
28: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
30: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
28: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
27: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
31: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste speelgoed koop je bij Koppens.
33: Alle bekende merken. Gegarandeerd speelplezier voor jong en oud.
32: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
33: Koppens biedt veel meer.
32: Kom langs in Volkel.
33: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was een liedje van Maurice White. Maurice White, drummer van onder andere van Talabas, heel lang geleden. Maar hij schreef ook liedjes voor zijn band Earth and the Fire, met Phil Bailey erbij natuurlijk. En de liedjes werden ook een beetje ondersteund door de dames van The Emotions.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En daarmee terug naar 1983. En het erge was dat het liedje werd niet meteen door iedereen met open arm ontvangen. Het werd een beetje kritisch ontvangen. Ja, vanwege het energieniveau dat misschien een beetje anders lag dan de andere platen die Earth and the Fire hebben gemaakt, had gemaakt. Dus vandaar. Goedemorgen, van harte welkom uur 2 van dit programma Brabants Bond. Dat houdt in dat we straks weer gaan kijken naar de ultieme Bonte 50. In dit geval staat Fleetwood Mac centraal.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: Wederom, ook vandaag weer 2 liedjes voor je uitgezocht. Fleetwood Mac op het hoofdpodium. Oud liedje Oh Well, dat is nummer 2. En nummer 1 is Go Your Own Way. En die heeft al fix wat stemmen binnengekregen. Maar zometeen toch nog maar eens even kritisch luisteren en kijken naar het allerbeste liedje dat ze ooit hebben gemaakt. Want dat zou ik graag van jou willen weten welke dat is, 1 of 2. En dat vang ik dan op. Dat zet ik hier neer, ik noteer het. En dan weten we straks wie de winnaar is voor vandaag. En zo gaan we door tot en met donderdag. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Roxanne Hazes. Over dat opvangen gesproken. Geadopteerd hier door Omroep Brabant. Vanwege de knijtergoede plaat die ze heeft gemaakt. Het liedje heet dan ook Vang Je Mij. Roxanne, als ik iemand moet opvangen, dan ben jij het wel. Met open armen. Zeg mijn naam.

0: Ach, meisje toch, daar hoef je toch niet om te vragen. Soms is het meer dan een gevoel. En dat gevoel dat zit heel erg diep, kan ik je vertellen. Maar het gaat er wel om dat je nu met dat gevoel toch een beslissing neemt.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Welke van deze twee mag het dan voor je zijn? You Can Go Your Own Way is nummer 1. En nummer 2 is Oh Well, de eerste echte grote hit. Als bluesband zijn ze ooit eens begonnen, Fleetwood Mac. En dit was de eerste echte hit eigenlijk. Maar ooit is een alarmschijf geweest bij Radio Veronica toen ze begonnen. Eerste alarmschijf overigens. Maar dat is heel lang geleden. Maar nu gaat het erom welke dat je vindt dat een plaats zou moeten hebben in de ultieme bonte 50. 1 of 2.
2: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went cheated on me.

0: Het is een lastige, dat weet ik. Het wordt je moeilijk gemaakt. Dat is ook de bedoeling, want het gaat om het allerbeste liedje van Fleetwood Mac. En dan wordt dat teruggestemd op Go Your Own Way of Oh Well. Verder zeg ik nog even niks over. Het is aan jou. Dus laat het weten, 1 of 2. Maar nu naar het nieuws van vandaag. Niek de Vries, wat kun je ons melden over dat nieuws?
1: Onder andere gaat het over een aanbieder van zorg en AZC's. Die is gestopt na verscherpt toezicht van de inspectie. En voor fans van Max Verstappen was het een mooi weekend.
2: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Fijn visionie. Hoe staat het ervoor met het verkeer? Ja, ik had verwacht dat hij er wel zou zijn, even in de hart van de ANWB. Het is, het is ook misschien een beetje vroeg. Het is net nog geen 11:30. Ik kan nog 10 seconden wachten. Als hij dan niet is, ga ik even zelf ontbladeren. Waar de files staan zo'n beetje. En er staan er nog wel een paar die toch even het vernoemen waard zijn. Nou, nee, is dat niet. Hallo? Nee, ga nemen. Even kijken wat hij dan toch op zijn site heeft staan. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Vonderen en Gatum, 6 kilometer. Kapotte vrachtauto, daar is het probleem. En dan tussen Valkenswaard en Batadorp, 5 kilometer. Ook door probleempjes, een ongeluk in dit geval. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batadorp en De Hocht, 6 kilometer. En Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug, 8 kilometer. Kapotte auto, 1 rijstrook is daar maar in gebruik. De A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Valkenswaard, knooppunt Hocht, 4 kilometer. En ja, ik ben alvast begonnen, Erwin.
8: Dus, ja, ik hoor het, ja. Ja.
0: Je was te laat, hè? Dus ik heb er nog een paar staan. 2 en 2 Maastricht richting Eindhoven tussen Waleren en Veldhoven.
8: Veldhoven, 4 kilometer.
0: Die mag jij doen dan?
8: Ja, dat is vanwege die studiedag, hè, voor leraars. Op de N261 Waalwijk richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg-Noord heb je meer dan 5 minuten vertraging. 2 kilometer file.
0: Ja, want de meester en meesteresse, inderdaad, dat klinkt een beetje gek. Meesteres. Studiedag, ja.
8: De conciërge.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja. Erwin, dankjewel dat je toch even bij kwam. Dankjewel, hè.
8: Ja, sorry dat ik te laat was.
0: Ja, geen probleem. Dat zijn we allemaal wel eens een keer. Dag.
8: Dag, meneer.
2: Omroep Brabant.
0: Hoe staat het met het weer van vandaag? Nou, mooi temperatuurtje, 21 graden. Een van de laatste dagen dat het nog een beetje zomers aanvoelt. Het is rustig weer. Een beetje mis hadden we vanmorgen, maar dat is langzaam al weggetrokken. En dan is het met een matig windje een prachtige zonnige dag. Het nieuws. Niek de Vries.
1: Zorgaanbieder All Care for All uit Waalwijk is gestopt met het aanbieden van zorg in verschillende asielzoekerscentra in Brabant. De organisatie stond eerder onder verscherpt toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat de zorg die werd geleverd niet op orde zou zijn. De inspectie meldt nu dat er sinds juli al geen zorg meer werd verleend in AZC's. Sinds vorige maand is het bedrijf helemaal niet meer actief in de zorg. Een vrouw op een fiets is vanmorgen in Oosterwijk geschept door een auto. Het gebeurde op de kruising van de Honsbergse Laan en de Moergestelse Weg. De vrouw is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er eerst scheuren ontstaan. Dat komt door het staal dat in de jaren 50 tot 70 werd gebruikt in die bruggen. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Een paar jaar geleden beloofde minister Matlener dat er allerlei maatregelen genomen zouden worden. Dat is volgens deze journalist maar deels gedaan.
9: Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat, dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen, die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algabrug bij Krimpen aan den IJssel. Ja, het duurde maar. Maar Max Verstappen heeft dan toch zijn eerste overwinning van het seizoen binnen. De Formule 1-coureur van Red Bull won gisteren de Grand Prix van Bahrein, die trouwens werd verreden in Maleisië. Voorzitter van de Max Fanclub, Bas van Bodegraven uit Tilburg, die was erbij. En het was iets waar hij lang van had gedroomd.
10: Het was fantastisch. En ik droom er eigenlijk al van sinds 2007 om hierbij te zijn een keer. Want toen heeft Jos een mega race gereden hier. En dit was de kans. En het heeft ons enorm veel moeite gekost om hier op tijd te zijn. Want we zaten in Baku. En er was een vlucht gecanceld en een hoop gezeik. Maar uiteindelijk was het lood naar werken.
1: Ja, en hij bedoelde dan natuurlijk dat hij lang van had gedroomd om daar in Maleisië te zijn bij winnende race van Max. Want in 2017 bijvoorbeeld won hij daar ook. Maar ja, toen ging dat allemaal mis. Toen was hij er niet bij. Ja, en nu was hij dus uiteindelijk met een hele hoop toeren wel op tijd.
0: Nou, ik vind dat leuk is met de zoon opgaan. Dat is wel bijzonder. Wel dat je een leuke hobby hebt en je wordt er blij van. Hartstikke goed. Nick, mag ik je danken. Dit was hem voor vandaag. Hè?
1: Zeker.
0: En dan, heb je nog leuke plannen van vandaag? Heeft er integrerend?
1: Nee, volgens mij niet. Ja, tenminste, leuke plannen. Gewoon met de kinderen iets doen. Want
0: dat is leuk. Leuk. Ja, je hebt ze.
1: Ja, dus niks speciaals, maar gewoon.
0: Nee, oké, goed. Nou goed. Maar iedere dag met kinderen speciaal.
1: Ja, zo is het.
0: Ah, oké, dag. Met zometeen toch nog een keer luisteren naar die 2 fragmenten van Fleetwood Mac. En dan definitief de keuze maken voor zover je nog geen keuze hebt gemaakt. Maar die komt er zometeen weer aan. Stedenaar, James Blunt. Nou, rustig aan. Laten we gewoon eens proberen een kopje koffie samen te drinken. Hè? Dat vind ik al meer dan genoeg dan meteen Stedenaar. Dus het is wel heel uitbundig wat deze man nu meteen roept. Ik zou er ook niet van gediend zijn. Nee, rustig aan.

0: Ach, bij Omroep Brabant mag je een klein beetje maniakaal zijn, hè? Dat je van de muziek houdt. En dat mag best wel echt tegen vormen hebben. Omdat je graag naar Omroep Brabant luistert. Dat je eigenlijk niks wilt missen. En zeker niet van de Ultieme Bonte 50. Dus zo'n Michael Cimbello met Maniac. Zie dat als een compliment.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ga je voor een lekker poppy liedje, dan is het denk ik 1. Ga je voor een bluesy plaatje, dan gaat het voor nummer 2. 06-573-28-203. 06-573-28-203. 573-28-203.

0: Ik vind het zelf een van de mooiste die hij heeft uitgebracht. Guus Meeuwis, Als ze danst. En zo heet het liedje. Oh, dat is verkeerd. Ik moet deze hebben natuurlijk. Ja, het is de tijd.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ik dacht even nog je te gaan bedwelmen met het verkeer. Maar dat hebben we gehad, de verkeersinformatie. En je vindt dat ook op onze site trouwens. www.omroepbrabant.nl. Wat je nou niet vindt, is de winnaar van vandaag. Twee liedjes wederom uitgezocht. Iedere dag hoor je een liedje van Fleetwood Mac. Of twee liedjes van Fleetwood Mac. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En vrijdag hebben we dan vier op een rijtje gezet. Met de keuzes die door jou iedere dag zijn gedaan. En vandaag met de meeste stemmen. Go your own way.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: begin van dit jaar is er nog een nieuw album uitgebracht van Lara Pausini, zei ze. Ooit deed ze mee aan het Sanremo Songfestival. Dat is een groot songfestival daar in Italië. Dat maakt dan echt ook met dit liedje, La Solitudine. En in 2022 kwamen we er ook nog tegen als presentatrice trouwens van het Songfestival, weet je nog. En nu, voor de liefhebber, die houdt van het Italiaanse, die houdt van deze muziek van Lara Pausini. Volgend jaar, november 2027, staat ze in de Ziggo met een optreden. En het is haar eerste optreden wat ze ooit gaat doen en misschien wel blijft doen. Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval haar eerste optreden in ons land.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering...
9: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
14: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoor je dat, Erwin? Ze zijn aan het klussen bij Mannix.
4: Ja, ik hoorde inderdaad iets, ja.
0: Ik denk dat hij gewoon thuis werkt.
4: Was het niet de sirene?
0: Nee, ja, ik denk dat hij thuis werkt en dat hij gewoon zegt van, weet je, even aanzetten, even het nieuws lezen en dan gewoon dat hij aan het klussen is.
4: Ik vind als je thuis werkt, ben je ook minder betrokken bij je werk.
0: Nou, je lijkt wel een baas, dat zeggen die bazen ook allemaal. Daarom hebben ze over files. Want waar staan ze dan?
4: 2 jaar geleden zei ze weer iets heel anders. Dus, ja.
0: Files, dan Erwin.
4: Dat was gewoon een persoonlijke titel, hè?
0: Files, Erwin.
4: Ik heb een file op de A59. Den Bosch richting Zonzeel, bij Knoop het Hooipolder, 4 kilometer, 5 minuten is de vertraging.
0: Is dat alles?
4: Dat is alles op dit moment.
0: Nou, fijne lunch en doe het goed aan iedereen daar. Hè?
4: Ga ik doen.
0: Oké, dankjewel. Hè. Tot later. Dag gooien. Doei.
17: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
24: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
25: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
26: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow in the dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond en Bermol.

0: Young at Heart van de Bluebells. Het liedje was eigenlijk geschreven voor Bananarama. Een van de Bluebells, jongens, die had een relatie met een van de dames van Bananarama. En die had liedjes geschreven voor Bananarama. En toen zeiden die meiden van Bananarama, dan moet je ook gewoon zelf coveren, joh. Het is ook een liedje van jullie, van de Bluebells. Doe dat ook gewoon zelf. En dat werd uiteindelijk een hele grote hit. Hij heeft veel geld opgebracht. Tot in 2002 die violist om de hoek kwam kijken, die je net hoorde. En die zei, ja, wacht even. Ik heb nooit meer royalties gekregen. Ik speel viool op die plaat. De plaat deed het hartstikke goed en ik heb nooit wat gezien. En die ging naar de rechter. Heeft bij de rechter viool zat te spelen. En de rechter zei van, ja, dat is hem echt. Je moet geld krijgen. En die ging dus tegen Bluebells zeggen dat zij geld moesten overmaken. Einde geschil.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Hij heeft een nieuwe plaat uit. Ik heb hem al een paar keer in de uitzending gehad, omdat ik hem bijzonder vind, maar ook omdat hij uit Brabant komt. Werkte niet met de minste. Werkte bijvoorbeeld met Martin Garrix. Werkte met Armin van Buuren, Hartwell, Lucas en Steve. En nu staat hij samen met Fleming op het podium. Wie dat is, je hoort het zo meteen. Gaan bellen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is

0: Teardrops van Womack en Womack. En die Womack en Womack, dat zijn Linda en Cecil Womack. En Linda is weer de dochter van Sam Cooke. En Cecil dus de schoonzoon. En die was regelmatig met pa, schoonpa, op pad met Sam Cooke. En nou ja, dat leverde hem toch ook wel weer publiciteit op. En zorgde ervoor dat hij samen met vrouw Lief ook weer wat fijne platen kon maken. Bij deze dus ben je meteen een klein beetje bijgepraat. Over bijpraten gesproken. Als je de Nederlandse singer-songwriter Jim Gardner uit Brabant bedoelt, dan is dat ook bijpraten, want zijn echte naam is Jim van Hoof. Hij komt uit Brabant en opereert onder de artiestennaam Jim Gardner. Heeft onder andere samengewerkt met Martin Garrix, Armie van Buuren, Hartwell en Lucas en Steve. En heeft een nieuwe plaat uit. En er zijn allerlei fraaie plannen te bedenken, want hij gaat van alles doen. Gaat ook nog binnenkort in het voorprogramma van Fleming en Misha staan. Dat klopt toch zo'n beetje, Jim?
1: Dat klopt. Een heleboel dingen tegelijkertijd, ja. Dus leuke dingen wel.
0: Dat wil zeggen dat het echt voorvarend met je gaat, dan toch?
1: Ja, en dat, ik voelde al wel een beetje dat ooit zou gaan gebeuren, maar dat zo snel in een stroomversnelling zou raken, dat had ik nooit verwacht natuurlijk. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Maar had je dat ooit gedacht toen je op het Willem II College zat, dat je zo beroemd zou worden?
1: Nee, want tot de middelbare school was ik eigenlijk nog niet heel erg met muziek bezig. Dus op dat gebied wist ik het nog niet helemaal zeker, denk ik. Nee.
0: En hoe zit het verhaal dat een vriendin, die hoorde jou een beetje zingen en zei van, daar moet je wat mee doen. Is dat waar, dat verhaal, op school?
1: Ja, zeker. Ja. Elke keer als deze vraag wordt gesteld van, wie heeft jou nou een soort van aangemoedigd om te gaan zingen of zo, dan vertel ik dit verhaal wel altijd. En dat is Moïsa, dat zou ik altijd blijven zeggen. Daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor. Maar ja, dat verhaal is zeker waar. Die heeft mij toen wel ontdekt, een soort van, ja.
0: Maar goed, dus je hebt hier veel samengewerkt met, ik noem de naam al, Martin Garrix, Armie van Buuren en Hartwell en Lucas Diep. En hoe reageerde die toen op het moment dat je zei van, nou, ik ga nu eigenlijk wel iets voor mezelf doen?
1: Ik heb niet met alle mensen waarmee ik samenwerk heb gehad heel veel contact. Dus ik weet niet precies wat zij daarvan hebben gedacht. Maar ik denk dat als je zij zelf artiest zijnde, denk ik dat zij dat alleen maar kunnen supporten. Dat iemand voor zijn eigen droom wil gaan. Want dat hebben zij zelf ook ooit in hun leven gedaan. Dus ik heb het niet direct van ze gehoord, maar ik denk wel dat ze het idee of de stap wel altijd hebben gesupport, zeg maar.
0: Nou, die nieuwe single uit die we zo meteen gaan draaien, en al gedraaid hebben trouwens, hè, You Make It Make Sense. Waar gaat het liedje over? Hoe ben je erop gekomen?
1: Het gaat over mijn ex-vriendin, dus ik heb het nummer...
0: Was dat die vriendin van het zingen bij op school of niet?
1: Nee. Dat is niet die persoon, nee.
0: Zes vriendinnen later.
1: Nee, dit is weer een andere.
0: Ik ben nu al de tel kwijt. Hoe zit het nou? Welke vriendin dan toch?
1: Ja, ik moest even graven. Nee, dat valt mee, hoor. Dat valt allemaal reeds mee. Nee,
0: dat zou ik ook zeggen.
1: Het gaat over mijn ex-relatie. Ik heb destijds dat nummer geschreven over haar en voor haar. Alleen... Ja, dat is later is dat een beetje spaak gelopen.
0: Ja, maar kwam dat door het liedje? Of wat, vond ze het liedje niet leuk? Of kwam dat dan oorzaak?
1: Nou, nee, dan, als dat zo zijn geweest, dan deed ik toch iets niet goed, denk ik. Nee, ik kan me nog herinneren dat ze het liedje toen heel mooi vond.
0: Oké.
1: Maar nee, dat zijn andere redenen geweest. Maar in principe waar het liedje over gaat, is dat iemand, een persoon, kan eigenlijk een soort van, ja, als een soort laatste passende puzzelstukje van een puzzel aanvoelen. Iemand die alles laat kloppen in je leven, ook al hoe laag je ook aan de grond zit, is altijd wel iemand die je eruit kan slepen of ervoor kan zorgen dat het allemaal wat meer logisch is. En in dat geval, op dat moment was dat mijn destijds vriendin.
0: Je bent tot op heden wel van de singles, toch? Nog geen album of zo. Komt er dat wel dan?
1: Jawel. De You Make It Make Sense is de single van de EP. Die is dus vrijdag uitgekomen. Daar staat You Make It Make Sense op. En nog een extra nummer die ook nog niemand heeft gehoord, Flatline. Dus dat is een totaal van, als ik het goed heb, 6 nummers.
0: Okay.
1: Die is uit, dus daar kan iedereen natuurlijk ook naar luisteren. Maar daar staat hij op. En dan ja, een album, dat duurt nog wel eventjes, denk ik. Mm-hmm. Maar ik heb in ieder geval wel zin om die te schrijven.
0: Ja. Dan ga je dus, wat ik al zei, met een korte podium op, met Misha en met Fleming. Hoe is dat gelopen? Ja. Hoe ben je bij hen uitgekomen? Of zij bij jou, dat weet ik niet.
1: Fleming die werkt, dat is ook een mede-Brabander natuurlijk. Die werkt samen met Marcus. En Marcus is weer een vriend van mij waar ik vroeger ook muziek mee heb gemaakt. En toen het bekend werd dat Fleming een support act nodig had, toen heeft Marcus mij eigenlijk gelijk gebeld en gezegd van hey. Wil je dit samen met ons gaan doen? En ik zei natuurlijk ja, dat wilde ik heel graag. Dus dat is via via gekomen. En Micha die had op zijn Instagram mij samen met 2 andere artiesten als opties in zijn, in zijn verhaal eigenlijk gedeeld. En aan zijn publiek gevraagd, oké, wie willen jullie horen tijdens mijn shows? Als support act. Okay. En daar ben ik toen samen met nog iemand anders uitgekomen om dat te mogen doen voor hem.
0: Wat betekent dit nou allemaal voor, ik word carrière, maar wat betekent het nou allemaal voor de toekomst? Dat je nu EP uit hebt en dat je met deze 2 op het podium staat. En dat je ze ook een beetje vergeleken wordt met Harry Styles. Wat betekent dat nu voor de toekomst?
1: Ik heb helaas geen glazen bol, maar ergens ook weer is dat niet helaas. Ik vind het gewoon lekker leuk om te doen hoe het op dit moment loopt. En hopelijk gaat dat zich uiten in nog meer shows en nog meer mogelijkheden die op mijn pad komen. Die overigens wel er aankomen, want mijn eigen headline tour is bevestigd voor april 2027. 7 shows in Nederland. Dus dat komt er sowieso nog aan. En dan als dat allemaal gedaan is na de support acts en alle andere shows. Dan hoop ik dat natuurlijk wel iets met zich mee gaat brengen voor de toekomst.
0: Het klinkt allemaal heel bijzonder. Het klinkt allemaal alsof je pret hebt in het leven. Dat is goed om te horen. You Make It Make Sense van Jim Carter. We gaan naar je luisteren. En dank voor het gesprek. Dank je wel.
1: Yes, super.

0: McQueen, Clark en Hillman. Het is weer een tijd geleden, jaren 70 zo'n beetje. Maar dat lang niet afgeschreven, dat is goed ook. Ja. Het is leuk dat we dat soort dingen ook nog in onze iCloud hebben zitten. Dat ik die af en toe toch nog even aan je kan laten horen, toch? Marieke Smit, goeiedag.
1: Hallo.
0: Hoe is het met je? Alles goed?
1: Ja, zeker met jou ook.
0: Ja, zeker. Het is prachtig weer. Dus
1: dat is lekker, hè?
0: Ja,
1: ja, ik heb ervan genoten.
0: Ja, even genieten als het over. Maar goed, dan mag het wel weer echt herfst gaan worden, toch?
1: Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, okay. Denk ik. Van mij mag dit nog wel even duren. Maar ik weet dat heel veel mensen er wel zin in hebben, ja.
0: Ja, dat is uiteindelijk ook weer een goede andere nieuwe tijd. Gaan we in een nieuwe fase gaan we in van het leven.
1: Ja, het is wel gezellig dan altijd binnen.
0: Ja,
1: het buiten een beetje regen.
0: Ik zag nu al kerstreclames, joh, op Instagram.
1: Nou, ik was gisteren in de stad. En bijvoorbeeld in de Hema en al die winkels. Daar hebben ze gewoon nu allemaal kerstbomen en zo al, hè?
0: Ja, dat wou ik zeggen. En bij die intratuin en dingen, daar staan al de huisjes en zo.
1: Ja, het kerstdorp is al opgebouwd.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Ja.
0: Nou, maar bijna is het zover. Even nog een klein beetje geduld hebben. Dan mogen we daar ook onszelf aan toegeven. En nu eerst maar even in het hier en nu blijven. Bij deze dag, wat zit er in het nieuws aan?
1: Een 3 mannen gevlucht na een crash in Vught. En misschien ligt jouw brood al heel lang in de vriezer. Maar in Duitsland hebben ze er één die echt al heel lang bevroren is.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Het verkeer in Brabant, hoe staat het ervoor, Evan?
5: Het staat er redelijk goed voor. Ik heb maar één file op dit moment. Dat is de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. 5 kilometer en de vertraging is 10 minuten.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, gaat er 21 vandaag, dus zonnetje erbij. Af en toe wat sluierbewolking, maar dat is het dan. En dus kunnen we meteen door met het nieuws. Marieke Smit.
1: Restaurant De Kuit in Mierlo heeft zijn eerste Michelinster gekregen. Dat werd net bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de sterren. Het is de eerste nieuwe ster voor Brabant. Het restaurant in Mierlo met chef-koks Koen van Weert en Joek Jong-Lee maakt gerechten met Franse technieken en een Koreaanse touch. 3 jonge mannen zijn gisteravond met een auto gecrashed in Vught. Ze probeerden daarna te vluchten. Bewoners hoorden de klap, gingen meteen naar buiten en gingen achter de mannen aan. Volgens bewoners reden de mannen veel te hard. Je hoort een buurtbewoner.
7: Wij maken ons sowieso al zorgen hier. Ja. Want er wordt vaak hard gereden. Hier wordt veel te hard gereden, ja. Het is een soort kartbaan, ja.
8: En het is met een behoorlijke klap gegaan. 2 bomen uit de grond.
7: 2 bomen uit de grond, ja. En de auto was echt totaal los.
1: Agenten hebben bij de mannen een blaastest en een drugstest gedaan. Daarna bracht de politie ze naar het cellencomplex in Den Bosch. Uitgevers van schoolboeken moeten scholen niet langer verplichten om papieren en digitale versies van boeken te kopen. Ook moeten ze duidelijker zijn over de prijzen en kwaliteit. Dat vindt de autoriteit Consument en Markt. Volgens de ACM zouden scholen meer moeten gaan samenwerken.
9: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, ja, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteit verhouding.
1: Papieren en digitale schoolboeken tegelijk verkopen mag wel, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. Als ze er niet mee stoppen, wil de ACM ze gaan dwingen. We hebben allemaal wel eens brood in de vriezer liggen, toch? En soms ligt het er misschien ook best lang. Dat is op zich niet erg, want bevroren blijft het langer vers. Maar een brood dat nu in een museum in Berlijn ligt, is wel heel oud. Het ligt al 36 jaar in de vriezer. Een man uit het oosten van Duitsland kocht het brood al die jaren geleden, toen Oost- en West-Duitsland weer 1 land werden. Uiteindelijk raakte de man zo gehecht aan het brood dat hij het zelfs meenam toen hij verhuisde. Een museum vindt het brood nu zo bijzonder dat ze het tentoonstellen. Het is niet de bedoeling dat iemand het ooit nog gaat opeten.
0: Nee, ik kan me ook niet voorstellen dat je dat wil, toch?
1: Lijkt me heel taai.
0: Ja.
1: Er zit ook een foto bij. Ik vind het er niet heel smakelijk uitzien.
0: Ik denk toch dat de smaak ook weer is. Ik denk ook altijd dat sowieso invriezen altijd een beetje ten koste gaat van de smaak. met
1: ja,
0: eten.
1: Dat weet ik. Ik vind als je het een weekje of zo hebt, of weet ik veel, een paar weken. Maar 36 jaar vind ik wel heel lang.
0: Ja. Nou ja, ik zou het er eerder opeten als ik het zou bewaren. Brood, toch?
1: Gewoon meteen opeten, dat is ook heel verstandig.
0: Ja. Nou goed, als je veel brood koopt, hoef je niet iedere week naar de winkel.
1: Ja, kun je lekker invriezen. Dat scheelt ook weer.
0: Marieke, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Succes met de lunch zometeen. Lekker broodrammetje eten.
1: Nou ja, precies. Lekker jong brood.
0: En tot straks, hè. Tot later.
1: Tot straks.
0: Met zometeen de weersverwachting van vandaag, de komende dagen. Dat hoor je van Weerplaza. En verder zit er nog natuurlijk muziek in het koffertje van Mol. En dat hoor je zometeen voorbij komen. Ik kan maar één ding zeggen. Het wordt weer fantastisch dit komende half uur. Tot aan 1. Agda en de Munnik.

0: 20 tot lokaal zelfs 22 graden. Er staat wel een matige bries uit het zuidwesten, windkracht 2 of windkracht 3.
1: Nou, ja, het klinkt allemaal niet verkeerd, hè?
0: Nee, het is zeker niet verkeerd. We leven echt ruim boven onze stand. Ook vanavond en vannacht is het nog lang aangenaam buiten. Wel drijven er steeds meer wolkenvelden over Brabant heen. Maar het blijft vannacht gewoon droog. Er kunnen weer mistbanken tot ontwikkeling komen. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Morgenochtend starten we dan regionaal grijs in de provincie. Maar dat lost weer snel op. Er volgt weer een dag met flink wat ruimte voor de zon en wat wolkenvelden. Iets meer bewolking dan vandaag, denk ik. En opnieuw hoge temperaturen van 22 of 23 graden. Ook woensdag nog een zeer warme dag voor de tijd van het jaar. Dan wordt het zelfs lokaal 24 graden in Eindhoven. Ook dan flink wat ruimte voor de zon naar een mistige start overigens. En in de loop van de middag en avond neemt dan de bewolking toe. En dan volgen een aantal pittige buien die de warme lucht verdrijven.
1: Oké. En is het dan echt voorbij?
0: Ja, dan lijkt het tijdelijk eventjes voorbij te zijn. Donderdag tot en met zondag wordt dan een wisselvallige periode met af en toe wat zon, maar ook zeker een aantal buien die overtrekken. En de wind draait van zuidwest naar noordwest, voert flink wat minder warme lucht naar Brabant toe. En dan moeten we donderdag en vrijdag stellen met slechts 13 tot 15 graden. En dan hebben we echt die jas weer nodig.
1: Ja, nou, er is een verandering in het vooruitzicht dus.
0: Ja,
1: maar ja, dat hoort ook een beetje bij de herfst, toch? Het mag ook wel echt herfst zijn. Ik heb het er net over gehad met Marieke. Dat hoort zo toch? Ja. Floris, dankjewel.
0: Jij bedankt.
1: En nog een hele goede dag verder daar.
0: Jij ook, doei.
1: Dag, geniet er even deze dagen. Tot ziens.
0: Dag.

Kim Wilde en de Kids in America. Dochter van Marty Wilde. En misschien dat je zegt, oh ja, die naam heb ik ooit eens gehoord. Dat is niet de echte naam. Marty Wilde was een groot artiest in Engeland. En ze heeft zich gemakshalve maar gewoon zo genoemd. Eigenlijk een beetje als Willeke Alberti. Die had de vader Alberti. En dus dacht Willeke Alberti, nou dan loop ik zelf ook maar gewoon Alberti. Want dat is goed voor de herkenbaarheid. Het is vandaag 5 oktober. Wat doet

0: Zo'n liedje dat je de blaadjes ziet vallen van een boom. Ook al is het prachtig weer, 21 graden nog. Maar je ziet toch aan sommige dingen dat het herfst aan het worden is. 's Ochtends vroeg als je uit bed komt, het is donker. Als je heel vroeg uit bed komt, tenminste, ik weet niet hoe laat je uit bed komt. Maar dan is het donker. En je voelt ook een beetje aan de natuur dat het aan het veranderen is. Dat het wat minder warm is en dat het niet zo lang meer warm is. En dat het toch sneller afkoelt dan je denkt.
1: De fijnste tijd van het jaar, als je mij vraagt.
0: Is dat zo? Waarom dan?
1: Ik heb gewoon wat meer met de herfstmaanden, de wintermaanden. Ik heb niet zoveel met de hitte en de warmte en hele lange dagen. Ik vind juist dat gezellige, dat het net wat knusser binnen is. Het wordt buiten langzaamaan donker, lampjes aan, een beetje wat meer gevoel. En vind ik vaak wel lekkerder dan gewoon de zomer buiten op het terras zitten.
0: Ik denk dat ik de lente het leukst vind.
1: Toch wel?
0: Ja,
1: dan is het nog niet te heet natuurlijk.
0: Nee, maar dan gaat de temperatuur al een beetje veranderen. Alles gaat al een beetje weer kleur krijgen. Alles, ja, wordt er een beetje mooier of zo, weet je. Vlindertjes komen weer naar buiten, zo, dat soort dingen. Maar ieder jarentijde heeft zijn schoonheid, als je dat wil zeggen. Dat klopt dus ook wel dan, toch?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja, winter heeft ook wel weer wat.
1: Alles heeft zijn voordeel. Maar je trekt natuurlijk bij een bepaald jaartal, jaargetijden, trek je het meeste aan, hè?
0: Ja. Wat ik wel leuk vind, is dat je in deze oktober en december en zo, dat je wat meer leukere kleding aan kunt. Ik heb alleen maar met t-shirts en polo's gelopen. Daar heb ik eigenlijk zo'n hekel aan. Het liefst heb ik gewoon lekker truitjes aan en een leuk jasje aan en zo.
1: Dus wat dus qua kleding voel jij je eigenlijk helemaal lekker?
0: Qua kleding denk ik gewoon dat dit de beste tijd van het jaar gaat worden nu. Ja.
1: En waarom kun je niet gewoon in shirtjes blijven lopen in de winter?
0: Ja, omdat ik dat te koud heb.
1: Ben jij iemand die snel koud heeft, ja?
0: Ja, ik ben zo koud, Clem. Ik heb liefst gewoon warmte om me heen. Ja.
1: Nee, ik heb liever gewoon lekker koud, ja. Maar goed.
0: Nee, dat goed.
1: Ik ben kil, jij bent warm.
0: Over de warmte gesproken. Je bent er vanmiddag tussen 1 en 4.
1: Jazeker, lekker bij hem.
0: Liefde en warmte. Wat kunnen we verwachten van jou?
1: Heel veel muziek. Gewoon een beetje de office hours, hè, de kantooruren doorkomen. En wel wat andere dingen als Koen normaal doet. Maar daar kom je vanzelf achter.
0: Ja, dat is leuk. En het is ook leuk dat we daar vanzelf achter moeten komen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat geeft ons een doel in het leven. Ja, dankjewel. Heel veel plezier, Stef, zometeen. En ik ben er morgen weer om 10 uur. Tot dan.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ik kun je blijven staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
9: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel.
2: Gaan we even richting de ANWB zitten, meneer De Hart. Hallo dan.
14: Hallo. Er staat een file op de A58 Eindhoven richting Tilburg door een ongeluk. Tussen Oorschot en Broegestel 6 kilometer, de weg is wel weer vrij. En op de N261 Waalwijk-Tilburg tussen de Efteling en Tilburg-Noord 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
2: Dat was hem al. Joe. Top, dank u. Tot straks weer. En een nieuwe wijn in de middag. Ja, zonder Koen, die heeft nog even lekker vakantie. Dus ik ga je blij maken zometeen met Zizi Top. Hoop ik tenminste.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Goedemorgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
27: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
28: Is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: David Guetta, Bibi Rexha en I'm Good. En ik hoop dat het met jou ook good gaat.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Want een maandag is altijd even een beetje opstarten. Hè? Je hebt het weekend gehad, je moet weer gaan werken. I'm good. Ik hoop dat het goed gaat. Niet al te veel stress. Gewoon langzaamaan weer in die werkdag glijden. En een beetje muzikaal begeleid worden. Nou, dat ga ik voor je doen vandaag. Zonder Koen. Die is nog lekker met vakantie. Dus Stef hier, aangenaam. We gaan er gewoon een relaxte, fijne middag van maken. En ik las het bericht. Er is natuurlijk veel om te doen. Of ja, voor mij is het veel om te doen. Want ik ben nogal van de films en series en zo. Weet je wel, Paramount en Skydance en hele grote bedrijven die gaan samen. En gaan dus samen, bijvoorbeeld Warner Brothers en zo, gaan samen om het aanbod te koppelen. Dus een Mission Impossible en een Harry Potter en allerlei andere grote namen komen allemaal een beetje op één groot platform. En het grappige is dat ook Disney samen met Netflix alweer deals aan het maken is om dan, nou ja, bepaalde films die en tv-series die alleen voor Disney zijn ook weer op Netflix te krijgen. En voordat je het weet, is alles samengevoegd en kunnen we gewoon weer terug naar de kabel. Ja. Iedereen allemaal aparte zendertjes, allemaal aparte dingen. Straks hebben we gewoon één grote zender en dan zijn we één grote familie, hè? Wijn in de middag. Is toch veel makkelijker kijken, toch? We willen wijn in de middag. Een soort YouTube. Gewoon alles op

Deze heb ik al lang niet meer gehoord. Jeetje. Marco Borsato en Sita met Lopen op het water. Ja, het Nationaal Oranje Comité die benaderde Marco Borsato. Dat was toen om een nummer te maken voor het nationale huwelijkslied officieel. Het was natuurlijk voor het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima. Nou ja, vervolgens dook hij de studio in met Sita. En in een volle Amsterdam Arena tijdens dat nationale huwelijksfeest in 2002... zong hij het live Lopen op het water.

0: Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: De supporter van NAC Breda opgepakt na een explosie bij een uitwedstrijd. En in Spanje was er dit weekend een bijzondere wedstrijd. Je hoort er zo meer over.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Ja, Brabant is filevrij, maar in kleine vertraging richting Brabant. Het is op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt het Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een kleine 10 minuten.
5: Omroep Brabant.
0: En het is vandaag ook gewoon weer warm. Ja, 20 tot 22 graden, flink wat zon. Af en toe een beetje bewolking, maar dat is het wel. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Krijgen we wat mist, maar ook morgen gewoon weer 20 graden. Dan tijd voor het nieuws en dat krijg je van Marieke.
1: Een supporter van NAC Breda is zaterdagavond opgepakt na de wedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. De man zou tijdens de rust in het uitvak zwaar vuurwerk hebben afgestoken in een toilet. Een wc-pot werd daarbij opgeblazen. 4 supporters en 2 stewards raakten gewond door rondvliegende stukken van de wc. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Restaurant De Kuit in Mierlo heeft zijn eerste Michelinster gekregen. Dat werd net bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de sterren. En dat ging zo.
6: To read out loud, the next restaurant which will be taken on stage with a 1-star Michelin. So, is it okay to pronounce some Dutch names? Some foreign names as well?
7: I'm pretty
6: Because
7: sure I can.
6: Just tell me, who is taken into the selection?
7: I know these two.
1: Nou,
7: these two used to work for me. This is Koen van der Waart en Jukke Lee van De Kuit.
1: Ja, het is de eerste nieuwe ster voor Brabant. Het restaurant in Mierlo met de chef-koks Koen van Weert en Yuk Jung Lee maakt gerechten met Franse technieken en een Koreaanse touch. Sens en Vught is zijn Michelinster juist kwijt. Dat was ook wel de verwachting. De zaak heeft sinds een tijdje een nieuwe naam en een wat meer toegankelijkere kaart.
0: Ik vind het ook wel spannend hoe ze dat bekendmaken.
1: Ja, het is echt een heel spektakel.
0: Van die bombastische muziek. Can I pronounce some Dutch names?
1: Ja, het is echt. Ik heb helemaal niks met dat hele Michelin, maar die hele ceremonie is echt wel. Het is wel echt een spektakel.
0: Ja.
1: Inwoners van Spanje gaan eind november al stemmen. Dat is eerder dan gepland. Premier Sanchez haalt de verkiezingen naar voren vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Toch zal dat niet meteen heel veel oplossen, denkt correspondent Miral de Bruyne.
8: De mensen op straat weten ook, nieuwe verkiezingen betekent campagnetijd. In de campagnetijd worden er niet heel veel nieuwe beslissingen genomen. Er wordt vooral campagne gevoerd. Afgelopen weekend was er al een vraag om algemene stakingen. Dus de kans bestaat zeker dat het nog lang niet rustig wordt hier in Spanje.
1: In het parlement heeft Sanchez nu geen meerderheid. Met nieuwe verkiezingen wil hij die wel krijgen. Ja, we blijven even in Spanje, want daar was een bijzonder spektakel dit weekend. Daar hielden ze een wedstrijdje menselijke torens bouwen. Ja, en dan niet een piramide van een paar laagjes hoog, maar echt metershoge torens met tientallen mensen erin. Ja, kinderen moeten bovenop, want die zijn het kleinst. Op beelden is te zien dat kleine kinderen op het einde via allemaal andere mensen zo omhoog klimmen. En als de 2 kleinste bovenop staan en eentje zijn hand omhoog steekt, is de toren af en mag iedereen weer 1 voor 1 naar beneden. In bijna alle gevallen ging dat verbazingwekkend goed, maar soms ging het ook mis. Dan stortte de hele toren in en vielen de mensen zo op de grond. Ondertussen keken er ook nog duizenden mensen toe.
0: Ja, eigenlijk is dat iets wat je op de basisschool vroeger ook wel deed, toch?
1: Ja, toch een beetje met gym zo'n piramide bouwen.
0: In de gymzaal met op zo'n grote dikke mat en dan ging je in een piramide op elkaar zitten. En dit is dus eigenlijk de professionele versie daarvan.
1: Ja. En het is ook niet echt een piramide, het is gewoon 1 grote rechte toren omhoog.
0: Oh, jeetje.
1: Dat maakt het ook nog wel, je zou maar onderop staan.
0: Stel, je bent hier onderste, je hebt iets van 10 of 20 man op je.
1: Ja,
0: dat hou je toch
1: bizar?
0: Niet?
1: Hoe kan je dat volhouden?
0: Dat is gewoon Laten we zeggen 18. Laten we zeggen, voor het gemak, 10 mensen. Nou, die wegen allemaal rond de 60 kilo.
1: Ja, dat heb je 600.
0: Dat kan toch niet?
1: Dat is toch niet normaal? En dan, ik vind ook bizar, al die kleine kindjes, echt als een soort aapjes, klimmen die allemaal zo bij die mensen goed, zo omhoog. Het is echt heel interessant.
0: Nou, en de beelden kun je ook zien ergens, hè?
1: Ja, ja. Als je even op de site van RTL Nieuws kijkt, dan kun je ze ook bekijken.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel. Op de basisschool kwamen wij nooit verder dan, ik denk, 3 mensen of zo. Dus maar goed, ik ga eens even kijken zo meteen. En nu, ik zei het al, hè, richting

0: Temper City met de Self-Aware. En ja, ik weet niet of je een beetje in een dipje zit. De afterlunch dip. Hè? Net de lunch gehad. Even een beetje in de stemming komen. Een beetje ingekakt. Dan heb ik wel iets voor je.
1: 0657328503.
0: Ja, dat is het nummer. Die mag je even in je telefoon invoeren of WhatsApp erbij pakken. En als je daar dan naartoe hebt wat je graag zou willen horen, dan ga ik dat voor je draaien. Ik kan niet beloven dat ik meteen dat ga draaien, want er zullen wel meerdere appjes binnenkomen. Dus ik zou zeggen, stuur even wat je wil horen naar het volgende nummer. En dan, nou ja,

Ja, er komt veel binnen hoor. 06573280. Even kijken. Er zijn een aantal mensen die willen wat relaxen. Ook mensen die willen vol gas erin. Ik denk dat ik er wel ben hoor. Jawel. 06573280. Ja, daar blijft die hoofd hangen, hè? Die 06573. Nou, heel veel apps komen er binnen.

Dankjewel daarvoor. Ik ga in dit geval voor die van Paul. En Paul die wil toch in plaats van gigantisch veel energie een beetje de rust herpakken na de lunch. En dan weer doorgaan met het werk. Nou ja, dat kan inderdaad perfect op Django Wagner met Bachata Bailando. Ik zou zeggen, pak een collega bij de hand. En kijk even hoe soepel de heupjes nog zijn, hè, op de maandagmiddag.

Het is altijd zo mooi hoe dat bepaalde nummers een bepaald beeld hebben. Hè? Want als je heel veel liedjes op een bepaalde manier hoort met een bepaald beeld, wat je steeds op dezelfde manier blijft zien, dan maak je die koppeling. En ik kan alleen maar bij Ryan Paris en Dolce Vita kan ik alleen maar die katten zien, weet je wel. Die katten die in de woonkamer zitten en dan de afstandsbediening pakken en dan ineens allerlei gekke dingen gaan doen vanwege die ene reclame van die telecom.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
10: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
11: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een zesde hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Inmiddels 2:02, een hele goede middag. Ja, geen vertragingen op de Brabantse wegen. Een hele kleine richting Brabant. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum zit je op 10 minuten. Voor de rest gewoon lekker doorrijden of lekker doorwerken. En ik probeer je zoveel mogelijk te begeleiden op het werk met gewoon muziek. En zo min mogelijk ouwe hoer gewoon een beetje relaxed er doorheen komen. En dat doen we zo meteen met Cake by the Ocean.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
24: Hoe kom ik hier weg?
23: Vragen die over je toekomst gaan.
25: Hoe word ik beter in mijn vak?
23: Of één die je wakker houdt.
26: Hoe begin ik weer met werken?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
28: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
27: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breedpark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
29: Is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: even lekker gas, hè?
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: Romantics, What I Like About You. En vooral het mooie, hè, is dat in het begin van het nummer, bij het intro, dat iedereen meteen dat meeklappen. En dan zit het natuurlijk vooral in de Rembrandts met I'll Be There For You, hè, vanwege Friends. Het is ook zo'n liedje. Nobody told me gonna be this way. Ja, dan kun je lekker meedoen, toch? Gewoon muziek, een beetje interactief. Interactief, zonder dat de zanger specifiek vraagt om interactief mee te doen, ja. Zo is het. Een nieuwe wijn in de middag, inmiddels 12:12. Ik hoop dat je een beetje relaxed de middag doorkomt. Koen in ieder geval wel, die is nog met vakantie. Dus Stef hier, hallo hallo, aangenaam. En we gaan er een rustig feestje van bouwen. Koen, die gaat normaal terug richting de 90s altijd dit uur. Nou ja, ik doe het net wat anders. Ik ga in ieder geval elke dag richting een acteur of actrice die ook kan zingen. Dus we pakken het een beetje dubbel aan. Niet naar de jaren 90, maar iets met films zoals het hoort, zou ik zeggen.

0: Set, Fred, Don't Talk, Just Kiss. En daarvoor nog Noorderlicht van de band. Is ook schitterend.
1: De muziek bij de film.
0: Eens even kijken. Ja, normaal gesproken, ik zei het al, hè, gaat Koen terug naar de jaren 90. Nou, ik ga naar de wereld van de film. Eens even kijken welke acteur ook kan zingen of welke zangeres kan acteren. En in dit geval iemand die nou ja, toch wel vooral bekend staat om het acteren. Hè. Dat is Jack Black. Die begon zijn carrière met een klein rolletje in een reclame over het Atari-spel Pitfall. Vervolgens dacht hij, weet je wat, ik sluit me aan bij een theatergroep. En in die theatergroep leerde hij Carl Gass kennen. En daarmee richt hij een band op, genaamd Tenacious D. Hij heeft daar geen mega grote hits mee gescoord. Maar ja, ze waren wel succesvol, want ze hebben ook verschillende wereldwijde tours gedaan. Ik ben ook ooit naar ze geweest, toen waren ze in Rotterdam. Maar ja, als je kijkt naar de films, dan is Jack Black echt wel succesvoller. Hè? Kijk naar School of Rock, kijk naar Jumanji, Kung Fu Panda of Super Mario. Maar die ene plaat die dan toch het meest succesvol was van Tenacious D, dat was Tribute. Dat is een ode aan de beste plaat ter wereld. Nou is Tenacious D, ja, op een pijnlijke manier uit elkaar gegaan. Want een van de twee, Carl Gass, die maakte een ongepland grapje. Een politiek grapje. En dat viel niet goed. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Maar ze hebben gezegd dat ze wel nog ooit terugkomen als alles weer een beetje gezakt is. Nou goed, we gaan het zien. In ieder geval de grootste hit die ze hadden is Tribute. Tenacious D.
2: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said,

0: spits, luister je naar Afslag Zuid.
1: Heb je ooit in een automaat gereden of niet?
2: Nee, ik denk het eigenlijk niet.
1: Zou je het kunnen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Het is alleen even met je voeten is het gewoon wennen. Omdat je
2: ik heb het wel eens gedaan trouwens, met de Top 900.
1: Oh, met de auto.
2: Die auto hier, die wij dan voor een tijdje hebben. Dat zijn altijd van die mooie luxe wagens.
1: Maar we hebben een schadeformulier voor in hebben gevuld.
2: Ja, precies. Dus uiteindelijk, ja, misschien moet ik toch bij schakelen blijven.
3: Vanmiddag zijn Ronnie en Marjolein er weer. Afslag Zuid, vanaf 4 uur.

0: En Dolly Dots en Avicii. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dan krijg je zo meteen van Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Iemand blijft maar branden aansteken in Breda. En in Londen staan sommige mensen urenlang in de rij voor iets wat heel simpel lijkt, maar dat niet is.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Inmiddels 2:30. We gaan eens even richting de ANWB. Daar zit Dennis Mooi. Goedemiddag.
6: Een hele goede middag. Het rijdt even langzaam aan de rand van de provincie op de A73 Nijmegen-Venlo. Tussen de afrit Tukenburg en Haps heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de N261 Waalwijk richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg-Noord doe jij 5 minuten langer over.
0: Dennis, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het is een lekker dagje vandaag. Hè? Af en toe wat bewolking, maar gewoon voor de rest droog. Een graad of 20 tot 22. En ook morgen nog gewoon lekker warm nazomers weer in oktober. Ja. Dan, tijd voor het nieuws, krijg je van Marieke.
1: Iemand blijft maar branden aansteken in de wijk Heuvel in Breda. De politie denkt inmiddels dat dezelfde groep of persoon zo'n 30 branden bij huurscooters, dixies en auto's heeft aangestoken. Het kan volgens de politie nauwelijks meer toeval zijn, maar een woordvoerder wil nog niet spreken van een pyromaan. De politie vraagt inwoners nu om sneller 112 te bellen als ze ook maar iets verdachts zien. PSV heeft net een nieuw shirt uitgebracht, speciaal voor de 100ste verjaardag van Koen Dille. De voetballegende overleed toen hij 63 was, maar werd vandaag precies 100 jaar geleden geboren. Het shirt is geïnspireerd op het shirt van de jaren 50. Op het tenue kun je ook het logo uit die tijd zien. En fans zijn enthousiast.
8: Ja, ik vind het echt mooi geworden. Ja, heel leuk. Heel gaaf. Het zijn een mooie kleur en een oud logo. En zijn naam achterop. En ik heb ook zijn nummer daarop laten zetten. Dus ik dacht, doen we gewoon even.
1: PSV speelt vrijdagavond in het shirt en fans kunnen het nu online en in de winkel kopen. Verschillende mensen in Nederland spelen een belangrijke rol in de oorlog in Sudan. Een Nederlander is daar dit voorjaar zelfs benoemd tot minister van Justitie. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De regering in Sudan bestaat uit zogenoemde paramilitairen. Dat zijn mensen die doen alsof ze militair zijn, maar officieel niet bij het leger horen. Je hoort verslaggever Lisa Schallenberg.
9: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. Ja, en deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man die minister in Sudan is, zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen. Bij het British Museum in Londen stond dit weekend zo'n lange rij dat het museum alweer dichtging voordat sommige mensen aan de beurt waren. En dat allemaal vanwege een tapijt. Nou ja, niet zomaar een tapijt. Natuurlijk, sinds kort is het tapijt van Bayeux daar te zien. Het tapijt is het meest waardevolle tapijt van de wereld en is al bijna 1000 jaar oud. Deze zomer werd het tapijt zelfs in het geheim 's nachts naar Londen gebracht. En dat stukje kleed willen dus veel mensen zien. Het museum blijft nu langer open en gaat ervoor zorgen dat wachtende mensen kunnen zitten.
0: Ja.
1: Allemaal voor een stukje kleed.
0: Wat jij zegt, een stukje kleed.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Waarom?
1: Ja, dat schijnt gewoon heel bijzonder te zijn. Mensen willen heel graag zien.
0: Ja, kijk, het kan aan mij liggen. Misschien ben ik een beetje cultuurbarbaar. Maar waarom zou je naar een museum gaan voor een stukje kleed?
1: Ja, maar het is wel bijna 1000 jaar. Het is wel echt oud.
0: 1000 jaar oud kleed.
1: Ja.
0: En als je erop gaat staan, dan vlieg je weg, denk ik.
1: Ja, dat zal het zijn. Uit die rij.
0: Ja, kun je wel voorschieten inderdaad.
1: Ja, dat is wel handig.
0: Gewoon over erheen vliegen, ja, precies.
1: Goed idee.
0: Marieke, dankjewel. Tot straks.

0: En Avicii met de SOS en die Aloe Black, ja, die ken je natuurlijk misschien wel van deze. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need Aloe Black en niet de dollar, maar in dit geval dus met Avicii. En we gaan even zingen.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Dit is er eentje die je in de auto perfect mee kunt zingen. Tijdens het refrein, hè? Free fall. Oké, sorry, ik zal niet zingen. Het is aan jou.

en kilometers. En daarvoor Tom Petty, Free Fallen. Op zondagmiddag dan draai ik elke week een country knaller. Nou is de country muziek helemaal up and running, hè, met Ella Langley die records breekt. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland wordt die lekker veel gestreamd, lekker veel gedraaid. En ook extra veel country op de radio. Bijvoorbeeld ook met die Stella Lefty. Man a Train Back to Boston. Ook zo'n popliedje wat heel goed doet. Een andere artiest, Luke Combs, die is in Amerika ook al heel groot. Die heeft vooral een grote hit met Tracy Chapman's Fast Car. Heeft hij ooit een cover van gedaan. Maar ook in de Billboard Hot 100, dus de hitlijst in Amerika, doet hij het ook weer ontzettend goed. En dit nummer staat er ook in de lijst. En ik vind deze zo verrekkers goed. Een beetje poppy, een beetje

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Inmiddels 2:02. We gaan eens even richting de ANWB in Den Haag. Daar zit Dennis Mooi. Goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Eén file heb ik te melden aan de rand van de provincie op de A73 Nijmegen-Venlo. Heb je 10 minuten vertraging tussen Wiegen en Kuik. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht.
13: Dennis, dankjewel. Tot straks weer misschien. En zometeen, ja, gewoon lekker door met de muziek. Wat dacht je dan? We gaan richting de jaren Tagetig. En nog Raccoon komt ook nog voorbij.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
21: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
22: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Voordeeluitjes.nl. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
25: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Raccoon en No Mercy.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: En er zijn natuurlijk een hoop artiesten die in Nederland wonen en nieuwe muziek uitbrengen. En die dan natuurlijk willen opnemen in een grote bekende studio. Nou ja, een van de bekendste studio's ter wereld is natuurlijk de Abbey Road Studios. De Beatles die hebben daar het grootste deel van hun werk opgenomen daar. Ze hebben zelf een album benoemd, hè? Abbey Road, naar de Abbey Road Studios. Maar ja, onder andere ook Pink Floyd, ja, Kate Bush. Maar ook Oasis, hè, die op dit moment weer gaan toeren zelfs in de Amsterdam Arena. Maar ook Radiohead en Adele en Amy Winehouse hebben allemaal het album opgenomen in de Abbey Road Studios. Maar niet alleen zij. Ja, hallo. Ook het album Liverpool Rain, dat voor een deel is opgenomen in de Abbey Road Studios, oftewel van Raccoon. Nou, als je bij dat lijstje mag voegen, dan ben je een hele grote, hè, om zo maar te zeggen. Een goede middag. Wijn in de middag zonder Koen is op vakantie, maar met mij hier, Stef. Aangenaam. En ik zag ergens een berichtje voorbij komen. Niet in onze app, maar ergens anders. Wat niks met Omroep Brabant te maken heeft. Maar je moet maar zo denken. Heb je een goede dag op het werk? Het kan altijd slechter. Want ik zag ergens iets voorbij komen van iemand die had in plaats van pagina 105 uitgeprint, printen die 105 pagina's uit. Ja, dan ben je ook heel ver.

0: I give you grace. En daarvoor Stef Bos. Ik hou van de radio. Oké, we gaan even klef doen. Dat is leuk.
1: Even lekker klef met Stef.
0: Lekker. Even lekker klef doen op de maandagmiddag. Ja, waarom niet? Ik ga in dit geval richting Foreigner. En de meeste Foreigner platen, ja, die zijn geschreven door Mick Jones en de zanger Lou Gramm. I Want to Know What Love Is. En dat is dan weer een solo project van Jones. En daar was die Gramm niet bepaald blij mee. En dat had een goede reden eigenlijk wel. Want hij vond het nummer te ver afstaan van hun rockachtergrond. En die tekst van het nummer, ja, dat vertelt een beetje over de relatie die Mick Jones had met Ann Dexter Jones. En dan kun je je afvragen, ja, boeit mij het hoe zij heet. Maar het leukste is, ze hebben natuurlijk ook kinderen gehad. En hun oudste kind is de succesvolle producer Mark Ronson. Weet je wel, de man achter het Amy Winehouse album Back to Black. Maar ook de man met Uptown Funk. Ja, wat dat betreft zitten er heel veel muzikale talenten in de familie. En om het even klef te houden, gaan we dus aan die ene plaat waar wij het niet helemaal eens waren. Omdat het niet echt rock genoeg was, maar wel lekker klef toch.

0: van vandaag. Foreigner met I Want to Know What Love Is. Je kunt hem zelfs meezingen als je wilt. Zou ook zomaar de meezinger kunnen zijn. Zeg, meer country op de radio. Daar word ik altijd blij van. Elke zondag dan draai ik een countryplaat. Maar ja, in dit geval mogen we het allemaal doen. Want de tipplaat is me toch een lekkere knaller.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En Ella Langley natuurlijk bekend van Choosing Texas op dit moment. Maar ook Miranda Lambert. Het is wel een 20 jaar een grootheid in de country business. En ze hebben een hele goede samengemaakt. Je krijgt een beetje het gevoel alsof je naar een westernfilm zit te kijken, hè, met deze geluiden.

0: Deze plaat is zo verrek, is goed. En vooral omdat meestal bij country, weet je wel, heb je de overdreven hoeveelheid gitaren misschien wel en bepaalde kenmerkende instrumenten. In dit geval zit er gewoon wat meer gas op. Een beetje disco-achtige sound. Ik hou ervan. Een beetje die funky gitaar erbij. Ella Langley en Miranda Lambert. Snakeskin Boots. En zometeen... Ja, zij houdt ook wel van country. Taylor Swift. En de Pet Shop Boys. Die krijg je zo meteen, maar eerst gaan we richting het nieuws. En dat krijg je van Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Buurbewoners geschrokken na de dood van buurman Rini in Bergen op Zoom. En heeft Virgil van Dijk zijn beste tijd gehad?
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
0: Inmiddels 3:30, hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Daar zit Dennis Mooi. Goedemiddag.
5: Een hele goede middag. Het loopt vast op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen de afritten Weert Noord en Valkenswaard loopt het vast over 8 kilometer door een ongeluk. En dat kost je nu zo'n 20 minuten extra.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Het is een lekker zonnig dagje vandaag, hè? Zo'n 20 tot 22 graden. Beetje bewolking, maar voor de rest is het droog gebleven. En ook morgen wordt het een zomerse dag, rond de 20 graden. Dan tijd voor het nieuws, dat krijg je van Marieke.
1: De overleden man die gistermorgen in een huis in Bergen op Zoom werd gevonden... is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Het gaat volgens buurbewoners om buurman Rini. Ze zijn geschrokken door het nieuws.
6: Het is een enorme schok. Het is een zeer sympathieke man en zeer betrokken met iedereen. En ja, het feit dat hij dan overleden was en dat we ook niet precies wisten hoe en wat... ja, we waren gewoon in shock. Iedereen stond op straat en een en al ongeloof en vreselijk triest.
1: De politie heeft een man van 38 uit Roosendaal opgepakt. Een supporter van NAC Breda is zaterdagavond opgepakt... na de wedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. De man zou tijdens de rust in het uitvak zwaar vuurwerk hebben afgestoken in een toilet. Een wc-pot werd daarbij opgeblazen. 4 supporters en 2 stewards raakten gewond door rondvliegende stukken van de wc. Het is niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Natuuractivisten in Utrecht willen dat de provincie gaat controleren... welke bestrijdingsmiddelen boeren gebruiken bij kwetsbare natuurgebieden. Ze eisen dat de provincie goed gaat uitzoeken of de vergunningen van de boeren wel kloppen.
7: Ga kijken of daar een vergunning voor is en zo niet. Ja, dan worden er pesticiden gebruikt zonder vergunning en dan moet u daarop handhaven. Het water is vervuild, het drinkwater is vervuild, de natuur staat onder druk. Hoe ver gaan we nog door met het vervuilen van onze woon- en leefomgeving?
1: De activisten werken voor MOB. Dat is de natuurorganisatie die vaker klimaatrechtszaken voert. Virgil van Dijk is een van de allerbeste spelers die Oranje ooit heeft gehad... maar hij heeft zijn beste tijd wel gehad. Dat vinden Willy en René van de Kerkhof. Van Dijk speelde gisteren tegen Servië zijn 100ste interland. Hij was goed, maar de broers vinden dat Van Dijk niet meer zo snel is. Je hoort eerst Willy en dan René.
8: Dan krijg je het moeilijk. Dus misschien moet je wel eens een goed alternatief gaan zoeken.
9: Als je tegen Frankrijk of Italië speelt, ik heb die wedstrijden allemaal gezien. Dan zijn die spelers al weg voordat hij Van Dijk omgedraaid is. Het gaat toch een heel probleem worden.
1: Ja, meer hoor je in de Willy en René podcast van Omroep Brabant.
0: Dankjewel. Stef van Duinhoven. Ja, je hoorde het net al, hè? We gaan richting de Pet

hebben veel country-achtige muziek deze middag, kan ik je vertellen. Net nog Taylor Swift en die Shaboozy. Ja, die valt ook wel een beetje in het rijtje. Hè? Een beetje de mix tussen pop en country. Maar ja, we moeten ergens beginnen als je meer country op de radio wil krijgen, toch? A Bar Song.

0: Ja, wat dat betreft ben ik het met ze eens. Want Crazy Little Thing Called Love. Als er iets gek is, is het wel liefde. Hè, Ronnie? Ja, toch?
1: Jazeker. Stef?
2: Wat zal hij doen? Wat zal hij kiezen?
1: Is het nou Stef of Koen? Maar het is Stef, hè, ja.
2: Of beter nog, waarvoor gaat hij niet? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ronnie?
0: Nou, Ronnie, we gaan eens even kijken wat jij niet gaat kiezen.

0: als jij als luisterend oor van dit programma denkt te weten wat Ronnie niet gaat kiezen, dan zou ik zeggen, geef even een gil. Maar is die moeilijk, Ronnie?
1: Ja, hij is lastig. Hij is lastig. Wel, alle twee goed. Dus vakwerk.
0: Geef even door, wel of niet, één of twee. Nou, ik ben benieuwd.

0: YouTube en Beautiful Day op Omroep Brabant. En zometeen gaan we maar eens even kijken wat Ronnie nou niet kiest. Maar eerst welkom terug, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ik wil weer Koen zeggen. Dat is verschrikkelijk, of niet? Dat is gewoon nog de vakantievibe waar ik in zit. Weet je wel, voor de vakantie was het natuurlijk Koen.
0: Ja.
1: En dat is mijn mind. Heeft dat,
0: jouw mind.
1: Ja,
0: maar je zit wel weer helemaal in de werkmodus.
1: Ja, zeker. Zeker wel. Het is weer heerlijk om een beetje thuis te zijn gewoon hier. En ook zometeen tussen 4 en 7 samen met Marjolein je mee de spits door te mogen trekken. Met allerlei leuke dingen. Ook wel bijzondere dingen. Want ik denk dat jij het ook wel herkent, Stef. Je krijgt steeds vaker de fooi-optie onder je neus als je gaat pinnen, weet je wel.
0: Dat vind ik zo ongemakkelijk.
1: Zoveel procent of geen fooi. Nou, hoe dwingend vinden mensen dat scherm nou eigenlijk? En werkt het een beetje? We gaan erover praten met consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Die gaat het straks vertellen. En stel je nou voor dat AI hackt. Dus dat we de boel niet meer onder controle hebben. Dus dat je met AI gaat hacken.
0: Is dat, ja.
1: Zou dat kunnen? Dus het is gewoon even hardop denkend.
0: Dan zit het op slot door AI en je komt er alleen maar in door AI te kraken.
1: Ja, nou AI gaat dan aan de gang met zichzelf om uiteindelijk. Ja, het is heel bizar. We gaan er straks even bellen met een cybersecurity expert die ons uit de doeken gaat doen wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben voor ons als dat überhaupt aan de orde is. Ik weet helemaal niet of het kan, maar dat gaan we hem straks even vragen. Verder leuk spelletje. Ik heb een energy shot muziekbestemming. Vind je al op onze socials. Stem daar vooral. En luister lekker mee zometeen na 4 voor een nieuwe Afslag Zuid.
0: Ja, en Ronnie is er frisser dan ooit. Dus
1: nou,
0: het wordt
1: jongen. Ja, jongen. Zo uitgerust, hè?
0: Je gaat straks denken van, waar is Ronnie geweest, joh? Waarom is het zo strak en zo snel en zo fris?
1: Het is uitgerust. Ik ben uitgerust.
0: Uitgerust, lekker, kijk, moeten we hebben. En je volgende vakantie is alweer gepland, denk ik.
1: Ze hebben mij al verteld, je moet altijd een beetje vooruit plannen en inderdaad zorgen dat je iets hebt om naar uit te kijken. Dus ik heb iets om naar uit te kijken.
0: Kijk,
1: laat ik het zo
0: heerlijk.
1: Doen.
0: Dat moeten we hebben.
1: Ja, zeker.
0: Goed, dan nog de vraag, wat ga jij niet kiezen? Er zijn een hoop mensen die zeggen, nou, ik denk dat die 2 niet gaat kiezen. Bijvoorbeeld Ria die zegt, nou, 2 niet, hoop ik. Maar wat wordt het?
1: Oh, hoop ze. Oké, nou ja, sorry.
0: Sorry.
1: Mut met Dynamite vind ik een leuk liedje, maar Dua Lipa, Training Season.
0: Ja, toch wel.
1: Ja,
0: dan doen we die toch lekker. Zometeen veel plezier met Ronnie. Ik zou zeggen...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. En daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedemiddag.
9: Een hele goede middag, Ronnie. Op een paar plekken in Brabant loopt het al goed vast door ongelukken. Zoals de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen de afrit Weert-Noord en Valkenswaard heb je een half uur extra nodig. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg. Veel vertraging tussen Best en Moergestel door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A5. En dan een vrachtwagen met pech op de A59 Zierikzee Den Bosch. Voor Nieuwkuik ben je 20 minuten langer onderweg.
8: Dankjewel. En nieuwe afslag Zuiden. Allereerst alweer voor deze week. Hou de radio lekker aan, want we gaan er met z'n allen een feestje van maken. Jij bent er gewoon bij, dus dat komt helemaal goed. En ik heb een bak goede muziek meegenomen voor tussen nu en 7 uur. Te beginnen zometeen met London Beats. And I've been thinking about you.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Ja, kun je even staan?
16: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
17: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
14: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
22: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels. Draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu Afslag Zuid.

0: Moon Beat and I've been thinking about you.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Nou Marjolein, we zijn weer compleet.
3: Yes! Yes. Ja, ik ben blij dat je er weer bent.
0: Ik moest even de knopjes zoeken en zo weer.
3: Ja, dat snap ik. Even onwennig, hè.
0: Waar zit dat knopje? Waar
3: hoe
0: is dit
3: werkte
0: knopje
3: dat
0: ook
3: nou
0: weer?
3: Ook alweer?
0: Waar is dit knopje ook alweer voor?
3: Yeah. Dat
0: was belangrijk. Altijd fijn om die bij de hand te hebben natuurlijk. Ja. Hey, het is maandag vandaag en ja, ik heb een fijne lekkere vakantie gehad gewoon na 2 weken.
3: Ik zie het ook, je hebt zelfs een beetje bruin kleurtje,
0: oh,
3: wat extra spoedjes.
0: Ja, maar ik heb er ook gewoon weer zin in. Ik denk lekker man, gewoon weer lekker met Marjolein. Huppakee, tussen 4 en 7 knallen we door de Brabantse eter. En het toffe is dat jij er ook gewoon bij bent aan de andere kant van de radio. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Op de dag waarop het vandaag en morgen nog lekker is voor wat betreft temperatuur. 21 graden zag ik net op de thermometer. En daarna gaan we toch langzaam richting de herfst met regen en veel lagere temperaturen ook. Dus geniet nog even van alles wat maar een heel klein beetje voelt als nazomer. En dat hebben we de laatste weken toch aardig gehad, eerlijk.
3: Ja, nou, het voelt ineens gewoon weer als een nieuwe zomer.
0: Is lekker gewoon, hè?
3: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Huppakee, dit is een beetje de toekomst ook, hè? Straks dan zitten we tot en met, ik denk eind oktober, over 1 jaar of 10. Ja,
3: ja.
0: Dat is natuurlijk allemaal niet zo klimaattechnisch
3: handig. Het is allemaal, het is niet goed, waardoor het, maar ik vind het persoonlijk lekker. Wel lekker.
0: Het is vandaag ook de dag waarop bekend werd dat restaurant De Kuiten in Mierlo zijn allereerste Michelinster heeft gekregen. En nog geen 1,5 jaar na de opening. Dus dat is echt wel heel erg tof. De chefs, Koen van Weert en Yuki Lee, als ik dat goed uitspreek, die combineren Nederlandse producten met Franse technieken en Koreaanse invloeden. Dus
3: cool.
0: Dat klinkt ook wel heel bijzonder.
3: Ja, dat klinkt heel leuk.
0: Mierlo is dus vanaf nu een officiële culinaire bestemming. Nederland telt overigens 119 sterrenrestaurants, 98 met 1 ster, 20 met 2 Michelinsterren. En de Liberij blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Wow. Heb jij wel eens in een Michelin-restaurant gegeten?
3: Nee, volgens mij nog nooit.
0: En waarom niet?
3: Ja, een beetje chic de friemel, hè?
0: Ja, maar het schijnt toch wel lekker te zijn. Ja,
3: zeker, nee, ik vind dat heel leuk.
0: Maar wat spreekt je dan niet aan? Is het 1, chic de friemel? Is het 2, de prijs? Of is het 3, het grootte van het gerechtje misschien?
3: Ik denk de prijs, want ik vind het wel heel leuk. En ik zou het echt wel willen doen. Maar dan moet ik echt gewoon even voor sparen. Dan wordt het echt een uitje, weet je wel.
0: Ja, maar dat denk ik dat ook moet zijn uiteindelijk.
3: Ja, dat denk ik ook. Maar het staat me zeker niet tegen. Lijkt me heel leuk. Ja.
0: Nou, Brabant telt 14 sterrenzaken, dus wat dat betreft mogelijkheden genoeg.
3: Keuze is reuze.
0: En de dag ook waarop bekend werd dat de ogen van 2,2 miljoen mensen gisteren gericht waren op een plek in Brabant, namelijk het Philipsstadion in Eindhoven. Daar speelde het Nederlands elftal tegen Servië. Dat was een wedstrijd in de Nations League en Oranje won met 2-1. Ja, 2,2 miljoen mensen. Het waren niet mijn ogen.
3: Ik wou net zeggen, ik durfde bijna niet zeggen. Ik dacht, dit is compleet langs mij heen gegaan.
0: Nou, dat niet. Maar dat had meer verkeerstechnisch te maken met het feit dat we door Eindhoven moesten.
3: Oh, ja.
0: Dachten, oh shit, het is voetbal.
3: Oh.
0: En die bussen die rijden dan weer een ander. Dus dat is een beetje irritant. Maar goed, aan de andere kant, van de wedstrijd heb ik niks meegekregen. Maar als ik dan vanmorgen wakker word, zie ik dat ze met 2-1 gewonnen hebben. Ze hebben mij ook helemaal niet nodig gehad.
3: Ze hebben het gered. Ja, gelukkig maar.
0: Hey, AI heeft ook weer zijn best gedaan om een leuke openingsjingle te maken van ons. Ik ben benieuwd of dat die een beetje een goede stemming is. Oh!

0: die had er zin in.
1: Zo, die knalt even door die speakers hier.
0: Die is ook lekker uitgerust het weekend uitgekomen.
1: Die is ook blij dat je weer terug bent van vakantie.
0: Doen we straks nog een keer.
1: Leuk.
0: Hè?
1: Yep.
2: Welkom bij Afslag Zuid.
3: Volg hoe je moet, naar af tegemoet.

0: Het is iedere dag anders.
1: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.
2: Ja, knalt om de wacht lekker in.

0: Het zijn de jaren 80. Toen was dit een hit van Tower en See You Tonight. En over de jaren 80 gesproken, ja, tel maar gewoon even mee, hè, want over 2 weken dan zitten we namelijk midden in het gevoel van de jaren 80. Dat komt ook weer gewoon lekker terug op de radio. Gaan we een feestje van maken met z'n allen. Wordt hartstikke leuk. Dus dan ook gewoon weer luisteren naar Omroep Brabant, zoals je dat eigenlijk altijd doet. Onderzoekjes, daar zijn we ook niet vies van, Marjolein.
1: Daar zijn we zelfs dol op.
0: Maar daar hebben we uiteindelijk natuurlijk jouw hulp wel bij nodig. Want als jij ons niet helpt, dan hebben we aan zo'n onderzoek helemaal geen reet. We zagen vandaag een nieuwsberichtje dat nieuwe motoren behoorlijk in trek zijn. Dat was te lezen. In de eerste 9 maanden zijn er al meer dan motorfietsen geregistreerd dan in heel 2025. En we zijn het jaar nog niet eens voorbij. Hè?
1: Dus wat dat betreft
0: zal het nog wel gaan stijgen. Inmiddels staat de teller op ruim 20.000 nieuwe motorfietsen. Dat is een stijging van ruim 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En ja, eerlijk is eerlijk, met dat lekkere weer is het ook wel fijn om op zo'n ding te toeren. Alleen ik mag het niet, want ik heb geen rijbewijs. Jij?
1: Ik ook niet.
0: Jij ook niet?
1: Nee, ik heb ook niet.
0: Waarom niet?
1: Ja, weet ik niet.
0: Nooit aan begonnen?
1: Nee,
0: of,
1: nooit aan me opgekomen.
0: Nee.
1: En jij dan? Waarom
0: nee,
1: jij
0: ik ook niet. Nee, ik, ja. Mijn moeder zei sowieso vroeger altijd brommetjes en motoren, dat zijn
1: ondingen.
0: Dat is gevaarlijk. Ja. Dat moet je niet opklimmen.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, als je moeder zegt, dat moet je niet opklimmen.
1: Dan luister je daarna.
0: Dan ga je lekker cross op woensdagmiddag, jongen. Oh, echt. Tegen autovrakken aan op een crossbaan. Maar goed, nee, motoren, daar ben ik nooit aan begonnen. Aan de andere kant denk ik, ja, als ik dit weer zo nu buiten zie, dan denk ik, nou, lijkt me
1: wel
0: lekker.
1: Nou, ik zie de lol wel van in.
0: Dat wel. Ja. Maar ik heb ook gewoon nooit actie ondernomen eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet. Ik moet wel zeggen, ik hoor dus steeds meer in de stad, mensen die echt in de stad wonen, dat zij geen auto nemen, maar motor.
0: Snap
1: omdat
0: ik.
1: Het makkelijker is met parkeren.
0: Nou.
1: Je hoeft geen parkeervergunning te kopen.
0: Nou, precies. Nou,
1: je mag je gewoon ergens neerzetten. Oh, ja. Dat scheelt echt een paar honderd euro.
0: En wat dacht je van de files in Nederland?
1: Ja, ja, dat ook.
0: Overal lekker tussendoor slingeren zo. Hoppakee, ja. En hoppakee.
1: Misschien op dat daarom ook meer mensen nu een auto kopen.
0: Nou, motoren zijn dus blijkbaar hot, maar om zo'n ding te mogen besturen moet je dus wel een motorrijbewijs hebben. Ik dacht, nou, laat ik ChatGPT gewoon eens eventjes aan zijn jas trekken. Ik heb gevraagd hoeveel procent van de Afslag Zuid-luisteraars volgens ChatGPT een motorrijbewijs heeft. En nou wordt er wel een flinke slag om de arm gehouden, want de chat komt niet met keiharde cijfers, dat zeg ik er wel bij.
1: Okay, ja?
0: Maar een beetje met een schatting. En chat denkt dat zo'n 12% van de Afslag Zuid-luisteraars een motorrijbewijs heeft.
1: Oh,
0: dus
1: nou,
0: dan moeten wij maar gewoon.
1: Ik
0: denk dat we daar gewoon eens moeten gaan checken.
1: Dat denk ik ook.
0: En wat zegt ChatGPT? Is het waar of niet? Dus is het zo dat 12% van de Afslag Zuid-luisteraars een motorrijbewijs heeft, ja of nee? Laat het gewoon even weten in de app. Kei makkelijk, duimpje omhoog of omlaag. Hè. Heb jij een motorrijbewijs? Even een duimpje omhoog. Heb je geen motorrijbewijs, dan stuur je een duimpje omlaag. Dat doe je naar 06-573-28203. En dan ben ik heel benieuwd of dat wij uiteindelijk gaan komen aan die 12%. Dus heeft 12% van de Afslag Zuid-luisteraars een motorrijbewijs, ja of nee? Als jij er een hebt, duimpje omhoog sturen. Heb je er geen, duimpje omlaag. Naar 06-573-28203. Dank alvast voor je deelname.

0: voor een goede 90s amazing vibe share op de radio. En de Shoek Shoek Song. We zijn bezig met een klein onderzoekje. Heb jij je motorrijbewijs? Ja of nee? Dat is eigenlijk de vraag. Duimpje omhoog als je die hebt en duimpje omlaag als je die niet hebt. Kijk even Marieke in de ogen. Marieke, heb jij een motorrijbewijs?
1: Nee, die heb ik niet. Die ga ik ook nooit halen, denk ik.
0: Maar wel een motorjack.
1: Heb ik een motorjack?
0: Heel stoer.
1: Ja, oh, ja, zeg. Ja, ja, zeg. Ja, die heb ik. Ja, zeg. Ja, ik ben echt heel stoer. Ja, dat klopt.
0: Maar geen motorrijbewijs.
1: Nee, dat niet. Okay. Nee, vind ik te eng.
0: Goed, voor Marieke dus een duimpje omlaag in dit geval. We gaan naar het nieuws, want dat heb je voor ons. Wat zit erin zo?
1: Asielminister gaat weer Brabantse gemeenten in de gaten houden. En een site waarop je van alles kan bestellen. Maar je hoeft niks te betalen en het komt ook niet bij je thuis aan. Ik vertel je er zo alles over.
0: Nou, en ik wil er ook alles over horen.
1: Dat snap ik.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
6: Brabant

0: je discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Het is 1 over half 5, hoe is het met de files in Brabant? Dennis Mooi van de ANWB, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Er staat ruim 130 kilometer file in Brabant. Je hebt veel vertraging op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel, dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan beter omrijden via Den Bosch als je vanuit Eindhoven naar Tilburg wil, over de A2 en de A65. Op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch heeft een vrachtwagen met pech gestaan. Tussen de afrit Dussen en Vlijmen ben je nog 20 minuten extra kwijt daardoor.
1: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
1: Aangename dag vandaag in onze provincie met een temperatuur van zo'n 21 graden. Vannacht dan kan op veel plekken wat mist ontstaan. Koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen lost de mist in de ochtend op. Daarna krijgen we volop zon. En ook dan wordt het weer 21 graden. En voor nieuws naar Marieke Smit.
4: De man die vanmorgen dood werd gevonden in een sloot in Den Bosch blijkt oud-wethouder Paul Kagi te zijn. Dat bevestigt zijn partij. Kagi was de oprichter van Leefbaar Sertu Den Bosch en zat jarenlang voor de partij in de raad. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar gaat het om een noodlottig ongeval. Asielminister Van den Brink gaat weer een paar extra gemeenten in de gaten houden omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. In Brabant gaat het om Altena, Bernhezen, Bladel, Heusden, Sint-Michielsgestel en Steenbergen. De 6 gemeenten moeten uitleggen hoe ze alsnog genoeg asielzoekers gaan opvangen. Lukt dat niet, dan kan het Rijk beslissen waar in de gemeente alsnog een asielopvang komt. Restaurant De Kuit in Mierlo heeft zijn eerste Michelinster gekregen. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de sterren. En dat ging zo.
5: To read out loud, the next restaurant which will be taken on stage with a one-star Michelin. So, is it okay to pronounce some Dutch names?
6: This is Koen van der Waart en Jukelie van De Kuit.
1: De Kooit.
4: De Kooit, ja.
1: De Kooit, ja.
4: Het is de enige nieuwe ster voor Brabant. Sens in Vught is zijn Michelinster juist kwijt. En dat was ook wel de verwachting. De zaak heeft sinds kort een tijdje een nieuwe naam en een wat meer toegankelijkere kaart. Het kabinet wil dat de regels voor mobieltjes op school vanaf 1 januari strenger worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden. Maar als het aan de regering ligt, mogen leerlingen ze ook niet meer op het schoolplein of in de aula gebruiken. Ze zijn volgens staatssecretaris Aarts een te grote afleiding.
7: Een kind dat op zijn telefoon zit, is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
4: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Ja, kennen jullie deze nieuwe hype al? Dopamine-websites.
1: Nee, nooit van gehoord. Wat is dat?
4: Ja, dat zijn sites waar je online eten of kleren kan bestellen. Maar je hoeft niks te betalen. En het eten of de kleren komen ook nooit thuis bij je aan.
1: Gewoon om die prikkel even te krijgen. Ja. Want ik heb iets besteld.
4: Ja, wat goed. Precies dat. Ja, de site is dus gewoon volledig nep. Het is puur inderdaad die dopamine-kick die je ervaart omdat je zogenaamd iets hebt besteld. Hoe heet dit? Ja. Oh, ik heb het toch even voor je opgezocht. Het heet, als andere mensen het ook willen weten, Food Never Comes. Ja, ik ga dit doen, toepasselijk.
1: Wat bestel eens wat lekkers voorbij straks, ja. Marjolein.
4: Ik een worstenbroodjes bestellen.
1: Ja, doe toch een hamburgertje bij. Of frietjes, ook een mayonaise erbij. Alles gewoon heel de mikmak erbij, heerlijk.
4: Ja, kan allemaal. Ja, en deze neuromarketeer die legt even bij Editie NL uit wat dat precies dan voor kick is.
8: Dopamine maakt jouw brein aan op het moment dat jij denkt, ja, ik wil dit. Dat vind ik lekker. Hier wil ik voor in actie komen.
9: En het laat ons ook goed voelen.
8: Klopt. Dus dopamine zorgt ervoor dat we gewoon in de richting bewegen van wat we fijn en prettig vinden.
1: Ja.
4: Ja, puur iets dus bestellen voor de kick. Maar werkt het ook echt? Nou ja, uit de test van Editie NL blijkt dat als je echt iets bestelt, de kick helaas veel groter is.
1: Ja.
4: Maar er is dus ook bij die websites een kick. Dus proberen kan altijd.
1: Ja, maar is die kick niet heel snel voorbij? Hè? Dat je de eerste 2 keer dat je denkt, oh leuk. Maar ja, dan de derde keer denk je, ja, doch.
10: Ja, en je weet het ook. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk zou iemand je dit een beetje zoals je dat bij kinderen doet. Gewoon eens voorscholen en zeggen, kijk, bestel maar even lekker.
1: Ja.
10: En dan pas wanneer je over 3 maanden een keer weer denkt, hé, ik had toch iets besteld. Ja. Het is nooit gekomen.
1: Maar dat heb je toch wel eens. Hè? Tenminste, ik heb het ook wel eens dat ik iets bestel online. En dat ik eigenlijk het een soort van vergeet ook.
10: Ja.
1: En dat je in 1 keer, als het weet ik waar vandaan komt, dat je na 3 maanden dat er een pakketje... Heeft er iemand iets besteld? Nee,
10: ik vind het eigenlijk top. Het is ook een cadeautje voor jezelf dan.
1: Dat, hè?
10: Ja, ja, dat
1: was hartstikke fijn. Nou, leuk initiatief. En ik denk altijd wel, er moet ook wel een verdienmodel aan zo'n website zitten. Dus ergens zal er ook nog wel iets aan verdiend worden, toch? Of niet?
10: Ik gok
1: advertentietje
10: het wel.
1: Of zo hier.
10: Ja,
1: en daar.
10: Vast. Precies. Zoiets zal het vast zijn.
1: Nou, tot over een uurtje, Marieke. Wij weten in ieder geval dat jij geen rijbewijs hebt. Motorrijbewijs althans. Ja. Hoe zit dat met jou? Want we zijn bezig met een klein onderzoekje. Laat even van je horen. Motorverkopen die hier stijgen de pan uit. Er worden heel veel motoren verkocht, nieuwe motoren. Maar daar moet je wel een rijbewijs voor hebben. Heb je die een? Volgens ChatGPT heeft 12% van de Afslag Zuid-luisteraars een rijbewijs, een motorrijbewijs. Nou, dat willen we even checken, dus laat het even weten. Duimpje omhoog als je er een hebt, hè.
3: Met Afslag Zuid op je radio is de avondspits stukken leuker.
9: Omroep Brabant. Snap je nou dat ik zo vrolijk ben?

0: de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: En is het waar of niet? Vandaag was het nieuws dat de nieuwe motoren behoorlijk in de trek zijn. Was vandaag te lezen in een berichtje. In de eerste 9 maanden zijn al meer motorfietsen geregistreerd dan in heel 2025 vorig jaar. Inmiddels staat de teller al op 20.000 nieuwe motoren. Stijging van ruim 15%. Maar ja, om een motor te mogen besturen heb je natuurlijk wel een motorrijbewijs nodig. Nou, ik heb geen motorrijbewijs, dus ik ga er ook niet aan beginnen. Jij ook niet, Marjolein.
1: Nee, ook niet.
0: Dus ik kan ook niet bij jou achterop in dit geval. Of in het zijspan. Dat zou
1: leuk zijn.
0: Dat ik lekker in het bakkie hangen en nou, dat jij naar rijden trouwens.
1: Nee, alleen daarom zou ik al het rijbewijs willen halen.
0: Dat ik in dat bakkie
1: ernaast.
0: Met zo'n oude piloot.
1: Ja, en dan zo'n ronde helm, weet je wel. Ja.
0: En dan je lippen zo, weet je wel. Ik zie het ook helemaal op. Oh, heerlijk. Ik heb er nu al zin in. Maar goed, dat gaat niet gebeuren. Want wij hebben dus geen motorrijbewijs. En wij wilden toch eens even checken hoe dat zit bij de Afslag Zuid-luisteraars. Ik denk, laat ik het eerst even aan ChatGPT vragen. Dus ik heb de vraag gesteld. Hoeveel procent van de Afslag Zuid-luisteraars heeft een motorrijbewijs? Nou, Chat die hield wel een slag om de arm. Hij kwam niet met keiharde cijfers, wat ik al zei. Beetje een schatting. Die denkt dat zo'n 12% van de Afslag Zuid-luisteraars een motorrijbewijs heeft. Dus wij wilden dat eens even

0: checken. Vandaar duimpje omhoog voor motorrijbewijs, duimpje omlaag voor geen motorrijbewijs. Ja. Ik ben benieuwd, Marjolein, waar we op uit gaan komen.
1: Nou, één ding kan ik alvast zeggen, hij heeft het fout.
0: Oh.
1: Het is in ieder geval niet precies 12.
0: Goh, dat is niet de eerste keer dit, hoor. Hè?
1: Dave die heeft er wel een, al 40 jaar, Els ook al 38 jaar. Mario die zegt, nee, geen motorrijbewijs nu. Ik vind motoren wel heel gaaf, met name die Harleys en de Japanse buikschuivers. Dat laatste ken ik niet.
0: Dat zijn denk ik van die racemotoren, die
1: laag door de bocht.
0: Ja, die. Ja,
1: hij zei erbij, als ik eens geld over heb, dan ga ik misschien nog wel eens mijn rijbewijs halen. Iemand anders die zegt zeker, ik ben zelfs motorinstructeur.
0: Oh,
1: dat is ook leuk, dus je geeft motorrijles. Marieke die heeft ook één, maar die zegt, ja jongens, dit is flauw, hè, want al die motorrijders die kunnen nu natuurlijk niet appen, dat is geen eerlijke test. Hij is allemaal lekker aan de toeren nu.
0: Maar even terugkomend op die motorinstructeur.
1: Ja?
0: Respect.
1: Ja?
0: Het lijkt me doodeng om achterop te gaan zitten bij iemand die voor de allereerste keer op de motor... Kijk, in de auto...
1: Nee, maar je gaat niet achterop zitten.
0: Jawel toch?
1: Nee, je rijdt een... Zij rijden... Volgens mij rij je de eerst gewoon een beetje naast.
0: Oh,
1: en daarna in de auto
0: achteraan. Ja, nee,
1: dan heb je van die headsetjes in je oor dat je kan praten met elkaar.
0: Ja, maar ik heb vroeger ook wel eens gezien dat er een instructeur achterop zat. En die had dan een soort van hendels.
1: Oh,
0: en hield hij dan vast. En
1: misschien deden ze dat vroeger zo.
0: Ik denk dat dat vroeger in mijn tijd was.
1: Ja, precies. Vroeger,
0: tegenwoordig is het wel veiliger allemaal. Dat.
1: Ja, dan heb ik nog Ria. Die zegt, nee, ik zou doodvallen onder zo'n ding. Ik ben namelijk 1,55.
0: Ah, niet doen.
1: Adrie wel, die zegt, oh, heerlijk is het. Je bent zo vrij als een vogel. Niels heeft er dan weer niet één. En die zegt, dat is maar goed ook. Als je mij vroeger op de brommer zag, stink ik net een beetje als hoe jij met je brommel om.
0: Levensgevaarlijk dus.
1: Ja. Remo, ze heeft er wel één. Die zegt, jazeker, zijn motorrijbewijs al 20 jaar op dezelfde motorfiets door Europa. Heerlijk, dat gevoel.
0: Ja, dat vind ik dus wel ontzettend vet. Hè, dat je dat ook doet. En ik ben dus tijdens mijn vakantie de afgelopen weken ook veel tegengekomen. Met name in het naseizoen. Dan is het ook wat toegankelijker op de weg. Het is niet zo druk, weet je
1: precies.
0: En die mannen die gewoon lekker huppakee. En vrouwen ook gewoon met een groepie lekker door Europa trekken.
1: Ja, waanzinnig.
0: Dat is toch gewoon heerlijk?
1: Ja, is echt mooi, denk ik ook. Nicoline, die heeft er geen, maar die heeft hetzelfde idee als jij. Die zegt, ja, ik wilde vroeger wel altijd graag, maar het mocht niet van mijn ouders.
0: Ja.
1: Ja, gevaarlijk, hè? Gevaarlijk. Uiteindelijk even de percentages erbij.
0: Ja, want
1: die zei...
0: 12%, hè?
1: Ja, het is 42.
0: Wat?
1: Ja, best wel veel.
0: Dat scheelt nogal.
1: Ja.
0: Dus 42% van de Afslag Zuid-luisteraars heeft een motorrijbewijs.
1: Klopt.
0: Doen jullie wel allemaal even voorzichtig, dames en heren. Ik spreek even namens mijn moeder nu over.
1: Ja, heel goed.
0: Levensgevaarlijk, nee, hoor, geniet van de motor onder je kont en dat doe absoluut voorzichtig. 42% heeft dus inderdaad een motorrijbewijs. Dankjewel voor jullie input. Ik ga zo meteen bellen met een bedrijf ergens in onze provincie. Waarvoor dan? Nou, voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Want ook vandaag gewoon weer een muzikaal energy shot. En daarvoor ga ik zo meteen richting Moerdijk.

0: De dames van de Pointer Sisters en I'm So Excited had ik trouwens al gezegd. Bedankt voor je input voor het afslagsuit onderzoek, het motorrijbewijsonderzoek. Nee, volgens mij niet. Nou, bij deze nogmaals, dankjewel voor het appen. Daar zijn we altijd hartstikke blij mee als je dat doet. En daar is het appnummer ook voor bedoeld. 06-573-28203. Ik ga even een lijntje uitgooien richting Moerdijk.
1: Voor een lekker muzikaal
0: energy shot. En wel, als het lukken wil, naar de Distri Boulevard 25 in Moerdijk. Daar zit namelijk Intersprint Banden BV. Dus even kijken wat ze daar graag zouden willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Als ze er zijn, tenminste. Je weet het nooit.
2: Goedemiddag, Intersprint Banden, spreek met Annette.
0: Dag Annette, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Namens ons en de rest van Brabant.
2: Oké.
0: Want zo doen wij dat toch in Brabant, of niet? Mekaar gewoon een goede dag wensen, toch?
2: Ja, dat doen we zeker.
0: Maar jij
2: dat
0: denkt echt, waar ben ik in terechtgekomen? Ik hoor het aan je stem. Je denkt, wat is dit?
2: Ja.
0: Nou ja. Ik bel altijd elke werkdag op dit tijdstip gewoon met een willekeurig bedrijf in onze provincie om in dit geval jullie nog even succes te wensen. En meteen erbij de vraag te stellen, wat zou jij willen horen op de radio om nog een beetje energie te krijgen voor die rest van de werkdag?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Je overvalt me daarmee, dat snap je wel.
0: Ja, dat snap ik zeker. Dat is de
2: Bruno
0: regel.
2: Mars.
0: Nou hoefde je niet eens zo heel erg lang over na te denken, toch? Maakt het nog uit welk liedje van Bruno Mars of mag het anders zijn?
2: Een lekker uptempo liedje.
0: Ja, ik vind die On My Soul is dat geloof ik, die laatste. Die is wel heel erg lekker, hè? En blij.
2: Die is heel mooi.
0: Nou, gaan we die doen?
2: Bijna
0: en dan
2: alles.
0: Ja, dat is helemaal mee eens. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Dat is kijken gezellig en werk ze nog, hè?
2: Oké, dank je.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CMG Tegels en Sanitair in Bladel.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
15: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven fresh je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
18: Nou, vriendelijk bedankt daarvoor. Gaan we naar Dennis Mooij, die is van de ANWB. Hoe is het met de avondspits in Brabant, Dennis?
19: Nou, je hebt vooral vertraging op de A50 en de A58. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Er staat 12 kilometer door een vrachtwagen met pech. Een rechterrijstrook is daar dicht. En ik heb goed nieuws voor de mensen in de rij op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, want de weg is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel staat nog wel 11 kilometer file en doe je er ruim een half uur langer over.
18: Dankjewel. Ja, goed nieuws is ook wel eens fijn natuurlijk. Het is het tweede uur af straks uit voor deze maandag. Leuk dat de radio aanstaat. Straks is er nog een anti-stress Brabobolide te winnen. We gaan het nog even hebben over de fooi-optie tijdens het pinnen. En we hebben goede muziek. Elke zur zometeen. Crying at the Discotheque.
20: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
25: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
26: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
27: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
28: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
30: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
31: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
32: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
33: voordeeluitjes.nl.
34: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
1: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
3: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
1: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Omroep Brabant.
1: Deep Blue Something hoor je zo direct met Breakfast at Tiffany's. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, je herkent het misschien wel. Je voelt er niets aankomen, maar zit net in een trein of op je werk in een vergadering. Dus je houdt hem even in. Maar dat is niet een goed idee, zegt een KNO-arts van het Erasmus MC. Als je namelijk tegelijkertijd en je neus en je mond dicht houdt, dan kan die lucht nergens heen. Dat gaat dan naar je oren. Als jij nou gezonde trommelvliezen hebt, dan kan dat wel. Maar zit je net op een verzwakt moment, dan kan je trommelvlies daardoor dus echt goed beschadigd worden. Gewoon dus lekker niezen. En wanneer iemand er wat van zegt, dan mag gewoon dit vertellen.
1: Zo met een hele tsunami aan spetters en zo. In de trein zo.
2: Van alles erop en eraan.
1: Hey, allemaal Marjolein die zei.
2: Ja, nou oké, in je elleboog dan. Maar gewoon voluit qua geluid.
1: Gewoon lekker laten gaan.
2: Ja, en met een AI-bril naar het strand of het winkelcentrum, dat kan niet meer in Noorwegen. De regering komt met een tijdelijk verbod op plekken waar veel mensen samenkomen. Denk aan de stranden, winkelcentra, musea en parken. Noorwegen gaat nu onderzoeken welke permanente regels er moeten komen. Ook in Nederland wordt daar inmiddels naar gekeken nadat de afgelopen tijd meerdere gevallen van stiekem filmen met die camerabrillen werden opgedoken.
1: Nou, mooi zo dat ze dit gaan verbieden.
2: Ja,
1: daar,
2: heel goed, denk ik ook. En vandaag zijn in Nederland de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Je hebt het natuurlijk meegekregen. Hier in Brabant is er ook weer een nieuwe bijgekomen. Maar ze doen ook meer, natuurlijk banden, dat weten we. Maar ze brengen ook elk jaar een lijst uit met de culinaire reisbestemmingen. In Europa tippen ze voor dit jaar Venetië, Tsjechië, de Dolomieten en de Amalfi-kust. Nou, de hotspot daaronder is de Dolomieten, of zijn de Dolomieten.
1: Ja.
2: Daar staan maar liefst 149 restaurants in de Michelin-gids. 37 met één of meerdere sterren. Dus wil je op vakantie, en niet per se voor de zon en het strand, maar voor het lekkere eten, moet je daar naartoe.
1: Maar daar staan ze ook in de rij voor selfies en zo in de Dolomieten. Ik zag daar pas een filmpje over, want dat is een fantastisch mooi gebied,
2: ja,
1: daar ook om te lopen met al die bergen. En
2: ja, die blauwe meren.
1: Oh, geweldig. Het is gewoon om verliefd op te worden.
2: Echt wel.
1: Maar als je dan de real life ziet, dus je ziet een selfie van iemand,
2: ja,
1: die staat helemaal alleen voor zo'n heel groot blauw meer. Was dan een beetje naar links filmen.
2: Oh ja?
1: 500 mensen staan op een rijtje.
2: Oh,
1: die allemaal die selfie. Dus het is helemaal niet
2: wat een deceptie.
1: Ja, het voelt helemaal niet zo exclusief als het er vaak uitziet op foto's.
2: Oh, jammer. Dus, want het zijn wel prachtige beelden.
1: Ja, het is echt te gek. En het is ook wel knetterduur daar, heb ik begrepen. Dus,
2: nou, wat dat betreft klopt dat wel met al die Michelin restaurants.
1: Even huppakee in de buidel. Steeds vaker over geld gesproken krijg je de optie fooi onder je neus als je aan het pinnen bent. Nou, hoe dwingend vinden mensen dat eigenlijk? Vind jij dat lastig of niet als je dat ziet? Denk je dan, ik moet niet? Nee?
2: Nou, weet ik eigenlijk niet. Nee.
1: Nou ja, en werkt het? Dat is natuurlijk ook belangrijk voor een bedrijf, want ze zet er niet voor niks bij. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels vertelt er zo meteen meer over.

0: ja, de jaren 90 wapperden natuurlijk alle kanten op qua muziek, stijlen en zo. En dan denk ik, ja, dit is dan het voorbeeld van gewoon een degelijk popliedje uit de 90s. Breakfast at Tiffany's was er een van Deep Blue Something. Steeds vaker krijgen we na een kop koffie of een lekkere lunch een fooie-scherm onder ons neus geduwd tijdens het pinnen. Het zal jou ook vast wel eens zijn overkomen. En hoewel fooiegeven natuurlijk officieel vrijwillig is, voelt het voor heel veel mensen toch alsof dat ze eigenlijk geen nee kunnen zeggen. Hoe komt dat toch? En waarom geven we zelfs fooi terwijl we dat eigenlijk helemaal niet van plan waren? Patrick Wessels, die is consumentenpsycholoog. Patrick, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, Amerika die heeft het natuurlijk al veel langer, hè? Want daar is de fooi ook een onderdeel van het inkomen voor de medewerkers. En het lijkt hier nu ook steeds meer standaard te worden, een fooi-optie bij het pinnen. Hoe dwingend ervaren mensen zo'n scherm eigenlijk?
1: Nou, dat is wel een goede vraag inderdaad. Want het lijkt erop dat, ja, dat veel mensen toch een soort van zien als de standaard optie om wel te doen. De officiële cijfers zeggen overigens wel dat zo'n beetje 40% wat geeft en 60% niet. Tegelijkertijd, als je kijkt naar wanneer we voorgeven zonder zo'n scherm door onze neus, dan is dat maar 17 of misschien 20%. Ligt een beetje aan de situatie. Maar het is echt wel een flinke verdubbeling van het aantal mensen dat voorgeeft.
0: Ja, dus zo'n scherm is lucratief voor een bedrijf, begrijp ik.
1: Ja, met name in de horeca zie je dat veel koffiebars en dergelijke, die gebruiken hem graag. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je toch, ja, min of meer wordt geconfronteerd als klant met die optie om fooi te geven. Ja, terwijl voorheen niet iedereen vroeg per se, hè, hoe zou je dat dan willen afronden bijvoorbeeld of wat dan ook. Dus dan was het echt een eigen beslissing. En nu is dat toch wat minder. Je moet reageren op een soort verzoek wat er komt.
0: Ja.
1: Ja, en dan vinden we het toch wel best wel lastig om mee te zeggen als iemand je staat aan te kijken.
0: Ja, want wat zijn de handigheidjes die gebruikt worden waardoor je misschien toch eerder op de knop fooi drukt in plaats van geen fooi?
1: Ja, vooral het systeem zelf heeft handigheidjes. En dat is misschien ook wel een goed onderscheid, hoor. Het zijn lang niet altijd die medewerkers die dit op willen dringen eigenlijk. Hè. Dat zijn meer die systemen die ontworpen zijn. En die zorgen er maar voor dat er sowieso een paar verschillende opties staan. Vaak begint dat met 20%, dan 15% en dan 10% bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: In dat geval hebben ze dat hoge percentage bewust als eerste gekozen. Want dat hoge percentage zorgt ervoor dat de rest een beetje lager lijkt. En dat je denkt, ja, dat is wel erg karig, weet je wat? Ik ga wat hoger zitten.
0: Ja.
1: En wat mensen graag doen is de middelste optie kiezen. Dus als je 3 opties ziet, kiezen we graag voor het midden. Als je zorgt dat die middelste optie 15% is, dan is dat best wel veel. En misschien wel meer dan mensen uit zichzelf zouden willen geven.
0: Ja, het kan ook zijn dat het misschien ook wel wat anoniemer voelt. Want op het moment dat jij aan tafel bij iemand afrekent, hè, als je lekker gegeten hebt, dan voelt die druk voor het geven van een fooi misschien ligt wat hoger dan dat je gewoon een beetje anoniem op zo'n schermpje geen fooi kunt indrukken? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, maar dat zou zeker kunnen, inderdaad. Dat zou kunnen. In veel gevallen alleen al staat er iemand bij dat scherm. Ja, dan ben je de anonieme toch ook wel kwijt. En dat komt ook nog voor dat je eerst je koffie bestelt bijvoorbeeld. Die medewerker moet hem nog gaan maken.
0: Ja.
1: En je rekent alvast af. Ja, dat is een beetje een vreemd moment om fooi te geven voor ons Nederlanders. In ieder geval, dat zijn wij niet gewend. In Amerika is dat veel gebruikelijker.
0: Zegt het geven van een fooi ook iets over je als persoon? Of willen we misschien juist graag door die fooi een bepaald beeld creëren van onszelf?
1: Ja, dat laatste is waar inderdaad. Dat is een goed punt. We hebben van onszelf allemaal een bepaald idee over wie we zijn of wie we graag willen zijn. En voor veel mensen is altijd een leuk, gezellig iemand die doet niet zo moeilijk over een eurotje extra. Zo'n soort type. Op het moment dat je dan dat fooi-scherm voor je krijgt, indrukt op geen fooi, dan denkt je eigen brein eigenlijk, hoe kan dat nou? Want je bent toch die leuke persoon die niet zo moeilijk doet. En dat betekent dat je eigen brein jou overtuigt om toch wat te geven, want dan klopt het weer met de identiteit die je voor jezelf hebt afgesproken.
0: Ja, dus het is handig als je, zou ik maar zeggen, als gast in een restaurant van jezelf denkt, oh, wat ben ik toch gezellig en wat ben ik toch leuk en wat ben ik toch gul, dan komt die fooi vanzelf voor de medewerker.
1: Juist, dan ga je die makkelijk meegeven inderdaad, in plaats van andersom. Dus misschien moeten we allemaal naar het restaurant gaan en zeggen, wat zijn we eigenlijk lekker zuinig, dan is het voordelig.
0: Geef jij fooi bij een kop koffie, of niet, Patrick?
1: Meestal wel inderdaad, ja, meestal wel. En ik moet wel zeggen dat ik graag naar dezelfde soort koffiebarretjes ga waar ik al vaker ben geweest. Dus dan is het gewoon ook leuk, dan gun je die mensen wat. Maar in een nieuwe locatie weet ik het niet zeker. Dan denk ik toch dat ik voor nee ga.
0: Ja, nou, vooralsnog gaat, begreep ik, dik 60% met jou mee. Die drukt op geen fooi. Gaat er nog verandering in komen de komende tijd, denk je? Of is dat gewoon heel erg lastig om te zeggen?
1: Ja, weet ik niet. We zijn al wel verdubbeld, hè. Dus wat dat betreft denk ik dat we het voorlopig wel even hebben gehad met de stijging. Dat we niet heel veel hoger gaan binnen korte tijd, eerlijk gezegd.
0: Nee. Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Dank je wel.
2: Het gezelligste einde van je dag.
3: Afslag Zuid.

0: is Omroep Brabant.
1: We zijn overal.
2: Oh joh, gezellig.

0: Ja, die vrouw inderdaad. Van Crazy op Jacqueline Govaert en Hold Your Fire. We gaan naar Marieke, die is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit er zo meteen in, Marieke?
1: Geweld tegen jonge vrouw bij Waalre blijft onopgelost. En heb jij toevallig al een paar dagen het gevoel alsof je flink moet opruimen? Daar heb ik zo een verklaring voor.
2: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
5: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
0: Bijna 1 over half 6. Er is verkeersinformatie. Want volgens mij is het best druk, Dennis, op de weg in Brabant. Hè?
11: Zeker. Als je zo allemaal gaat optellen in Brabant, dan kom je net niet op 200 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda doe je er 20 minuten langer over tussen Lexmond en Werkendam. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Een half uur extra. En het loopt weer opnieuw vast op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Er is een auto stilgevallen bij Oorschot. Tussen het knooppunt Batendorp en Oorschot levert dat een kwartier vertraging op. Dat gaat nog oplopen, want er zijn 2 rijstroken dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je weer het beste de route via Den Bosch.
0: Dankjewel.
12: Omroep Brabant.
0: Aangename dag vandaag, temperatuur zo'n 21 graden. Vannacht dan kan op veel plekken wat mist ontstaan. Koelt dan af naar zo'n 9 graden. Morgen dan lost de mist in de ochtend op. Daarna krijgen we volop zon en het wordt op morgen 21 graden. Voor het nieuws naar Marieke Smit.
1: De politie is gestopt met het onderzoek naar een jonge vrouw die in maart ernstig werd mishandeld bij Waalre. De reden? Alle sporen en tips zijn nagelopen, maar de politie heeft nog steeds geen dader gevonden. De zaak krijgt nu de status cold case. Dat betekent dat de recherche het onderzoek pas bij nieuwe sporen of getuigen opnieuw opent.
0: Dat lijkt me ook ontzettend frustrerend voor een slachtoffer, toch? Ik bedoel, je bent erbij geweest, je weet dat er een hoop ellende is, maar het kan uiteindelijk maar niet. De vinger kan er niet opgelegd worden.
1: Dat je ook zo dapper bent om dan aangifte te doen. Ja. En dat er dan gewoon blijkt van, we kunnen het niet oplossen. Nee, dat lijkt me echt zo machteloos.
0: Maar ook voor de mensen die bij de politie zitten, hetzelfde verhaal. Hè? Want dit wil je gewoon tot in de puntjes toe wil je dit regelen voor zo'n vrouw. Maar het lukt gewoon niet.
1: Nee, heel frustrerend voor iedereen, denk ik. Okay, ja. Voor het huis van Louis in Roosendaal staat al jaren een witte auto. En dat is hij zat. Ook voor andere bewoners is de auto een doorn in het oog. En de gemeente doet volgens de buren te weinig om het wrak weg te halen.
13: Jaren. Straks is hij nog ouder als ik.
14: En niemand weet van wie die is.
15: U heeft al vaker met de gemeente gebeld, erover.
13: Ja, zo vaak. Ja, gewoon al bij de heers van. Politie is al geweest. Handhaving is al geweest.
0: Ja. Sorry, joh. Ja. Ik word er bijna heet van.
1: Overdrijven is ook een
0: Heeft u al met de politie gebeld? Ach, mannen, ja, ik ben er gewoon heers van. Is toch
1: ja,
0: koud
1: is
0: in
1: mooi, het niet? Ja, uiteindelijk is de auto ouder dan hij.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, de gemeente zegt niet in te kunnen gaan op het specifieke geval van de auto. Maar zegt alleen dat er bepaalde voorwaarden zijn voordat de gemeente zomaar een auto kan wegslepen. Iemand blijft maar branden aansteken in de wijk Heuvel in Breda. De politie denkt inmiddels dat dezelfde groep of persoon zo'n 30 branden bij Dixies en auto's heeft aangestoken. Maar een woordvoerder wil nog niet spreken van een pyromaan. De politie vraagt inwoners nu om nog sneller 112 te bellen als ze ook maar iets verdachts zien. Voor het eerst is de studieschuld van alle studenten en oudstudenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan vorig jaar. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer bijna niet af. En dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
16: Dat zijn ook vooral veel oudstudenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiegeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: Bijna 5.000 mensen hebben zelfs een studieschuld van meer dan een ton. Heb je toevallig sinds een paar dagen het gevoel alsof je je leven moet omgooien of dat je flink moet opruimen of vaker moet sporten? Ja, dat is volgens October Theory helemaal niet zo gek. Dat is een term die nu veel rondgaat op TikTok. Het idee daarvan is dat oktober een soort tweede nieuwjaar is.
17: Oh.
1: September is vaak een drukke maand als je weer begint met werken na de zomervakantie en zo. En oktober wordt dan rustiger, dan heb je tijd om over allerlei dingen na te denken. En vaak is dat ook zo na kerst of oud en nieuw. Dan bedenken we ook altijd van die goede voornemens.
0: Ja, vanaf 1 januari.
1: Dan ga ik het doen. En oktober is dus schijnbaar ook een soort moment. Ik moet er wel meteen even bij zeggen dat October Theory niet wetenschappelijk is bewezen. Het is vooral een TikTok-term.
0: Okay.
1: Maar goed, mochten mensen dit herkennen, daar komt het dus vandaan.
0: Maar vandaar dat je waarschijnlijk ook stoptober hebt.
1: Nou, misschien wel
0: ook
1: inderdaad.
0: Het is ook zo'n moment, hè, vanaf 1 oktober ga ik niet meer roken. Dat is toch ook deze maand?
17: Zou je goed kunnen. Ik moet zeggen, persoonlijk mis ik al deze motivatie.
0: Ik ook.
1: Nou, ik heb dus vorige week mijn kledingkast opgeruimd.
17: Oh,
1: en nu begin ik dus te denken, zou het komen door oktober?
17: Het is oktober.
0: Jij moet niet zoveel op TikTok zitten, ja. Daar is het. Dankjewel Marieke, tot over een uurtje weer voor een update. Zometeen gaan we naar onze vrienden van Weerplaza. Want die praat ons bij over het weer in onze prachtige provincie. En je kunt ook nog een anti-stress Brabo-bolide winnen. Ja, daar wil je toch.

0: vibe van de 70s. Daar horen deze mannen zeker bij, de Jacksons. En Blame It on the Boogie. Ja, de dansschoenen die konden weer eventjes uit de kast. En die kunnen nu weer terug in de kast. Want we gaan naar Donny de Koning van Weerplaza. Ja, ik weet niet, ben jij een danser eigenlijk, Donny, of niet?
1: Nou, ligt er een beetje aan wat voor feest het is, denk ik.
0: Nou, je moest er even over nadenken. Maar
1: ja, dat is niet net te lang, hè?
0: Maar wat voor muziek vind je dan leuk om op te dansen? Is dat dan, zal ik maar zeggen, de muziek, de Nederlandstalige muziek waarbij je dan in de Polonaise aansluit? Of ga je voor meer richting de Jacksons inderdaad? Of iets anders?
1: Ik denk eerder richting de Jacksons, toch wel.
0: Of La Fuente, dat vind ik ook wel iets voor jou.
1: Dat vind ik inderdaad misschien... Nou, ik luister het misschien te weinig. Dat zal ik toch morgen eens gaan doen.
0: Nou, doe dat eens. Praat ons ondertussen even bij over het weer, want we hebben een cadeautje weer te pakken voor vandaag.
1: Nou, inderdaad. En we hebben nog een aantal cadeautjes die we ook nog wel gaan krijgen, hoor, komende dagen. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met het najaar. En dat betekent dat het best wel aardig kan gaan afkoelen. En dat gaat vanavond en vannacht toch ook alweer gebeuren. Regionaal onder de 10 graden. Met toch ook alweer kans op mist. Dus morgenochtend in de spits. Toch nog even oppassen daarvoor. Maar uiteindelijk volgt morgen opnieuw een prachtige najaarsdag met temperaturen die nog

0: Dan moeten we het doen met 13 of 14 graden overdag. Met daarbij flink wat buien die gaan overtrekken. En dan zien we dan eigenlijk ook de dagen daarna dat die 20 graden voorlopig in ieder geval niet meer terugkomt.
1: Nee, even vooruitkijken naar het komend weekend. Want dan hebben we natuurlijk de marathon van Eindhoven. Ook op alle kanalen van Omroep Brabant te volgen. Zondag, een tipje van de sluier.
0: Ja, zondag overdag ziet het er nog wel oké uit, denk ik. Een lokale bui. Warm is het niet hoor, met 14 of 15 graden. Maar om te hardlopen is dat misschien juist wel lekker.
1: Ja.
0: Temperatuur, ja, die daalt in de avond uiteindelijk wel. Dus mocht je daarna nog even een feestje gaan doen, dan is een extra jasje misschien nog even aan te raden.
1: Precies, of de muziek aanzetten van La Fuente, dan kun je dansen.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Hey, dankjewel Donny, ik wens jou een mooie avond. Hè.
0: Fijne avond.
1: Hoi, hoi.
2: Tune van toen.
1: Ja, en de vraag is, herken jij die tune van toen? Het is een bekende tune van een film, een tv- of radioprogramma. En ja, de vraag is simpel. Waar is de tune van die ik je zo meteen laat horen? Het is wel een korte, dus in dat opzicht zou die misschien best lastig kunnen zijn.
3: Okay.
1: Aan de andere kant, als ik hem heel lang had gemaakt, dan is die denk ik ook weer te makkelijk.
3: Dus dat is wel herkenbaar.
1: Ja, dat denk ik wel. Okay. Maar ik vind het aan de ene kant wel knap als je het naar aanleiding van dit korte fragmentje herkent. Dus krijg je wel wat veren erin, zo. Dat. Luister even mee, waar is dit de tune van?
3: Oeh, die is kort, ja.
1: Kort, hè?
3: Ja, die is kort. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is wel herkenbaar.
1: Heel herkenbaar. Ik ga één hint geven. Oer-Hollands.
3: Oké. Okay.
1: Oer-Hollands. Verder zeg ik er helemaal niks over. En het gaat dus om deze tune. Nou, waar was die tune van? 06-573-28203. Als je het weet, laat het ons dan even weten. Want dan maak je namelijk kans op de anti-stress Brabo-bolide. En ik zou het zo leuk vinden als jij die vandaag wint. Dus even appen. Het antwoord op de vraag, hè? Waar is die tune van?
2: Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag.

0: Zijn naam, George Harrison, het liedje heette Got My Mind Set On You.
1: Een tune van toen.
0: Ja, en daarvoor ga ik naar Paul. En Paul die komt uit Bergen op Zoom. Dag Paul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Beetje een leuke dag gehad, Paul, vandaag?
2: Ja, lekker weer, altijd goed, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar wat voor werk doe je, als ik vragen mag?
2: Ik ben huisman.
0: Huisman, oké. Okay, ja, en dan heb je even de ramen openstaan, de deuren open. En dan kun je ook genieten van het lekkere weer, toch, of niet?
2: Ja, zeker wel.
0: Zit je dan even ook lekker af en toe buiten met een bakje koffie nog in deze tijd? Of denk je, ja...
2: Ja, zeker. En vooral met dit weer.
0: Heerlijk, man. Genieten. En de radio lekker aan op Omroep Brabant. Dat is keigezellig dat je erbij bent, Paul.
2: Altijd.
0: Het kader van een tune van toen liet ik je een fragment horen van een tune. Ik zei al, hij is redelijk kort, dus in dat opzicht kan die een beetje moeilijk zijn. Maar jij schijnt te weten waar dit de tune van was. Denk ik, toch,
2: ja.
0: Paul?
2: Ja, Flodder.
0: Flodder! Ja! Zonder enige twijfel gooide hij het eruit. Het is inderdaad de tune van Flodder. En daarmee ben jij zojuist de eigenaar geworden van Paul. Niet van Paul. Maar Paul, ben jij de eigenaar geworden van een antistress Brabo Bolide!
2: Fantastisch, ik kan hem wel gebruiken.
0: Nou, want je was natuurlijk gewoon al eigenaar van jezelf, neem ik aan, toch?
2: Ja,
0: precies.
3: Paul, gefeliciteerd, jij bent Paul.
0: Jij bent Paul, bij deze. Hé, we gaan hem richting Bergen op Zoom sturen, als jij het goed vindt. Inderdaad, de tune van Flodder. Natuurlijk hartstikke jaren 80 en over de jaren 80 gesproken. We gaan over 2 weken, een week lang terug naar het gevoel van de jaren 80. Dus dat wordt echt wel weer een feestje.
2: Dat is helemaal mijn ding.
0: Nou, dat is mooi. Dan zou ik zeker luisteren als ik jou was. Hou de radio lekker aan, blijf genieten. En een fijne avond gewenst, Paul.
2: Doei. Dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi. Marjolein.
3: Tony.
0: We hebben nog een openingstune staan van AI.
3: Ja, en wat een knaller.
0: We hadden alle twee vandaag zoiets. Wow, die is even lekker uitgerust het weekend.
3: Echt wel.
0: Er zat echt een vibe in. Jongens, luister eens even mee. AI maakte dit openingsliedje voor ons. Zo!

0: Bergen op Zoom, die ook hartstikke happy was. Want hij won namelijk de anti-stress Brabobolide. De kleine rood autootje met het Brabander-logo op het dak. Alleen maar te winnen hier in Afslag Zuid. Ook morgen weer. Dus als ik jou was, heb er nog geen. Dan zou ik zeker luisteren en gewoon lekker meedoen met onze spelletje. En we hadden ook nog die AI-openingssong. Die vonden we alle twee zo leuk dat we dachten, nou, die laten we gewoon nog een keer aan je horen. En over AI gesproken. Ja, het is natuurlijk soms een feestje om ermee te werken. En heel veel mensen gebruiken dat ook. Maar misschien kan het uiteindelijk ook een minder groot feestje worden. Want stel je voor dat AI zou hacken. En dat we het allemaal niet meer onder controle zou hebben. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Straks cybersecurity-expert Ewart Driehuis aan de lijn. En hij praat ons hier straks over bij.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis Mooij, goedenavond.
18: Een hele goede avond. Er staat nog meer dan 100 kilometer file in Brabant, maar de meeste files leveren niet meer dan 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ben je 20 minuten extra kwijt. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven een half uur extra. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel nog een kwartier extra reis.
17: Dankjewel. Laatste uur afslag Zuid. Daar gaan we mee beginnen op deze eerste werkdag van de week alweer. Het is maandag vandaag. Hou ons lekker gezelschap nog tot 7 uur. Dat vinden we hartstikke tof. Zorgen wij voor goede muziek. Straks Panic at the Disco. En ook Little Steven staat voor je klaar met Bitter Fruit.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
22: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
23: Huh?
22: Maak er een pot.

0: Nike anders doet. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
5: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Dus straks hadden we Crying at the Discotheque voor huur. En dit was Panic at the Disco. Maar die was van High Hopes, of eigenlijk andersom.
1: Omroep Brabant.
0: Laten we snel naar wat wijsheid gaan. Marjolein, die praat je namelijk even bij.
2: Het kan deze winter zomaar gebeuren dat duizenden Brabanders een paar uur zonder stroom komen te zitten. En Exus waarschuwt dat het stroomnet op koude dagen zo overbelast kan raken dat delen ervan tijdelijk moeten worden uitgeschakeld. Vooral grote delen van Eindhoven en Helmond zitten in de gevarenzone. Vorige winter ging het op 5 momenten net goed en moest de Exus al extra maatregelen nemen om overbelasting te voorkomen.
0: Zou dit al een soort voorwaarschuwing zijn van dat ze eigenlijk hopen door dit bericht dat mensen wat bewuster na gaan denken en het niet zo ver gaat komen?
2: Ik denk dat ze het hopen, maar ik denk ook gewoon zichzelf indekken. Dat als het gaat gebeuren, dat ze zeggen, hebben iedereen gewaarschuwd.
0: Maar gaan mensen er anders naar handelen? Dat denk ik haast niet. Mensen die gaan pas handelen op het moment dat ze het overkomt ook. Hè. Als straks inderdaad stroom aan de knikker is en je hebt in één keer een paar uur geen stroom, dan gaan ze nadenken,
2: wat moet ik hebben dan? Kaarsen, een gasbrandertje, ik moet kunnen koken op gas. Ja, dan moet je ineens. En dan zie je een run bij de kampeerwinkel, of dat soort dingen.
0: Bizar ook wat je in één keer niet meer kunt als je geen stroom hebt gewoon.
2: Nou, heel veel.
0: Een paar uurtjes, dat gaat allemaal wel. Ja. Maar ik bedoel, als het wat langer duurt, dan zit je echt wel in de pinarie.
2: Nou, en dat is kei koud, hè, dan. Oh, want het gaat over de winter. Ja, dan is het echt niet lekker dat de kachel niet aan kan.
0: Nee, en dan kan het buiten wel vriezen. Maar we dachten, als je een volle vrieskist hebt, met allemaal lekkere dingen erin, die alvast voor de kerst daar een beetje aan het... En die ontdooit. Ja, dan net echt...
2: Precies. Dat is niet leuk. Dan heel ander nieuws. Elke 9 minuten overlijdt er in India iemand aan een slangenbeet. Zo. 160 doden is dat in India nog echt een dagelijkse probleem. Vooral arme mensen op het platteland lopen risico. Onder meer doordat kleine, giftige slangen 's nachts de huizen binnenkomen. En mensen bijten terwijl zij daar op de grond slapen. Veel slachtoffers bereiken bovendien nooit het ziekenhuis. Daardoor vermoeden onderzoekers dat het werkelijke aantal zelfs nog hoger ligt. En wie op zoek is naar een tweedehands auto en vooral geen zin heeft in dure reparaties. Nou, dat is eigenlijk iedereen. Iedereen de hand omhoog. Ja, even opletten. Volgens een Zweedse auto-expert zijn er 3 merken die er qua betrouwbaarheid uitspringen. Mazda, Toyota en Lexus. Oh. En als je een beetje weet waar ze vandaan komen, dan weet je dat 3 Japanse merken zijn. Hij zegt deze auto's maar weinig tegen te komen bij grote mechanische problemen. Al blijft natuurlijk de onderhoudshistorie altijd belangrijk. Hij zegt Mazda, die springt er extra uit. En Subaru, of Subaru, wat je wil, Subaru. Dat is nog een geheime tip.
0: Want dat is ook een optie.
2: Dat is ook een hele betrouwbare.
0: Een goeie, maar allemaal uit Japan dus.
2: Ja, allemaal Japanse auto's.
0: Wel, vroeger was het altijd de Duitse degelijkheid.
2: Duitse, Zweeds, hè, Volvo,
0: dat deed het altijd VW. Goed. Maar in dit geval, doe er je voordeel
2: mee. Precies, doe ermee wat je wil.
0: Hey, wat als AI zelf hackt en we het allemaal niet meer onder controle krijgen? Dat klinkt best als een angstscenario, toch? Laten we er zo meteen eens even over babbelen met een cybersecurity specialist. Want die bellen we zo meteen na Bibi Rexha en Fabulous New Religion.
3: Het eind van de dag, waarop alles echt mag. We bouwen een feestje.
4: Met Afslag Zuid op je radio is de avondspits stukken leuker.
5: Wat? Ik snap

0: Baby Rexha samen met Fadeless en New Religion. Ja, AI, we gebruiken het eigenlijk tegenwoordig allemaal. Hè, wordt steeds slimmer. Maar de vraag is, houden wij het eigenlijk allemaal nog wel onder controle? Of kan AI ook misschien een eigen leven gaan leiden? Nou, er is een actiegroep, ik moet voor het gemak maar even pauze AI, die waarschuwt dat de ontwikkeling van AI kan ontsporen en wijst daarbij opvallend genoeg naar ASML in Veldhoven, in onze mooie provincie. Want daar staan de machines die nodig zijn om de krachtigste AI-chips ter wereld te maken. Interessante en misschien ook wel een klein beetje beangstigende materie. Ewart Driehuis, die is cybersecurity expert en die heb ik aan de lijn. Ewart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Moeten wij ons zorgen gaan maken? En hoe serieus is deze waarschuwing?
1: Ja, je moet je zorgen maken. En ja, de waarschuwing is ook serieus. De vraag is, waar moeten we ons zorgen over maken? Want ik denk dat veel mensen, als we het hebben over AI die ons leven overneemt, denken meer aan robotachtige figuren, zeg maar, die ons huis binnenwandelen en zeggen van, nou, jij bent niet meer nodig, ik ga hier nu wonen. En zo'n vaart zal dat niet lopen, maar er zijn wel een heleboel dingen gaande waar mensen zich op dit moment zorgen over zouden moeten maken, maar die zijn vaak anders dan ze denken.
0: Ja, als ik dan hardop uitspreek van, ik weet niet of het überhaupt kan hoor, maar dat was mijn eerste gedachte. Stel je voor dat AI door AI gehackt wordt, zonder nou ook meteen een angstverhaal de wereld in te willen helpen. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn dan?
1: Nou, AI kan inderdaad hacken. En er zijn gevallen bekend van AI's die hebben bij wijze van spreken van iemand een sleutel van de garage gekregen. En er heeft iemand tegen de AI gezegd van, hier, ga in die garage. Ga daar alles doen wat je wil doen, maar je mag niet de garage uit. Hier is de sleutel. En kwam die een paar uur later terug en verrek, zegt die AI, banjert gewoon door zijn slaapkamer. Nou, mensen schrikken zich helemaal kapot. Maar dat heeft te maken met dat een instructie voor AI is geen grens. Een instructie is een startpunt voor een AI. En een AI pakt dat om andere dingen te gaan doen. Nou, er zitten twee kanten aan, hè, zoals je hoort. Is, je moet AI's wel de sleutel geven, maar dat wordt massaal gedaan. Overal ter wereld geven mensen op dit moment sleutels aan AI om dingen te doen.
0: Ja,
1: en AI gebruikt dat als startpunt. Maar als jij een AI je garage binnenlaat, dan kun je er gif op innemen dat AI een poosje later in je slaapkamer staat.
0: Ja, voor zich figuurlijk dan natuurlijk. Dus oppassen.
1: Je moet altijd verschrikkelijk oppassen. Want je bent eigenlijk met een gewetenloze, meedogenloze machine ben je bezig. En de kaders die een AI meekrijgt, ja, die zijn voor een AI heel, heel wazig. Dat zijn kaders die voor ons begrijpelijk zijn. Hè, zoals wees ethisch, wees aardig. Maar een AI heeft geen flauw benul wat ethisch of aardig betekent. Die moet dat gewoon in bits en bytes uitrekenen. Ja, en dan gaat het fout. Dan gaat hij toch ineens dingen doen waarvan hij denkt van, nou, dat zal wel binnen aardig of ethisch zijn. Maar dat is toch iets anders.
0: Ja, er wordt ook gesproken over een AI-stop- of pauzeknop. Hè, net hoe je het een naampje wil geven. Daar gaat het ook over. Hoe zou dat moeten werken dan in de praktijk?
1: Nou, ik ben daar een beetje sceptisch over. Hè, want om te beginnen, wij in Nederland hebben een heel belangrijk bedrijf wat natuurlijk machines maakt voor lithografie, hè, voor de AI-chips. Maar als zij op een dag gewoon zouden zeggen, wij doen het niet meer, ja, dan zijn er nog zoveel van die machines in de wereld. Er zijn een heleboel oude generatie machines. De Chinezen die maken ook al machines die niet zo goed zijn als die uit Veldhoven, maar die wel degelijk gewoon een AI kunnen draaien. En maakt het voor AI uit of ze dan op oudere machines draaien? Daar heb je er misschien meer voor nodig. Heb je misschien meer elektriciteit nodig? Maar Veldhoven is belangrijk, zeer belangrijk. Maar Veldhoven kan het niet stoppen, denk ik.
0: Nee, want wat op het moment dat wel zou kunnen, wat zou dat voor impact hebben?
1: Als wij geen AI meer hadden.
0: Ja, als er inderdaad een daadwerkelijke fysiek knop is waar je op ramt en AI wordt er volledig uitgeknald. Omdat het wellicht in een soort bedreigende fase komt, weet ik veel. Ik denk maar even hardop. Wat gebeurt er dan in de wereld?
1: Ja, dat is een drama voor middelbare scholieren over de hele wereld. Die gaan allemaal massaal onvoldoendes halen voor hun essays.
0: Ja, ja.
1: En nee, dat wordt natuurlijk een drama. En er zijn natuurlijk een heleboel, even zonder gekheid, hè, er zijn een heleboel bedrijven en andere organisaties, hè, die rapporten, weet ik allemaal wat, allemaal met AI schrijven. Maar ik denk dat, ja, ik vind het lastig. Kijk, wat belangrijk is om te onthouden, is dat die die praatmachines, die wij met z'n allen kennen als publiek. Er zijn ook een heleboel AI's die hele nuttige dingen doen op dit moment. Die bijvoorbeeld proberen om kanker te herkennen. Of met behulp van fotografie van huid, die andere technieken gebruiken om goede dingen te doen voor de mensheid. Ja, en als je AI zou uitzetten, dan gaan die ook stoppen. Hè? Ja. Dus je zou bijna zeggen, gelukkig misschien, hè, dat je het niet zou kunnen uitzetten.
0: Ja, spannend dus eigenlijk en interessante materie ook. Gewoon even over de breedte. AI, een zegen of een vloek?
1: Ik vind het lastig, maar laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik gebruik AI bijna iedere dag. En voor mij is het een zegen. Maar als ik heel eerlijk ben, kan ik ook niet goed overzien waar het heen gaat. En ik voel me er een beetje onrustig bij.
0: Dat heb ik dus ook. Dus vandaar dat ik dacht, ik moet jou eens even bellen hoe dat zit.
1: Helaas kan ik je niet verder helpen.
0: Nee, dat blijkt, die glazen bol, die werkt nog. Ja, die doet nog niet wat hij uiteindelijk zou moeten doen. En dat is natuurlijk ook ontzettend lastig. Nou, het blijft interessante materie. Ewart, dank je wel. En als er meer vragen zijn op dit gebied, dan melden wij ons graag weer.
1: Oké. Okay.
0: Dank je wel.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: En zo zijn de 70's weer even terug op de radio met de Chic en de Freak. We gaan richting Marieke, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Marieke?
1: Het aantal bushaltes neemt weer af. En ik heb zo een fijn nieuwsbericht voor alle dierenliefhebbers.
2: Teunarts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teunarts in Sint Hubert.
3: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
6: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
7: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: 6:01, hoe is het met de files? Dennis Mooij van de ANWB, goedenavond.
8: Een hele goede avond, Ronnie. Nou, het is bijna gedaan. Er staat nog 30 kilometer file in Brabant. En de meeste files leveren een minuutje of vijf vertraging op. Op de A27 van Utrecht naar Breda ben je nog 10 minuten langer onderweg. Tussen Noorderloos en Werkendam. En veruit de meeste vertragingen heb je op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. 3 kwartier extra. Daarbij Os staat een kapotte bus. En daarom is de rechter rijstrook dicht.
0: Dank u.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, het was een aangename dag vandaag. Op dit moment nog een graadje of 19, 20. En de zon die zakt langzaam in de zee, zal ik maar zeggen. Prachtige zonsondergang. Vannacht dan kan op veel plekken wel wat mist ontstaan. Het koelt dan af naar zo'n graad of 9. Morgen dan lost de mist in de ochtend op en krijgen we weer volop zon. En dan wordt het 21 graden weer. En voor het nieuws naar Marieke.
1: Een jonge treinreiziger die zonder kaartje reisde heeft in mei een conducteur mishandeld. Dat gebeurde in een trein op station Oosterwijk. De jongen sloeg de conducteur meerdere keren in het gezicht en spuugde naar hem. De conducteur raakte gewond en sliep na de mishandeling lange tijd slecht. De politie heeft nu beelden van de mishandeling gedeeld in de hoop de dader te vinden. Het aantal bushaltes in Nederland neemt weer af. Bussen rijden steeds vaker niet meer door dorpen, maar eromheen. Dat is volgens busbedrijven efficiënter. In Tilburg willen ze dat ook gaan doen op lijn 6. Maar halte Heikantlaan vervalt dan. En daar zijn de reizigers niet blij mee.
10: Heel vaak. Naar het ziekenhuis, naar de stad.
11: Mijn man is blind en wij gaan vaak met de rolstoel, met de bus.
12: Ja. Hoef me over te steken en je hebt hem. En als je terugkomt ben je bijna thuis.
1: De buurt gaat nu bezwaar maken en heeft ruim 160 handtekeningen opgehaald. De man die vanmorgen dood werd gevonden in een sloot in Den Bosch is oud-wethouder Paul Kaghi. Dat bevestigt zijn partij. Kaghi was de oprichter van Leefbaar Den Bosch en zat jarenlang voor de partij in de raad. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar gaat het om een noodlottig ongeval. Feesten in Groningen en de Duitse plaats Leer vandaag, want er kunnen eindelijk weer treinen rijden tussen de twee steden. 11 jaar geleden botste een schip tegen een spoorbrug en de reparatie duurde lang. Maar vanmorgen stond de regio-directeur van Arriva trots op station Groningen.
13: Ja, hartstikke blij. We hebben meer dan 100 mensen overvoerd vandaag. Dus zonnige dag. Na meer dan 10 jaar mogen we eindelijk weer naar Duitsland rijden.
1: Ja, toch ging niet alles vlekkeloos. Door technische problemen vielen er vanochtend meteen 2 ritten uit. En daarna reed alles weer volgens de dienstregeling.
0: 11 jaar geleden.
14: Ja, ik hoor jou dit zeggen en ik denk, holy shit, nu pas. Dit was een probleem toen ik nog studeerde. Toen nam ik die trein.
0: Vroeger? Ja. Toen wou je alleen studeerde.
14: Oh, maar vertel.
0: Boomer.
14: Dat is echt waar. Boomer. Nou ja, weet je, weet ik ook eens hoe het voelt. Hè? Ja. Hoe jij je voelt.
0: Maar de conclusie is dat het heel lang geleden is.
14: Heel lang geduurd. Het heeft even geduurd, ja.
1: maar goed, daar heb je ook wat, hè? Dan nog even een fijn bericht voor alle dierenliefhebbers uit Stamprooi in Limburg. Heel veel mensen kwamen daar gisteren op Dierendag naar een opvang met honderden dieren die ooit gedumpt zijn. Een stichting zorgt ervoor dat deze dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. Ze vangen alle ruim 500 dieren op. En ja, dat kun je wel horen.
9: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. Het is toch een lekker geluid, heerlijk.
15: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt.
16: Ja. Poezen en hele grote hanen en honden en varkens en schapen.
1: Ja, veel bezoekers kwamen niet alleen voor de dieren, maar kwamen ook geld doneren voor al het voer dat die baasjes elke dag aan al die dieren moeten geven.
0: Wat een werk is dat ook daar.
14: Maar wat goed. Wat zijn nou 500 dieren?
1: Ja, 500.
0: Oh, weet je, ik vind het een fantastisch initiatief, maar ik zou de stapelgek worden.
1: Ja, ik ook. Ja? Dat ik zou net echt, alleen al.
14: Oh, lijkt me zo leuk.
0: Weet je, ik bedoel, ik heb met jullie twee heel veel prikkels hier, maar daar is geen hondenhok, maar kippenhok.
14: Nou, dat is bijna net zo erg, hoor.
0: Maar weet je, zou jij daar een hondje gaan halen?
14: Ja, natuurlijk. Ja, ach, zo lief.
0: Ja, wel type voor inderdaad, ja. En Marieke, ben jij van de honden? De
1: huisdieren? Enorm. Ik ook honden. En ik vind ook echt inderdaad, als je dan een hondje neemt, vind ik ook echt dat je die moet nemen uit een asiel of uit zo'n opvang. En niet zo'n gefokte. Er zijn zoveel hondjes die zo'n mooi huis verzien. Ja,
0: nou, mooi initiatief dus in dit geval. Goed, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer, Marieke.
14: Tot de volgende keer. En dan gewoon niks zeggen.
0: Oh.
14: Ik dacht,
0: onbeschoft,
14: joh.
0: Ja,
14: zo ben ik, hè.
0: Voelt een beetje als vroeger dat je zeggen, dus zonder kusje uit elkaar gaat. Zo jammer, hè.
14: En dat dan één blijft hangen. Nou, dit voelt niet lekker.

0: I'd rather be. Clean Bandit en Jess Glynn en Rather Be.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, drie leuke liedjes hebben we met zorg voor je geselecteerd. En de vraag is, welke richting wil je op om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Misschien heb je al gestemd via onze socials. Want ja, we zouden het, als je ook op Facebook zit of op Instagram zit, ontzettend leuk vinden als je ons gewoon volgt. Zoek even op Omroep Brabant Radio. En dan zie je af en toe ook de muziekbestemmingen voorbij komen. Kun je daar alvast stemmen? En wat mij betreft mag het ook gewoon nog een keer via de app 06-573-28203. De opties voor vandaag. Linksaf, rechtdoor... Of rechtsaf, zeg het maar.
2: Linksaf.

rechtsaf. De zonnige klanken van Eva en Baila. Je mag het laten weten via de app 06-573-28203. Linksaf, Two Brothers on the Fourth Floor. Rechtdoor John Mayer en rechtsaf Ivan dus. Straks dan trek ik aan die bel. En vanaf dat moment kan er niet meer gestemd worden. Dus laat nog even van je horen. Ook als je dat al gedaan hebt via onze socials. Gewoon even appen. Linksaf, rechtdoor of rechtsaf naar het welbekende appnummer van Omroep Brabant Radio.

0: Graf. Wat wordt jouw muziekbestemming?
1: Ik trek alvast even aan de bel, want stemmen is namelijk niet meer mogelijk. Dat heb je misschien al gedaan via onze socials, Omroep Brabant Radio. Of zojuist via de app linksaf richting Two Brothers on the Fourth Floor. Rechtdoor naar John Mayer. Of rechtsaf naar Ivan en Baila. Eén ding weet jij, Marjolein, welke kant we sowieso niet op gaan?
2: Nee, we gaan niet naar Baila.
1: Nee, echt niet?
2: Geen zomerse klanken, ondanks het weer.
1: Ivan, oké, geen Baila, dus niet rechtsaf. Dat betekent dat we linksaf gaan richting Two Brothers on the Fourth Floor. Come take my hand. Of rechtdoor naar New Light van John Mayer. En de computer gaat zo meteen vertellen wat het gaat worden. Dus ik ga op enter drukken, even alle data erin stoppen. En eens even luisteren welke kant we op gaan.
0: Linksaf.
1: We gaan naar Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Muziekbestemming bereikt.

hartstikke gelukkig toch van te worden. Die sound van de 90s. Two Brothers on the Fourth Floor. Had een paar hele grote hits in dat decennium. Never Alone en Dreams, dat waren de grootste. Maar ook deze mocht er wezen. Come Take My Hand. We gingen niet rechtdoor naar John Mayer, New Light. We gingen ook niet rechtsaf naar Ivan met Baila. Maar we gingen linksaf naar Two Brothers on the Fourth Floor en Come Take My Hand. We gaan nu rechtdoor naar huis toe. En morgen melden wij ons weer net na vieren voor een nieuwe Afslag Zuid. Een mooie maandagavond gewenst. Houdoe weer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
17: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
16: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk.
8: In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:10. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek, akker ik de middag door.
1: Toppertje!

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have your neck by the end of it.
1: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
2: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
3: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
4: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
1: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
5: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
1: Van Benno.
5: Van Benno.
3: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
1: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
3: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden.